Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere voetbaluitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust. Temperaturen rond 14 graden. En de dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost over ons land trekt. Namiddag dan opklaringen vanaf de kust, met toch ook nog hier en daar kans op een bui. En maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad gisteravond een motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Om de US Open tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zo meteen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. Tegen de namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M's.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos, in het uiterste oosten van het land, is die bus rond 5:00 donderdagmiddag door een vangrail gereden en dan gekanteld in een berm. Er werd gewerkt aan de weg. Wellicht was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is de rechterhand is de over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorben en meerdere personen verletst worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets. 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui. En maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5:00 gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
1: Een Hollandische reiziger is de rechterhand is de over de straat afgestuurd. Und ist dann auf der Seite liegen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Israël zegt dat de tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah in het zuiden van Libanon heeft opgeblazen. De explosie was zo hevig dat die volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
2: Je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch even wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, het zat er niet in.
0: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: M&M.

0: ding.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Ja, goedemorgen. Straks zijn we er weer met de M&M Ochtendshow. Ik zou willen zeggen opstaan en gaan met Sander en Imaan. Maar Imaan is...
1: Perfect op tijd!
0: Ja. Nou ja, tot z'n biet om 6 uur.
1: Ah, hak het mocht uit over.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
3: Goedemorgen, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Jannik Aert.
5: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld nu €1000 huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven die €1000 stijgt. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en voorlopig nog wel een beperkte stijging. De vastgoedorganisatie CW legt het uit.
6: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3% dat die relatief beperkt is.
5: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Roeselaar in West-Vlaanderen is het goedkoopst om een woning te huren. In het oosten van Zwitserland is er gisteren een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur gisteren namiddag. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Ze maakten een daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland-Duitsland met 93-74. Speelster Antonia de Lare is erg ontgoocheld.
7: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
5: En op de US Open Tennis spelen de Kazaakse Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. De tweevoudige winnares Sabalenka won haar halve finale in 2 sets van de thuisspeelster Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse, in 3 sets. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum van het land bij zo'n 20 graden. Morgen eerst nog een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het zo'n 22 graden. Zondag eerst regen, later mogelijk ook nog enkele buien.
8: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E19 van Bergen naar Brussel is het 10 minuten vertragen door een ongeval bij Nijvel. M&M.

0: Ja, ik wil dat toch even factchecken wat je hier zegt.
1: Ja, het is vrijdag, hé.
0: Ah ja, het klopt.
2: Ah, oef.
0: Ah, deel je wilde weekendplannen al gerust in de app van VRT Max of je slaapscore van afgelopen nacht. Ik zelf zit met een 76.
2: Ah.
0: 76.

0: 7 over 6 met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Ja, 7 over 6 in maand. Ik heb het gezegd. Ik had het kunnen zeggen.
1: Ik ben blij dat je het niet hebt gedaan. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Goedemorgen en echt een goedemorgen. Het is vrijdag, maar het is hier ook ticketdag.
1: Ja. Ja.
0: Vanmorgen geven we elk uur van de M&M Ochtendshow een duo-ticket weg voor Cat's Eye. Ze staan volgende week dinsdag in de AFAS-Dome. Dat is waanzinnig, maar echt hopeloos uitverkocht, dat concert. Maar wij hebben dus nog 3 duo-ticketjes in de aanbieding vanmorgen. Ieder uur kan jij er 1 winnen. Als je Cat's Eye stuurt op het juiste moment in de app van VRT Max. Ik hoor u denken.
2: En wat is het juiste moment dan?
0: Ah wel, Rudy. Wanneer je een kat hoort passeren in de M&M Ochtendshow. Een kat, hè?
3: Miauw.
0: Bijvoorbeeld. Dat is nu een voorbeeld, hè?
1: Dat is nu een voorbeeld.
0: Ja, dat was een voorbeeld.
1: Sorry.
0: Dat was een voorbeeld. Maar dus als je zoiets gelijkaardigs hoort, dan stuur je Cat's Eye in de app van VRT Max.
1: Ja, als je via de chat.
0: Wordt.
1: Als je naar M&M gaat.
0: Ja. Als je daar gebeld wordt, dan kan je winnen.
1: Ja, kijk,
0: is eigenlijk...
4: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, ik zit dus met een 76 qua slaapscore. Mm-hmm. Is bij jou?
1: Heel raar.
0: Oh.
1: Ik kan me niet herinneren hoe ik heb geslapen.
0: Maar je weet nu toch hoe dat je is opgestaan?
1: Ja. Ik denk dat ik ben wakker geworden door mijn lief die thuis kwam. Die is naar de cinema geweest.
0: Ja?
1: Maar... Ja,
0: sorry, je hebt een goede slaapscore. Als je dit nu allemaal kan zeggen, dan heb je een goede slaapscore.
1: Ja?
0: Maar als je denkt, ik weet niet, ben je wakker geworden?
1: Dat is wel waar, dat is wel waar. Ik heb niet het gevoel, nee, dat is waar.

0: Alan BB, Rexha en Faithless. Geen kattengeluid, hè, jongens. New Religion. Hoe was het op je fiets? Weet je dat nog eigenlijk?
1: Ja,
0: ben je dat ook al?
1: Nee, dat ben ik niet vergeten. Het was frisjes. Ja, ik heb een long sleeve aan, is dat dan? En daarboven heb ik zo'n soort van debardeurke aan gehad en een jas. En ik had een muts aan.
0: Ja.
1: En dat was perfect, omdat ik dan nog een klein beetje koelte kreeg via mijn nek. Maar als je geen muts aan hebt, dan kan ik me inbeelden dat het een beetje frisjes is.
0: Oké, toptips. De M&M Ochtendshow. Gisteren een rare dag trouwens. Opeens, s'avonds was het zo terrasjes weer.
1: Is dat?
0: Ja, ik ben met Cato, het was date night.
1: Ja,
0: ze hebben iets gaan eten en we hebben echt getwijfeld om op het terras te gaan zitten.
1: Oh god.
0: Het was echt doenbaar en leuk. Ja.
1: Ik ben gisteren naar een vernissage geweest.
0: Oh, chic.
1: Dus ja, een vriendin die schildert en die dat heeft opgehangen in een café. Dat was heel gezellig.
0: Dus je bent het echt aan het downplayen nu.
1: Het was supermooi.
0: Okay,
1: supermooi. Ik ben trots op vrouwke.
0: En het was goed weer? Of
1: ik weet niet meer wat ik... Het was heel warm binnen, dat ging ik zeggen. Ik voelde dat het heel warm was binnen. Wow. Ja, zie, maar als jij tussenkomt in mijn verhalen, dan ben ik mijn draad kwijt.
0: Hey, dat is oké.
1: Stoerik.
0: Slaapscores, daar zijn we de draad niet echt kwijt. Er komen er heel veel binnen in de app van M&M.
1: Bedoel je de app van VRT Max?
0: App van VRT Max bedoel ik.
1: We zijn verhuisd, hè, Sander?
0: Ja, ik weet het, ja.
1: Jurgen die heeft een slaapscore van 82, zie ik. Die stuurt zijn stats door, heeft 5 uur 28 geslapen.
0: Ja.
1: Bert die gaat voor een 40, heeft wel 6 uur geslapen, dus heeft langer geslapen. Kobe, 85, kort maar krachtig.
0: Hm?
1: 5 uurtjes, 3 kwart. Dus ja, ça va wel. Bert die stuurt... de 40, amai, sorry, ik ben zo in de war van morgen. Het gaat niet.
0: Nee, het
1: gaat niet.
0: Het is oké, er is muziek.
1: Marleen heeft een slaapscore van 86. En drie is eentje van 79, dat is ook al goed.
0: Dat is niet slecht.
1: Maar het is vrijdag, ik voel het.

0: krijgen van Tor de Banen uit Anzegem van zijn slaapscore. Tor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg maar, interessante statistieken, man. Ja, we kunnen alles zien, hè. Dus het was een vrij korte nacht, iets minder dan 6 uur. Maar vooral, jij bent 23 minuten eerder naar bed gegaan dan je normale bedtijd. Waarom?
1: Ik moest na de avondles, gisteravond. Ik doe mijn herstellen in de avondschool.
0: Hè?
1: Ja, normaal slaap ik korter dan normaal. Nu ben ik op tijd in mijn bed gekropen omdat ik om 7 uur moet beginnen met werk.
0: Oké. Ja, je moet genoeg slaap krijgen. Oké.
1: Okay. Ja,
0: ik zag het binnenkomen. Ik dacht, waarom zou hij dat gedaan hebben? Maar dit makes sense. Dus heel goed. Succes met de vrijdag. Succes met het weekend. En we zeggen hier alles graag.
2: Opstaan.
1: Met Sander en Ima.
0: Ook goed.
2: Ramen, deuren, verandas.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: bestel op manutan.be.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Knaldi. 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: If you got a problem.
8: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op Proximus.be/businessmobile. Proximus.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: Goedemorgen en goed nieuws.
1: Ja.
2: Het is vrijdag!
0: Ja. We zijn deze vrijdag wel wat sipjes ingegaan wat betreft het WK basket. Onze Belgian Cats konden gisteren niet winnen in de kwartfinales tegen gastland Duitsland. Ze zijn daardoor een medailleplaats kwijt. En Emma Meeseman vertelt hoe ze van dat veld zijn gestapt gisterenavond.
3: Ik denk het enige dat we nu voelen op dit moment, of wat we moeten voelen eigenlijk, is hetgeen wat je nooit meer wil voelen. Dat is hetgeen wat we altijd zeggen, je wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch wel dat gevoel hebben.
0: Ja, er waren heel veel ballen die ze gemist hebben, die toch wel het verschil hebben gemaakt. We hadden ze allemaal die medaille gegund, denk ik. Maar we hebben wel goed nieuws vandaag. We hebben heel veel om uit te delen. Geen WK-medaille, maar wel 50 euro concerttegoed, zoals elke dag om 7:30. Een gloednieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen, zoals elke vrijdag. Maar enkel vandaag... Cat's Eye tickets. Tot 9 uur geven we elk uur een dubbelticket weg voor dat hopeloos uitverkochte concert. En je kan die winnen door Cat's Eye te sturen in de app van VRT Max wanneer je een katje hoort passeren.
1: En je hoort het, is hier even af.
2: De beste dag van de week, vrijdag.
1: Zelfs een speciale vrijdag op M&M, want ze zijn terug, Manu en Charlotte. Vanaf 3 uur deze namiddag hoor je hen terug bij De Vrijdag is van ons. En zometeen kies

0: man. I feel like a woman.
1: De schijf waarmee Charlotte Siebe kan opstaan en gaan. Als je zelf ook een schijf hebt die je wil horen op de radio. Gewoon even sturen in de app.

0: Night Wayne. Het is 6:35 geworden. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven die 1000 euro stijgt. In het oosten van Zwitserland is een ongeluk gebeurd gistermiddag met een Nederlandse reisbus. Er zouden daar verschillende doden en gewonden zijn. Maar nog altijd is het onduidelijk hoeveel precies. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland met 93-74. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. En morgen wordt wel de beste dag van het weekend. Met eerst nog mist, na de middag zonnig en 22 graden. Zondag eerst dan weer regen, later opnieuw mogelijk enkele buien. En temperaturen dan ook rond 20 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Op de E314 van Lubbe naar Leuven moet je even voor Aarschot opletten voor een vrachtwagenband. Die ligt midden op de weg.
3: Oei. Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaas voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
9: Allee, zeg eens iets, Bruno.
10: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
9: Hoe zet ik dat op mute?
10: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
9: Bruno.
11: Mobile Vikings.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Vandaag iets met pit?
15: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1+1 gratis.
16: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Jij? Yeah?
20: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
19: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar? Remy. BNP Paribas Fortis.
21: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
22: Van Bokstal, ligt je stil meneer?
21: Sorry meneer.
19: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
23: Weet u wat ik mis na de vakantie?
24: De zon?
23: Nee.
24: Het strand?
23: Nee, het comfort.
24: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
23: Citroën.
24: Info en voorwaarden op citroën.be.
25: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
26: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.

0: Goedemorgen, het is vrijdag. Dat is al plezant, juist hè?
1: Het is vrijdag!
0: Ja, dat is er aan te horen. Wij maken het nog beter, want ieder uur hier kan je deze ochtend een duo-ticket winnen voor de uitverkochte Cat's Eye Show. Volgende week dinsdag in de AFAS Dome.
2: Effectief.
0: Wat moet je doen? Goed luisteren. Van nu tot 9 uur hoor je een kat voorbij komen hier op M&M in de M&M Ochtendshow. Dan stuur je Cat's Eye in de app van VRT Max.
2: Ja.
0: Ik ben een kattenkenner natuurlijk. Ja. En ik voel aan alles dat er eentje dichtbij is.
2: Ja, wel, Tim uit Malle had al gestuurd in de app van VRT Max. Ik heb nog steeds geen kat gehoord.
0: Ah, man.
2: Dat kan wel een keer kloppen.
0: De kenner voelt er een aankomen, dus
2: okay.
0: Rustig blijven, jongens. Opstaan en gaan. We gaan even naar Ilke Rottij uit Maldegem. Dag Ilke.
3: Hallo.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zijn jouw weekendplannen?
3: Een druk weekend, want morgen sta ik op het podium met Laura Tesoro en de kapitool van Gent.
0: Ja, maar die tegenwoordig, Laura Tesoro, is aan het optreden met een koor, dus ik vermoed dat jij in het koor zit dan.
3: Ja, dat klopt.
0: Prachtig. Jullie zijn met veel, hè?
3: Ja, dat klopt. In Gent zijn we denk ik met een stuk of 65 en dan in Brugge ook. En als dat samenkomt, ja, dan staan er veel mensen op het podium.
0: Maar en wat is het concept? Is het echt zo'n volledige Laura Tesoro show, maar dan met jullie er de hele tijd bij? Of doen jullie een paar nummers mee? Of?
3: Ja, inderdaad. Het koor van Gent zingt eigenlijk 5 nummers samen met haar. En na de pauze komt dan het koor van Brugge erbij en dan zingen we samen ook nog een paar liedjes. En dan zingt Brugge ook nog een paar liedjes samen met haar.
0: Ja, ja.
3: Ik denk dat we in totaal aan een 12 liedjes zitten per groep en als je het samentelt. Dus ja, dat gaat wel leuk zijn, denk ik.
2: Oh, maar hoe leuk en hoe close met Laura werk je samen? Heb je die al gesproken?
3: Momenteel hebben we eigenlijk nog onze repetitiedagen gehad met de dirigent, Hans Primus. En morgen zien we haar eigenlijk voor het eerst
0: tijdens
3: de generale repetitie. En dan s'avonds hebben we optreden.
2: Wow. Jullie gaan dat knallen.
0: Ja,
2: ik ben er zeker van. Trouwens, ik vind Primus een supergoeie naam voor een dirigent. Dat wil ik ook even zeggen. Dat is echt...
0: Ja, geef het door, hè.
2: Ja, he was born to be dirigent.
3: Ja, ik ga dat doen.
0: Hey, sowieso al succes voor het weekend dan. De groeten aan Laura ook van ons. En misschien dacht ik, ja, we doen hier altijd van je opstaan en gaan. En als je dat nu extra muzikaal doet, dan kunnen we de Laura Tesoro draaien al. Wat pijzen.
3: Oh. Helemaal goed.
0: Oké, let's try.
4: Opstaan. En gaan.
5: Met

0: de Noorse Kygo. Kan zich vanaf vandaag niet meer inschrijven voor jongkeukengeweld.
1: Hip hip hoera.
2: Ja, die wordt 35. Is het niet 35 en daaronder?
0: Nee, tot 35.
2: Niet tot en met?
0: Ja,
2: maar...
0: Is het waar? Is het met?
2: Ik weet het niet.
0: Ah, ik heb gisteren nog snel jongkeukengeweld geboekt.
2: Maar je bent toch nog geen 35?
0: I know, ik heb nog een jaar. Maar daar stond echt bij de algemene voorwaarden. Je moet kunnen aantonen op het moment dat je in het restaurant bent, dat je onder de 35 bent.
2: Ah.
0: Ja.
2: Fact check dat maar eens.
0: Oké. Okay.
2: Heel snel. En intussen ga ik zeggen dat koning Paola ook jarig is. Die wordt 89. Amai, volgend jaar al 90. Miguel Wiels is ook jarig vandaag. Die wordt 54. Ludacris, de Amerikaanse rapper die je kent van het nummer met Justin Bieber, Baby. Die wordt 49 vandaag. En heb je nu intussen al gevonden?
0: Ik ben bezig.
2: Dan zal ik intussen al zeggen dat luisteraar Michael het Mol jarig is vandaag.
0: Ja. Ik ga het fact checken tegen zo meteen. Is Michael het Mol wakker? Neemt hij jouw stoppen al?
3: Hip, hip, hip.
2: Hoera!
0: Ah, ah, ah. Michael! Snel.
3: Goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen en gelukkige verjaardag.
3: Dankjewel.
2: Haha. Hoe ga je het vieren?
3: Hoe ga ik het vieren? Eerst nog een beetje werken.
2: Ja.
3: Dan komt er nog wat bezoek. En dan morgen dan, komt er nog wat meer bezoek en barbecue.
2: Heel veel bezoek.
0: Hoor ik daar barbecue ook? Sorry.
3: Ja.
0: Ja. Morgen, goed gekozen dag. De beste dag van het weekend, wordt hier gezegd. Dus chapeau. Wat ik gewoon even zeggen. Sorry. Ja. Goed gedaan.
2: En welk bezoek komt er dan langs?
3: Een paar vrienden van Nederland.
2: Oh. Ah ja, en dat is...
0: Ja, dat is...
2: Oké. Sorry. Je zin ging omhoog, dus ik dacht dat er nog iets bij de opsomming bij kwam. Sorry, Michael. Wat ik jou wel kan geven, is een kalender.
0: En dat is het.
2: Ja. En dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen. Kun je iedereen's verjaardag dus ook van al je vrienden daar op invullen. Is dat goed?
3: Ja, de dochter die zei al. Een kalender.
0: Ja.
3: Die krijgen zo'n verjaardag, die kan ik op de wc hangen.
2: Ja, effectief. Dus vandaar de naam, kalender.
3: Daarom.
2: Ja.
0: Ja. Veel plezier ermee.
3: Dank je.
0: Ja. Houdoe. Doeg. Ja.
4: Ben jij binnenkort jarig? Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app. En win zo onze kakalender. Echt een scheidcadeau.

0: Show. Oscar en de Wolf, of moet ik zeggen Oscar en de Cat? We geven tickets weg voor Cat's Eye de hele ochtend. Tot 9 uur moet je goed blijven luisteren. Hoor je een kat voorbij komen, dan stuur je Cat's Eye in de app van VRT Max. En dat is net massaal gebeurd. Zullen we eens iemand...
1: Oh, zo spannend zeg. Ja.
0: Oké. Okay. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo, met wie?
0: Hallo?
2: Met Jason.
0: Ah, Jason.
1: Hey, Jason.
0: Storen we?
2: Maar ik hoor ze niet.
0: Hallo? Ah, nee. Storen we?
2: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, oké. Jij had gestuurd voor Cat's Eye tickets, toch?
2: Ja.
0: Je had de kat gehoord.
2: Ja.
1: Ben je daar zeker van?
2: Ik ben er 100% zeker van.
0: Wat is juist, man? Je hebt de prijs. Doe het ticketje voor volgende week dinsdag in de AFAS Dome. En voor jezelf, of...
2: Wat lief?
0: Voor wie zijn de tickets? Voor wie?
2: Voor mij en voor mijn zus. Ah, ja. Ja. Oh. Ja, voor mijn twee zussen te zien.
0: Oh, je hebt... Ja, wacht, je hebt twee zussen en een duo-ticket.
2: Ja, ik weet het. Dat is lastig geworden. Ik ga niet dat er gaat mee mogen. Maar ja, ze hadden een ticket staan komen op de wachtlijst. En ja, ze stonden in de wachtlijst. En ze komen dan uit de wachtlijst. En de tickets werden al eens verkocht.
1: Oh, nee.
0: Dat is een merk. Ja. Maar dat hoor je overal, hè. Voor die Cat's Eye, dat is waanzin.
1: Hopeloos uitverkocht. Ja, ik denk dat er nog een klein gevecht gaat ontstaan daar thuis over wie dat er mee mag met jou. Maar jullie kunnen alleszins al gaan. En ik kan ook zeggen, Jason, ja, misschien moet je ze gewoon aan je twee zussen geven en ga jij niet mee. Of ben je... Ik weet niet.
2: Dat wil ik wel gerust doen, maar ze zijn altijd minderjarig, dus dat ga je gaan, hè.
0: Ah, ja. Er moet iemand mee dan, ja. Ja, als je zelf opofferen, Jason, maar het is je gunt ook, want jij hebt uiteindelijk gestuurd en gebeld.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja. Nee, snap ook eens.
1: Veel succes met de discussie die ongeveer nu zal plaatsvinden thuis. Veel plezier, hè, volgende week.
2: Ja, merci.
1: Yo.

0: dat echt zo'n schijf?
1: Ja, dat is wel echt een schijf. En we hebben trouwens nog tickets. Hè. We zijn nog niet uitgedeeld voor vanmorgen. Nog tot 9 uur. Ieder uur een duo-ticket dat je kan winnen. Dus we hebben er nog sowieso 2 die eraan komen.
0: Ja. En het is bijna het nieuwe uur. Dus dat wil zeggen dat de kansen binnen een paar minuten al terug ingaan.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Even, ik heb dus gefactcheckt intussen. Sorry, het heeft al langer geduurd.
0: Ah ja.
1: Je kan dus effectief jongkeukengeweld tot en met... Nee, tot je 35 doen.
0: Niet
1: dus,
0: tot en met?
1: Nee, niet tot en met. Dus
0: ah, ja. Ja,
1: vanaf 35 ben je te oud om het nog te kunnen doen.
0: Oké, okay, dus
1: koper gaan eten.
0: Als de Noorse DJ Kygo luistert...
1: Ja.
0: I'm so sorry,
1: yes.
0: You cannot enter jongkeukengeweld anymore. Voilà.
1: De fact-checking is dus wel gebeurd, hè?
2: Ja. Dit komt er na 7 uur nog aan bij Sander en Imaan.
1: Catside tickets nog sowieso, maar ook een nieuwe podcastgast van 22 minuten stomme vragen. Eentje met schone sloepen.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: In de disco.
9: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké? Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
10: 14 nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
11: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven de 1000 euro stijgt. Er zijn nog altijd te weinig huurwoningen. De huurprijzen die stegen de afgelopen maanden met een goede 2%. Maar de vastgoedorganisatie CIB verwacht in het najaar en ook volgend jaar een grotere stijging van de huurprijzen.
12: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstanden dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar dan wel tegen begin 27 de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
11: Vooral alleenstaande jongeren hebben het moeilijk om een huurappartement te vinden en daarom gaan ze ook steeds meer co-housen. Brussel is trouwens nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grotere steden blijft Leuven ook nog het duurste. Daarna volgen Antwerpen en Mechelen. En Roeselaar in West-Vlaanderen is het goedkoopste om een woning te huren in de stad. In het oosten van Zwitserland is er gisteren een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden verschillende doden en gewonden zijn gevallen, maar hoeveel is precies nog altijd niet duidelijk, want de politie wil eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. Het ongeluk gebeurde gisteren namiddag rond 5 uur. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar 1 rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. Op de bus zaten behalve de chauffeur 48 Nederlanders. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Verloren gisteravond in de kwartfinales tegen thuisland Duitsland met 93-74. Heel spijtig, zegt speelster Emma Meeseman.
13: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zelfs publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
11: Op de US Open Tennis spelen de Kazaakse Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. De tweevoudige winnares Sabalenka won haar halve finale in 2 sets van de thuisspeelster Jessica Pegula. Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse, in 3 sets. En in de Champions League voetbal heeft Bayern München met de trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. Fenerbahçe uit Turkije speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Na de wedstrijd was er wel wat opschudding, want de coach van Fenerbahce, waar Romelu Lukaku inviel, gaf meteen na het affluiten zijn ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd zijn geraakt door een flesje dat uit de tribunes was gegooid. Nadien ontkende de voorzitter van Fenerbahce het ontslag van de trainer. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum van het land, bij zo'n 20 graden. Morgen eerst een mistige start. Na de middag klaart het wel op en krijgen we zonnig weer bij 22 graden. En zondag is het dan weer eerst regenachtig. Later op de dag ook nog enkele buien en 19 graden dan.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Er zijn geen zotte files.
1: Ah, leuk.
10: Hier.
14: En vanaf vandaag zetten we hier op M&M de vrijdag al in om 3 uur 's middags.
10: Pak u een drankje en doe mee met de gezelligste afterwork van dit land.
14: De vrijdag is van ons. Straks om 3 uur op M&M.
10: M&M.
15: De M&M ochtendshow.
10: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
0: En goedemorgen aan Ellen, die zit klaar in de app van VRT Max voor die Cat's Eye tickets. Hetzelfde bij luisteraars Chris, Maggie, Dina, Kato. Goedemorgen.
10: Maar geen goedemorgen aan...
1: mensen met gekke pantoffels.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Maar er is geen Kitty gepasseerd bij Teddy. Dus de Cat's Eye tickets zijn nog niet voor nu. Dus goed blijven luisteren. We zijn vrijdag 11 september vandaag. Dat is er eentje met 21 graden en hier en daar een druppel. Of dat een druppel op café is vanavond of eentje die uit de lucht valt, dat hou ik in het midden. Okay. Het is ook een dag met veel volk in jouw straat, Sander. Ah. Want in de Jupiler Pro League is het vanavond KV Mechelen tegen Anderlecht.
1: Oh.
0: En het is thuis KV Mechelen.
1: Ah, oké. Okay. Interessant.
0: Dus ja, het zou kunnen dat jouw vrijdagavond wat luidruchtig gaat zijn.
1: Ja, ik ben bij familie in Gent.
0: Ah, dus je bent er zelf niet?
1: Nee.
0: Ah, oké, okay, top.
1: Ja, dus goed gefixt van mezelf. Qua overlast. Hè.
0: Qua overlast. Maar heb jij veel overlast daar?
1: Ja, het is wel pittig.
0: Ah ja, je hoort het wel.
1: En vooral de dag nadien, hoeveel blikjes, bier en zo half opgefrette frieten dat je voor je deur terugvindt, dat is toch altijd een dingetje.
0: Ja, daar heb je meteen een ontbijt. Hè.
1: Ja, dat is raar. ook dit is een beetje raar eigenlijk.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen met gekke pantoffels. Ja, we hebben ons laten inspireren door onze nieuwste podcastaflevering.
2: 22 minuten stomme vragen aan
3: Tijmen Govaerts.
1: Ja, acteur Tijmen Govaerts, die je tegenwoordig in De 12 ziet, die heeft een paar goede antwoorden op stomme vragen gegeven. We hebben het gehad over de scouts, de prachtige scouts. De totems die erbij horen. Mm-hmm. Prachtige totems.
0: Ja, maar ook over andere dingen, hè?
1: Ja, Karel's crypto. Tijm, het kruid. Spuiten zetten en toestanden. En dus ook pantoffels.
3: Van de North Face heb ik zo pantoffels die ja, gewoon zwarte. Ja, die zien er zo
1: wat. Mini slaapzakjes?
3: Zo mini slaapzakjes. Ja, zo wat plastiekerig uit, wat? Maar die zijn wel super zacht en heel warm. Ja, dat zijn mijn pantoffels.
0: Oh god, ik heb dat nog nooit gezien.
1: Dat zijn echt twee mini slaapzakjes die
0: je moeten
1: doen. Ik vond dat echt heel cute.
3: Ja.
1: Ja. Nou, ja. De toffe, gekke pantoffels, die zoeken we eigenlijk vanmorgen.
0: Heb jij toffe, gekke pantoffels?
1: Ja, ik ben heel klassiek op pantoffelvlak. Maar een beetje saai eigenlijk, ik weet het.
0: Maar ik heb eigenlijk ook geen zotte pantoffels. Ik heb er gewoon, dat je vaak bij Secret Santa ziet passeren.
1: Ah ja.
0: Zo die met één kleurtje en dan een smiley van boven erop.
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je wat ik bedoel?

0: Door, ah wel.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met gekke pantoffels.
2: Dit is echt mijn favoriete ding tot nu toe. Ja, we gaan eerst beginnen met de goeiemorgens. Dus dat zijn mensen zonder gekke pantoffels. Ja. Colin bijvoorbeeld, die zegt... ik heb van die basic Adidas sletsen.
3: Ja.
2: Die
3: ja.
2: heb ik ook thuis.
3: Dat is ook zo, eigenlijk.
2: Als je uit de douche komt.
3: Ja.
2: Die zijn heel goed daarvoor. Bjorn heeft er gewoon van een action, stuurt hij. Tanja die stuurt... hey, ik draag nooit pantoffels. Ik heb altijd teenslippers, omdat ik nooit sokken draag.
3: Hm.
2: Of ik loop op blote voeten. Inge die stuurt... goeiemorgen, ik heb geen pantoffels. Ik wens jullie wel een fijn weekend, van hetzelfde.
3: Ja.
2: Maar dan hebben we bijvoorbeeld Dylan. Ja, geen goeiemorgen voor jou, maar je hebt wel fantastisch mooie pantoffels. Hoe zien ze eruit?
4: In de vorm van koe.
2: Je hebt een foto doorgestuurd in de F1 VRT Max.
3: Heel
2: ik zie effectief twee kleine schattige koetjes.
3: Ja.
2: Heb je die zelf gekocht of heb je die gekregen?
4: Die heb ik gekregen vorig jaar als geschenk voor kerst.
2: Ah, zo Secret Santa of echt full on kerst?
4: Secret Santa.
2: Ja, dat is een klassiek.
3: Hoe reageerde je toen het cadeautje openging? Was het meteen zo, oh leuk, of was het zo, ah?
4: Oh. Well, wij doen meestal met de familie, also ja, briefje trek.
3: Ja.
4: En dan, ja, doe je op also een lijstje wat dat

0: Ja, oké. Okay. Dus je voelde het aankomen.
1: Ja, je had het op je lijstje gezet. Ja. Dus het is niet iets van, oef, wat geef jij me nu? Heb jij iets met koeien, Dylan? Of vind je het gewoon leuke uitziende pantoffels?
2: Dat waren leuke uitziende pantoffels. Ja, voilà.
1: Soms heb je niet meer reden nodig dan dat.
0: En ze lijken trouwens ook op de andere pantoffels die hier nu binnenkomen. Brenda stuurt er nog door van twee katten.
1: Die zijn prachtig mooi. Ja. Die zijn echt super schattig.
0: De unicorn pantoffels van Kelly ook al gezien? Met zo'n kleine horen.
1: Oh, die zijn ook heel cute. Die zijn heel comfortabel en heel fluffy inderdaad uit. Clarissa, jij hebt ook speciale pantoffels, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik heb roze glittercrocs.
0: En vooral, je stuurt dat door en dan stuur je jouw bericht. Zo gek is dat toch niet? Jawel, hè? Roze glitterkloks.
3: Ja, ik weet dat niet, ja.
0: Ja.
1: Oké, maar belangrijke vraag. Staan jouw crocs in sportmodus of niet?
3: Nee.
1: Altijd in chillmodus.
0: Zo dat
1: ja,
0: litske.
1: Ja, als je dat litske van achter doet, dan staan ze in sportmodus.
0: Nou, nooit gewoon.
1: Oké, maar Clarissa, heb je ze zelf gekocht of heb je ze ook gekregen, net zoals Dylan?
3: Nee, ik heb ze zelf gekocht. Ik was wel toen aan het twijfelen, zou ik zwarte of een beige kleur nemen?
4: Nee.
3: En dan zag ik die roze met glitter, ik zeg ja, die ga ik nemen.
0: Heb je van die dingen erop plakken ook? Dat kan je doen, hè, met crocs toch?
3: Ja, dat klopt. Ik heb veel verschillen. Ik heb er van Harry Potter, ik heb vlindertjes, ik heb bloemetjes. Het is wel van alles door elkaar.
0: En neonlichten eronder zo?
3: Nee,
0: slechte mop.
1: Wat eronder?
0: Neonlichten.
1: Neonlichten.
0: Ja,
3: nog net niet.
1: Nog net niet. En ik vraag me ook af, dat zijn glittercrocs, maar valt die glitter er ook af en ligt jouw huis vol met glitter of valt dat goed mee?
3: Nee, ik heb nog nergens glitters gevonden, dus ze blijven goed hangen.
1: Oké, dat is goed. En is je leven nu, beter nu dat je roze glittercrocs hebt gekozen in plaats van de zwarte of crème kleurige?
3: Ja, tuurlijk. Het is toch fancier.
0: Ja. Ben je geen influencer, iemand? Ga je het ook kopen?
1: Ja, ik ben sowieso fan van heel gekke pantoffels. Dus ik ben fan van de roze glitter.
0: Ja, dat is oké. Binnenkort is in jouw collectie ook.
1: Misschien.
0: Oké, cool.
5: De M&M Ochtendshow. Goedemorgen. M&M. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Island Treatment. Ik zit vandaag met een barbecue. Het is te zeggen, het was zo gepland ooit. Maar ja, maximum 20 graden vandaag. Wordt een beetje bewolkt. Dus ik weet niet wat een barbecue er echt nog in zit. En straks bovenop die bewolking ook nog wat schaduw.
1: Oei.
0: Want jij geeft hier zo meteen punten op de nieuwe song van Line de Douw. Schaduw van jezelf.
1: Oh, ik ben daar soms echt beu.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: Ida.
1: We hebben een vraag binnengekregen van Jens uit Deerlijk. Die vraagt, wat moet je doen om tickets te winnen voor Cat's Eye? Huh? Ja, heel deze ochtendshow, nog tot 9 uur, geven we Cat's Eye tickets weg. Elk uur gaat er een duo-ticket de deur uit. Om die van jou te maken, is het eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon Cat's Eye sturen in de app van VRT Max op het juiste moment. En het juiste moment is... ja, het moment waarop je een katje hoort passeren hier. Ja. Het geluid van een katje. Je kan overal verstopt zitten. Als je die hoort passeren, gewoon Cat's Eye sturen in de app van VRT Max.
2: MNM. Rate the song. Nu geen kat, maar een mens. Ze is 24, Gent en roodharig. En vooral ook een extreem goede zangeres. Line de Dauw, je hoorde haar op MNM al voorbij komen met haar lied Plankgas. Was ook genomineerd voor VRT Zomerhit. Maar nu neemt ze dus wat gas terug met een pop. Ballet, die heet Schaduw van jezelf. Het gaat over zo het gevoel van degene waarop je verliefd bent lijkt niet meer dezelfde te zijn.
1: Oeh.
2: Maar ben jij dus verliefd op deze gloednieuwe song van Line de Dauw of is het niet meer hetzelfde? Jij mag jouw punt op 10 nu sturen in de app van VRT Max. Jouw score.

0: krijgt ze eigenlijk? Hè?
1: M&M. Read the
2: song. Marianne die stuurt, als ze vraagt om een teken, dat is het teken om het AUB niet meer te draaien. Ik geef een 2 op 10.
0: Zeg.
2: Dat is heftig. Jelena geeft wel een 1000 op 10. Nog eens een goede meezinger. Ik ken het al bijna helemaal uit mijn hoofd, stuurt hij. Debbie stuurt ook gewoon een volmondige ja, een 100 op 10. Kiara stuurt, oh nee, ik heb geen nood aan een nieuwe pommelien. Het spijt me, 3 op 10. Nick stuurt dan wel weer een 8. Heerlijke song. Ik ben wel fan van die Liene. Eline is dan ook weer fan van Liene. Die stuurt 10. Mega topschijf. En dat Gens, dat kan alleen maar een 10 zijn. Melissa die stuurt, oh man, ik heb het zo gehad met Nederlandstalige liedjes. Altijd. Ik geef het een 1 op 10.
0: Oei.
2: Voor Eline is het dan wel weer een 10. Timothy stuurt een 2 voor de moeite. Maar Wendy dan wel weer een dikke 10. Een supermooi nummer stuurt hij erbij.
0: Zeg maar, wauw.
2: Ja, het is zo. Oftewel heel grof.
0: Ja.
2: Oftewel all big love.
0: Ja.
2: Dus als ik die allemaal optel in de app van 14 Max,
0: ja,
2: dan kom ik aan een 6 op 10. Ja. Dat is best oké. Okay. Dat is oké okay en erdoor. Dus dat wil zeggen dat je schaduw van jezelf van Lille de Douw straks na 12 uur opnieuw hoort bij Evelien om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van 14 Max.

0: Dat is met een nachtwinkel.
1: The Day Night.
0: En 7:30. Ja, ik heb de hoofdpunten.
2: Ja, voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je nu gemiddeld 1000 euro per maand. Het is de eerste keer dat die gemiddelde huurprijs boven de 1000 euro stijgt. Mensen die hogere PFAS-waarden hebben in hun bloed hebben ook vaker ook een iets hogere cholesterol en hogere leverwaarde, blijkt uit een nieuwe studie. En in het oosten van Zwitserland is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse reisbus. Er zouden daar verschillende doden en gewonden zijn, maar hoeveel precies is nog altijd niet duidelijk. En het is meestal bewolkt met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt wel echt de beste dag van het weekend. Eerst misschien nog wat mist, maar na de middag wel echt zonnig weer en 22 graden. Zondag is een heel ander verhaal. Eerst regen, later ook mogelijk nog enkele buien. Meer over dit nieuws hoor je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Ga van
4: wegenwerken
3: naar
4: rustig gaan werken.
3: Met de trein.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar in Wondelgem zijn er problemen door een ongeval op het kruispunt van de ring rond Gent met de Zeeschipstraat. En op de E40 van Luik naar Aken moet je een kwartier file rijden van Loncin tot aan de Werken in Vottem.
0: Het is hier dubbel prijs vanmorgen. Je kan tickets winnen voor het uitverkochte Cat's Eye concert. Hoor je een kat, dan stuur je Cat's Eye. Maar vergis u niet, er is ook zo meteen binnen 5 minuten een nieuwe editie van
5: de M&M Hitquiz.
0: Daarbij kan je 50 euro concertengoed winnen als je 3 vragen juist beantwoordt. Maar we geven altijd een duwtje in de rug. Jij kiest nu het thema uit waar je 3 vragen uit kunnen komen zometeen. En dit zijn je thema-opties voor deze ochtend.
1: Miley Cyrus.
0: Is die nog altijd niet gekozen?
1: Ja, nee. Superkrachten. Sander.
0: Wat?
1: Dat is een thema, Sander.
0: Wild.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
5: de M&M Hit Quiz.
3: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
3: Of uren tijd winnen?
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
0: Dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
0: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
9: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Zie het.
11: Groter!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: I Burna Boy.
1: Ah, sì, dai.
0: Eva? Dai.
2: Dai.
3: Heb ik misgedaan?
1: Niks. Hey, en please blijf leven, want jij bent zoals jury altijd ook, hè, bij de hitquiz, dus
3: dat is
1: ik heb je nodig.
3: Dat is waar.
1: We spelen vandaag met Charlie Kortleven, 33 jaar uit Aarschot. Goedemorgen.
4: Oeh, een goede fucking morgen.
0: Oké, Charlie.
1: Damn, he's ready.
0: Wat heb jij gepakt?
4: Natuurlijk. Ja, niks, maar ik ben gewoon jullie grootste fan en ik ben vandaag met mijn radio helle aan het praten.
1: Ah, nee,
0: Charlie.
1: Nee, wij zijn jouw grootste fan.
4: Morgen!
1: Zeg, je hebt een thuiswerkdagje ook vandaag.
4: Speciaal voor jullie genomen, ja.
0: Allee, Charlie. Ben je met ons aan het slijmen, zodat je dan toch de 50 euro concertengoed zou krijgen, moest je niet winnen?
1: Nee.
4: Maar ik ben, in principe ben ik wel half gewonnen, kom aan, hè.
0: Wat ben je? Al half gewonnen?
4: Natuurlijk.
0: Aha.
1: Ja, maar je moet het wel nog echt zelf waarmaken, natuurlijk.
4: Ah,
1: ja.
4: Goh, het gaat me niet om dat prijs te goed. Eigenlijk, ik hoor me jullie op de radio zijn, wel echt klaar.
1: Oh, hey,
0: allee.
4: Nu stop ik mee, beloofd. Nu stop ik recht.
1: Oké. Straks dus drie vragen, hè, die je juist moet beantwoorden om 50 euro concertengoed te winnen. En ze komen allemaal uit het door jou gekozen thema. Superkrachten. Iets wat je ook lijkt te hebben. De eerste vraag.
4: Ja. Wacht, zijn we al aan de eerste vraag? Sorry, ja. Ik was gast ook een koffie aan het doen. Zeg maar hoor.
1: Nee, maar dus pak uw koffie, maar luister ook heel goed naar het volgende lied. Want de eerste vraag straks heeft iets te maken met het lied dat je nu op M&M hoort. En als ik je nog een bijkomende tip mag geven, omdat je zo sympathiek bent, ga de koffie zeker nu niet halen in het begin van dat lied. Veel succes voor zometeen. Voilà.
5: De M&M.

0: We spelen nog altijd met Charlie Kortleven.
1: Yes, baby, zeker wel.
0: Ja, onze M&M Hitquiz. Het thema is superkrachten. Spannend, zeg.
2: De M&M Hitquiz.
1: Heel spannend,
0: want
1: ik ben slecht met muziek.
0: Je bent slecht met muziek.
3: Jij weet dat je muziek dus gaat spelen, hè?
1: Ja, ik weet, maar dat maakt toch net extra spannend.
0: Oké, maar de goesting is er, dus dat is al goed.
3: Ja.
0: Drie vragen. En de eerste heeft al iets te maken met het lied dat je net te horen kreeg. Dus zou geen probleem mogen zijn, want de vraag is... Welke superkracht heeft Gracie Abrams volgens de eerste zin van haar song die je net hoorde, That's So True?
1: Dat was... I could go and read your mind, dus gedachten lezen.
3: Cool!
0: Prachtig!
3: Charlie, je ziet?
0: Excellent begin.
3: I can go and read your mind, zegt ze inderdaad. Dus die kan gedachten lezen.
0: Heel goed.
3: Super.
0: Heel goed. Zie je, voilà. Nergens stress voor nodig. Oké, tweede vraag. Thema is nog altijd superkrachten. De vraag is, van welke artiest hoor je hier de superhero origin story?
1: Oh

0: Wat zit jij te zeggen, man? Zeg het.
1: Wat was er met Imagine Dragons?
2: Oh, ja, zeker.
0: Amai. Maar zie.
1: Allee, ja, ik heb die lijst gezien op TikTok op 2017.
0: Dat is niet waar. Dat is niet waar.
1: Maar jawel.
0: Wat is een kans?
1: Dat was het afsluiten van het hele festival.
0: Ja, ik weet het. Met dat vuurwerk en al en met die ontblote bast. Ik was er ook bij.
1: Ja, dat vuurwerk heb ik gemist, want ik kon het liedje toen.
0: Hey, ik kom trouwens, je bent goed bezig en we zitten aan de laatste en de beslissende vraag. En volgens mij komt het goed.
2: Kom aan, Charlie. Kom aan, Charlie.
1: Oké. 2 op 3 is ook goed.
0: Nee. We gaan voor 3.
2: Nee. 3 op 3 is concept. Okay. Kom aan, hè.
0: Oké. Laatste beslissende vraag. Welke song die superkrachten vermeld, is hier door Google Translate gesmeten. Luister goed. Ik ben

0: Daniel.
1: Dit weet je.
2: Nu!
1: Antwoord!
3: Titanium, wat zei je? Titanium? Ja, ja, ja.
1: Stop, Charlie, niks meer zeggen. We hoorden in een verre verte titanium. We gaan daar zelf van Sia en David Guetta van maken en we gaan dat goed rekenen. En oh Wrecking Ball is het zeker niet. Dus dat heb je niet gezegd.
3: Nee, dat heb je niet gezegd.
2: Nee. Oké, dan heb ik zeker niet gezegd.
3: Nee.
1: Het is binnen, 50 euro concertengoed. Wat wordt het?
2: Het is wat jullie zeiden, hè.
3: Wat, hè?
1: Maar nee, de vraag is... Ja, daar wel
3: Shani,
1: concert
3: Shani, wacht. Shani, je hebt gewonnen.
2: Oh my god. Maar je kunt hem meepakken naar een concert, Magda.
3: Het is te zien waarmee dat afkomt, daar waar zou je willen gaan.
2: Naar overal. Ik wil eerst aan mijn lieve en mijn leren vragen waar de sender toe wil gaan, maar Jelle moet absoluut nee. Kom aan.
3: Jij moet kiezen. Welke artiesten vind je leuk?
2: Ik heb gehoord dat Roxy Dekker een keigoed concert gegeven tegen Amsterdam.
1: Ja.
2: Dus ik wil eigenlijk wel naar daar gaan.
1: Ja, wel keihard uitverkocht.
3: Uitverkocht, ja. Maar dat is oké.
1: Ja, maar
2: met die 50 euro die dingen kan ik sowieso iemand overbieden.
1: Als het lukt, laat het zeker weten. Ik wil dat eigenlijk ook heel graag zien. Dus,
2: laat het weten, Jelle moet mee, hè.
1: Ja. Shelly, merci voor alles deze ochtend. Echt waar, goeie gast.
2: Ja, maar ik vind nu dat echt fantastisch. Ik luister elke ochtend, altijd, continu.
3: We zien jou graag.
1: Never change.
2: Oh my god.
1: Fijn weekend, hè. Love you.
2: Voor jullie ook. Doei.
1: Bye. No, you hang up first.
2: Bye-bye.
4: Luister volgende week, kies een thema en speel zelf ook
5: de M&M Hit Quiz.

0: volgende week dinsdag staat Ketsai in de AFAS Dome. En jij kan er nog bij zijn op onze kosten, maar dan moet je dus wel goed luisteren deze ochtend. Hoor je een kat, dan stuur je Ketsai in de app van VRT Max. Ieder uur passeert er een katje en zo ook daarnet.
1: Maar ja, als je Ketsai hebt gestuurd in de app van VRT Max, dan is stap 1 al voltooid.
0: Mm-hmm.
1: Stap 2 is nu opnemen als je telefoon krijgt van ons.
2: Hallo?
1: Hey, hallo, met wie?
2: Hallo? Hallo, met Manon.
1: Hey, dag Manon. Hey. Heb jij toevallig iets gestuurd de afgelopen minuten in de app van VRT Max?
2: Ja.
1: Huh? Ja, wat heb je gestuurd?
2: Ketsai.
0: Ben je nog vrij volgende week dinsdag?
2: Ja.
0: Dan ga jij naar Ketsai!
2: Oh yeah.
0: Proficiat, duo-ticketje voor jou. En voor wie nog?
2: En mijn broer.
0: Ah, je broer.
1: Oh, je broer. Een broersdusmoment. Wie is de grootste fan van de twee?
2: Mijn broer.
0: Ah, oh. Wauw. Amai, hey, dat wordt echt een topavond voor jullie samen. Heel veel plezier gewenst en goed geluisterd. Hey, goed gedaan.
2: Ja, ik was echt aan het wachten, want ik moet direct gaan werken.
0: Oh.
1: Voordat je gaat werken, snel nog een telefoontje naar de broer. Zodat hij dan toch wel goed aan zijn dag kan beginnen. Is het goed?
2: Ja, oké. Okay. Oh my god.
1: Oh my god. Jij gaat naar Ketsai.

0: En daarvoor Animal van Cat's Eye. De NMN Ochtendshow. We delen duo-tickets uit voor hun concert van morgen. Twee van de drie duo-tickets zijn al de deur uit. Dus nog één kans straks om erbij te zijn in die uitverkochte AFAS Dome. Gewoon Cat's Eye sturen in de app van VRT Max als je een kattengeluid hoort passeren. Straks na 8 uur.
1: Het komt er sowieso aan, hè?
0: Sowieso. Sowieso na 8 uur. En dat is binnen 3 minuten.
2: Ja, dus is dat.
3: Dit komt er na 8 uur nog aan.
4: Bij Sander en Imaan.
1: Naast katten ook toog hangen. Morgen is het Nationale Cafédag. En daarom gaan we zo meteen ook bellen met een bekende baarmoeder.
0: Een baarmoeder.
1: Balthazar Boba zegt dat altijd. Ik vind dat grappig. En jawel, op vrijdag spelen we ook ons accentenspel. We hebben al Is de West-Vlaming of niet gespeeld? Vorige week nog Is de Gentenaar of niet? Heel benieuwd welk accent we straks gaan horen en dat we straks gaan moeten ontmaskeren.
0: Ja.
1: Je kan ook altijd meespelen daarmee. De VRT Max-app, daar moet je zijn voor alles.
4: Zin in een dag vol magie.
3: Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
4: Luister volgende week naar Club Kautar, score jouw tickets
3: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
5: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Vanavond op VRT1.
6: Ik wil in de winkel, hè, Paulet?
7: Ja, Paulien. Gewoon nu hier, voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
6: Ja.
5: Op VRT1 is het filmavond met de klassieker Paulien en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
8: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel, leef beter.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Goedemorgen, het is 8 uur.
4: VRT Nieuws.
1: Met Yannick Aerts.
11: De huurprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld nu 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat de gemiddelde huurprijs boven de 1000 euro stijgt. Er zijn nog altijd te weinig huurwoningen en de huurprijzen die stegen daarom ook met een goede 2%. Maar de vastgoedorganisatie CIB verwacht in het najaar en ook volgend jaar nog een grotere stijging van de huurprijzen.
12: Wij verwachten een stevige prijsstijging van de huurprijzen. Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Met die verstande dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
11: Vooral alleenstaande jongeren hebben het moeilijk om een huurappartement te vinden. En daarom gaan steeds meer jongeren ook co-housen. In Zwitserland zijn er gisteren verschillende doden en gewonden gevallen bij een ongeluk met een Nederlandse reisbus. Hoeveel precies mensen gestorven zijn, dat is niet duidelijk, want de Zwitserse politie wil eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen en wellicht ook allemaal Nederlanders die op daguitstap waren. De bus reed door een vangrail en kwam dan in de berm op zijn kant terecht. En op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er ook maar één rijstrook open. Dat vertelt correspondent Renske Hedema, die ook nog daar maar net is geweest op die plek.
13: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan de stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
11: In de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Twee passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door terroristen van de islamitische groep Al-Qaeda en vlogen in twee torens van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig raakte het Pentagon in Washington DC en een vierde vliegtuig was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte neer op een veld neer in Pennsylvania. Er vielen die dag zeker 3000 doden en de gevolgen die waren groot, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
14: De wereld na
2: 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen twee oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog, en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
11: Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats uitgeschakeld. Ze verloren gisteravond in de kwartfinales tegen Duitsland met 93-74. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazakse Jelena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Voor Rybakina is het een eerste kans om de US Open te winnen. Voor Sabalenka zou het haar derde keer zijn. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen, later mogelijk ook nog enkele buien en ook nog zo'n 22 graden dan.
14: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar in Wondelgem zijn er problemen door een ongeval op het kruispunt van de ring rond Gent met de Zeeschipstraat en de Evergemse Steenweg. Verkeer dat van Zelzaten komt, staat ruim een half uur in de file. Vanuit Evergem is het 20 minuten aanschuiven. Naar Brussel extra vertragen op de E40, 10 minuten van Sterbeek tot Sint-Stevens-Woluwe, want daar ligt een obstakel op de weg. Op de E40 van Luik naar Aken, 20 minuten file rijden van Loncijn tot aan de Werken in Vottem.
1: Steffi stuurt, please bel mij voor Catside. Ja, je hebt dat zelf in de hand natuurlijk, hè. Op het juiste moment sturen in de app en dan, alleen succes, succes, dat wil ik zeggen.
15: Eindelijk vrijdag. Deze week duurde veel te lang. Het is

0: Je hebt morgen een heel goed excuus om eens op café te gaan. Straks hoor je waarom.
1: En straks hoor je ook wie ons laatste duo-ticket wint voor Cat's Eye. Staan volgende week in een uitverkochte AFAS-dome, maar jij kan er

De single ladies van Beyoncé, jij kan naar Cat's Eye gaan. Laat dat duidelijk zijn. Ik zie het in de app van VRT Max al veel volgen aan het sturen is. Je mag Cat's Eye sturen, zeker.

0: Het is ook interessant voor jou, Sander.
1: Ah? Want
0: dan weet jij ook eens hoe het eraan toe gaat bij de gynaecoloog.
2: Oh. Ik ben zelf een vrouw. Dat wil jammer genoeg zeggen dat ik mij af en toe ook eens moet laten controleren bij de gynaecoloog. De eerste keer had ik een jumpsuit aan. Ik zag in die mensen ogen, deze vrouw is nog onervaren.
1: Ah, oh, maar ja, dat wist ik nu wel al, dat je dat niet moet doen.
0: Ah, oké. Okay, gisteren was ook een aflevering van Kop Madame Sarafian te zien. Daar is al veel rond te doen geweest.
1: De titel die je nu zegt, klopt eigenlijk ook niet meer.
0: Ah, wel, nee. Dus ja, ik zou willen zeggen spoiler alert. Maar de kans is wel groot dat je het al hebt zien passeren in de krant of op de socials. Barbara Sarafian is eruit gestapt. Ze heeft een emotionele brief geschreven naar de kotstudenten van ja, nee, ik ga er nu niet meer mee verder. Dus ze hebben een vervangkotmadam opgeschareld. En dat is Ingeborg.
1: Wauw.
0: En dat is fantastisch.
1: Ja, al is het maar omdat er ook artikels in de krant geschreven worden over Ingeborg. En dan begint ze al eens te babbelen over haar zoon, Robin. Robin van de radio, zo kennen we hem hier op M&M. Ik lees even voor wat er in het artikel stond. Mm-hmm. Robin was al snel volwassen. Op zijn 7 zei hij al moeder in plaats van mama. Sorry, that's crazy.
0: Ik heb nog nooit moeder gezegd.
1: Op een 7-jarige moeder.
0: Moeder.
1: Moeder.
0: Toen wij denken aan Tom uit Thuis.
1: Ah, fijn dat je daarover begint.
0: Oh,
1: ah. Ja, ik geef nog even mee dat vanaf nu iedere vrijdag al onze podcast over Thuis op VRT Max staat. Die heet Welkom Thuis. Cato en ik ontvangen dan bij ons thuis een andere bekende thuiskijker. Deze week is dat Jeff Bronder van Achter de Schermen, want die speelt natuurlijk mee in Thuis. Die heeft daar een soort van ja, cameo deze week.
0: Maar meer dan een cameo, hè?
1: Ja, het
0: heeft ook,
1: hè?
0: Hoe heet dat weer? Een erefiguratierol?
1: Ja, hij heeft 6 dagen op de set gestaan van Thuis ook. Dus ik denk dat we nog niet alles gezien hebben. Maar bon, luister gerust eens naar de podcast. Maar vooral jongens, wat Thuis betreft. Die hebben gisteren iets gedeeld online waar ik wel even van moest bekomen. Het is een soort van teaser van wat er nog allemaal zit aan te komen. En het is belachelijk spannend.
3: Smeer psychopaat.
4: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
5: Ja, we schieten.
6: Nee! Kan Emma ontsnappen uit de klauwen van Dennis?
0: Kunnen ze de volgende keer wat stiller babbelen, zodat ik de spannende muziek niet hoor?
1: Ah, sorry. Maar sorry, dat is toch crazy, man. Wat dat allemaal gaat geven.
0: Ja, dat is wel echt zot.
1: Het is daar duidelijk een beetje kattig.
0: Oh.
1: Geef maar mee. Geef maar mee.
0: Did you just?
1: I did just, ja.
0: Godverdikke.
1: Dit is Jamie Miller, Baby Doll.

0: Onder van die trailer van Thuis, maar ik denk dat velen aan het bekomen zijn van de kattengeluid van daarjuist, want het is iets waard hoor vanmorgen. Nu meer bepaalt het allerlaatste duo-ticket om erbij te zijn volgende week dinsdag in een uitverkochte AFAS-dome bij het optreden van Cat's Eye. Zullen we?
1: Oh, het is de laatste.
0: De laatste, hè?
1: Zo spannend.
0: Als je telefoon gaat, opnemen jongens.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hey, met wie?
2: Met Bo.
0: Bo.
1: Hey, dag Bo.
0: Dinsdag?
2: Hoi.
0: Plannen al? S'avonds zo?
2: Hm?
0: Heb je dinsdag al plannen in de avond?
2: Ja, eigenlijk wel, maar als je mij gaat zeggen wat ik hoop dat je gaat zeggen, dan maak ik die avond volledig vrij.
1: En wat hoop je dan dat wij gaan zeggen?
2: Dat ik tickets heb naar Cat's Eye.
0: Amai, oh. Dat is super toevallig. Ja. Want... Bo. Je hebt tickets voor Cat's Eye!
2: Oh,
0: ik
2: ben zo gelukkig. Je wilt het niet weten.
0: Jawel, we willen het wel weten. Hoe gelukkig ben je?
2: Oh, echt, ik ben zo in shock. Ik ben al sinds 6 uur 's ochtends wakker, helemaal aan het luisteren. Ik ben heel blij mee.
0: Oh, het is gelukt.
1: Oh, Bo, waarom wil je er zo graag bij zijn dinsdag?
2: Ja, ik volg het echt al sinds Dream Academy. Dus sinds dat ze eigenlijk zo worden samengesteld.
1: Mm-hmm.
2: En ja, die zijn altijd in Amerika. Die komen bijna nooit naar hier. En nu kwamen ze naar hier, zat ik voor mijn laptop op school. En ja, geen tickets, want die waren razendsnel weg. Dus ik ben nu echt over the moon.
1: Oh, wij zijn blij voor jou, Bo. Naar welk nummer kijk je uit dinsdag? Wat is jouw favoriet?
2: Ik ben toch wel het meeste fan van een nieuw liedje, Hootie Fruity.
1: Oh, dan toch? Oh, dat is controversieel.
0: Oh.
2: Ja, ik weet het, maar toch, hij zit bij mijn favorieten.
0: Okay.
1: Ik moet zeggen, na een paar keer luisteren was ik ook wel mee. Het is,
2: Dat is zo'n beetje... Je moest even eraan wennen en dan was het wel goed.
1: Het is een heel speciaal nummer, Sander. Ik zal straks eens
0: laten
1: horen naar u.
0: Gabriella komt er ook nog aan. Die zullen we aan jou opdragen zo meteen, Bo. En misschien nog één vraag. Welke plannen heb je nu afgezegd eigenlijk om er dan te kunnen bij zijn?
2: Ja, ik zal wel op de radio dan sorry zeggen tegen mijn dansjuf Anne.
0: Oh.
2: Maar ik zal er dinsdag niet bij zijn.
1: Maar je gaat dansen op het concert van Cat's Eye.
0: Voilà, dus ja.
2: Dus ik ga wel mijn dansstappen binnenkrijgen.
1: Voilà.
0: Goed gedaan. Hopla.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Oh, waar liggen die proptozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer.
5: Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
9: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
10: Where was it going?
8: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
10: Hello?
9: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
8: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
13: BTW staat voor by the way.
14: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
15: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
16: Van Bokstal, licht je stil onder.
15: Sorry meneer.
17: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

0: Tickets zijn dus uitverkocht. Mm. We hadden het daarnet dan over Hoetie Fruity. Mm-hmm. Ik zei dat is een controversieel nummer, omdat er zijn lovers en er zijn haters. Ja? En de reden daarvoor is eigenlijk exact gewoon hoe het nummer klinkt.
1: Oké.
0: Okay. Dus ik ga het eens laten horen.
1: Oké. Okay. Ça va?
0: Ja. Maar er is gewoon zo niet veel meer dan dit aan het nummer. Snap je dat?
1: Ja. Maar misschien moet het ook niet meer zijn. Stuk. Sorry, maar dit in die avondzone, dat gaat wel wat geven, denk ik.
0: En met de hele choreography erbij.
1: Kan je het dansje al? Ja?
0: Nee, maar ik zie het wel constant passeren op TikTok. Maar wat?
1: Ja.
0: Dat is voor dinsdag.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Maar morgen is er een ander event. Morgen is het zaterdag, maar ook Nationale Cafédag.
1: Love it.
0: Ja, dat is een dag georganiseerd door kroegtijgers. En dat is eigenlijk gewoon mensen oproepen om nog een keer op café te gaan.
1: Ja, maar ja, de cafés, we zitten er allemaal zo graag, maar toch zijn ze ja, een beetje met uitsterven bedreigd, heb ik zo het gevoel. We gaan minder en minder op café. Jammer eigenlijk, want ja. Superleuke sociale ontmoetingsplek. En dan denk je ook meteen, oh, je moet er pinten zuipen en gaan tot de kot in de nacht. Nee.
0: Nee.
1: Nee. Je kunt ook een limonadeke drinken gewoon op terras.
0: Wat is dat? Het gaat vooral ook echt om de bruine cafés. Hè? Dus zo de cafés uitgebaat door één persoon, niet per se een keten of een grote dancing of zoiets. Het gaat echt gewoon om de bruine cafés rond de kerktoren, zogezegd. Mm-hmm. In Vlamertingen bijvoorbeeld, waar mijn ouders zitten, daar waren vroeger echt, ik denk een stuk of 5 cafés daar rond.
1: Ja?
0: En nu intussen, die zijn zo wat aan het weggaan. Ja, ofwel zijn de uitbaters te oud geworden, of het trekt niet meer zo goed. Ik weet niet wat het is, maar mindere mensen gaan op café.
1: Ja? Een van mijn favoriete cafés in Mechelen is failliet gegaan, zeg. Las afgelopen week in de krant. Super jammer. Ja, maar mijn favorietje, mijn stamkroeg, om het zo te zeggen, die is er wel nog. Het Ankertje.
0: Het Ankertje.
1: Dat was mijn verjaardagsfeest ooit. Was je daarbij?
0: Ik denk het niet. Denk niet dat ik uitgenodigd was eigenlijk.
1: Ja, je was sowieso uitgenodigd.
0: Ik denk het niet eigenlijk, Sander. Oh. Niet liegen.
1: Nee, je was echt wel uitgenodigd.
0: Ik ga straks nog eens kijken in mijn agenda.
1: Okay.
0: Maar wat? Het café is dus, zoals gezegd, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeest, wel een mooie ontmoetingsplek. Mm-hmm. En we ontmoeten elkaar daar minder en minder. Waarschijnlijk omdat er gewoon ten eerste 1001 events zijn waar we naartoe kunnen. Maar ook gewoon, we zoeken andere activiteiten op, denk ik. We blijven al een keer sneller thuis. We nodigen mensen bij ons thuis uit. En dat is super, super fijn. Maar het is ook gewoon om nieuwe mensen te leren kennen. En zo. Wat is ook, soms is het toch echt wel leuk om zo aan een tocht te zitten met vrienden.
1: Yep.
0: En dan plots begint er zo iemand links van u mee in het gesprek. Ik vind dat echt grappig. Leuk.
1: En extra motivatie om morgen te genieten van de Nationale Cafédag. Om 6:00 is er in alle deelnemende cafés een gemeenschappelijke tournée generaal. Tournée nationaal eigenlijk, omdat het overal is. Dus voilà. Morgen, je hebt alle redenen om eens even op café te gaan. Daarom niet om door te zakken, jongens, maar gewoon om...
0: Het mag alcoholvrij, hè.
1: Voilà.
0: Niemand houdt u tegen.
1: Wat is jouw favoriete café? Heb je een stamkroeg?
0: Een stamkroeg? Nee, maar er is een café bij mij om de hoek,
1: ja?
0: Naar waar ik verhuisd ben. En ik heb superveel vrienden die daar rondwonen en iedereen is van, dat wordt ons stamcafé.
1: Ja?
0: Dus ik denk dat we daar wel eens een uitstapje naar gaan doen.
1: Maak het waar. Morgen.

0: Ik heb eens in mijn agenda gekeken, Sander. Ik was dat weekend, toen je mij hebt uitgenodigd 2 jaar geleden, was ik in West-Vlaanderen. Dus waarschijnlijk kon ik er daardoor niet bij zijn en heb ik effectief wel een uitnodiging voor jouw verjaardag gekregen op café.
1: Maar ja, iedereen van ons teampje van de ochtendshow was er.
0: Het spijt me.
1: Dus, ja,
0: het spijt me.
1: Ah, dat is oké. Okay,
0: ik wou je niet openlijk shamen. Dat, nee, dat was niet mijn bedoeling.
1: Dus voor alle duidelijkheid, sorry. For the record, ik heb je uitgenodigd. Hè?
0: Zijn we nog vriendjes?
1: Ik ga er eens over nadenken tijdens het nieuws van 8:30. Nee, sowieso. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben vaker ook een iets hogere cholesterol en hogere leverwaarde, blijkt uit een nieuwe studie. Voor een huis of appartement in Vlaanderen betaal je gemiddeld 1000 euro huur per maand. Het is de eerste keer dat die gemiddelde huurprijs nu boven die 1000 euro stijgt. En in de VS worden vandaag de aanslagen van 9-11 of 11 september 2001 herdacht, nu 25 jaar geleden. Op die dag stierven zeker 3000 mensen. Het is vandaag een zwaar bewolkte dag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen wordt de beste dag wel van het weekend. Misschien eerst nog wat mist, na de middag wel zonnige periode en 22 graden. Zondag krijgen we dan weer een wisselvallige dag. Eerst regen en later ook mogelijk nog enkele buien. Meer over dit nieuws hoor straks om 9 uur. Of vind je op de socials van VRT Nieuws?
1: Ja, sorry. Mijn excuses.
3: Foodbag, ja. De Belgische maaltijdbox, ja. Met lokale ingrediënten. Ja.
0: Toch gaan we, Jannik.
1: Sorry. Excuus.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de ring rond Gent is de weg in Wondelgem intussen vrijgemaakt. In beide richtingen staat er wel nog 10 minuten file. Op de E40 van Luik naar Aken is het een half uur file rijden van Lonsijn tot aan de Werken in Vottem. Op de E17 naar Frankrijk is er dan weer stilstaand verkeer vanaf de grensovergang. Komt er een voertuiggebrand, beter gezegd, verderop bij Tourcoing?
1: Tourcoing!
0: Tourcoing. Amai, ik wist niet dat je dat zo schreef.
1: Het is vandaag een speciale dag ook voor alle fans van Céline Dion, want ze heeft zo'n concertreeks in Parijs. Mm-hmm. Die start vandaag daarmee. Dus ik dacht, moeten we niet even gewoon...
0: De deze doen?
1: Moeten we niet even voor iedereen die gaat...
0: Morgen.
1: Vanaf morgen, hè? Vanaf morgen in Parijs. Zeg ik vandaag? Ik bedoel, ja. Ik ben gewoon enthousiast ook. Ik ben wel een Céline Dion-lovertje.
0: Het moet wel echt goed voelen om deze luidkeels live te kunnen meezingen.

0: Oh, luisteraar Lien.
1: Ja, mooi hè.
0: Ze stuurt even blijven zitten in de auto met de boksenvolle bak om Celine Dion te laten binnenkomen. Kippenvel. Ja, vanaf morgen start ze aan haar concertreeks van 16 concerten in de La Défense Arena in Parijs. Celine Dion dus en My Heart Will Go On hoorde je. Het lied dat hier recent nog meesterlijk gecoverd werd door onze eigen Imaan Boudadi op de gitaar. We herbeleven het even. Telefoontje gehad om mee op het podium van de La Défense Arena?
1: Ah, ik dacht al. Ah, ik kreeg een telefoon uit Frankrijk, maar ik dacht dat zijn scammers. Had ik moeten opnemen?
0: Terugbellen en gaan.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Het weekend, dat zetten wij hier alles graag in met ons accentenspel. Mocht je het nog niet kennen, het is heel simpel. We bellen zo meteen met de luisteraar. Die zal een accent hebben. En de vraag voor ons is dan, is dat nu het echte accent? Of doet die luisteraar dat accent gewoon heel goed na? We zullen alles luisteren wat er zo meteen zit aan te komen. Qua, qua klank.
2: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagse biedt...
3: Is het een Leuvenaar?
2: Of niet?
0: Een Leuvenaar.
1: Een Leuvenaar.
0: Je praat zo aan Leuvense.
1: Ik vind dat een heel leuk accent. Ik kan dat echt niet nadoen. Dus als jij het beter kan, of als jij het beter kan herkennen, help ons zeker in de app van VRT Max. Want straks ontdekken we of dat een echte Leuvenaar is of niet.
0: Ik vond dat wel nog goed in de laatste.
1: Ja?
0: Ja, even goed als uw gitaarkunsten.
1: Oh, dat is lelijk.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
8: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
8: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
12: Zie het. Groter!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Krevel.
15: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
14: Krevel. Leef beter.
16: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, ben een held.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
19: Dit is deze week de M&M Big Hits.
20: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Emerald Eyes. Het is onze M&M Big Hit deze week van Alex Warren, die naar mijn weten geen Leuvenaar is.
1: Ah, kun je dat met zekerheid zeggen?
0: Nee, nee.
1: Ah, who knows?
2: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagste beat:
3: is het een Leuvenaar
2: of niet?
0: Ja, we zijn vrijdag en dan halen we al een keer graag een accentje boven. Deze week moeten we dus proberen achterhalen of het een echte Leuvenaar is of niet aan de telefoon. We mogen vragen stellen tot de tijd om is. Dus help ons vooral in de app van VRT Max met daar een vraag te sturen waarmee je een echte Leuvenaar eruit zou kunnen pikken. Ben je er klaar voor?
1: Als er nog wat voorbeeldvragen binnenkomen via die app van VRT Max, dan zeker. Hier gaan we dan. Hè. Ja. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Matthijs.
0: Dag, Matthijs.
1: Wat zijn de plannen van het weekend?
4: Van het weekend? Ja, dan is er feest in Leuven. Hè. Er was maandag, was er jarenmarkt. En er is een gratis vat in de Plaza.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, morgen is het Nationale Café-dag. Je hebt al de Plaza vermeld. Maar wat is je echt favoriete café?
4: Bah, ik zit heel graag op de Oude Markt. En daar hebben we de giraf en de zebra. Hm? Ja, daar is echt wel te doen.
0: Oké.
1: Als je van het station zo naar het centrum wil, welke straat is dat nu weer? Die dan moet stappen.
4: Welke straat? Ja. Die grote, lange, ja, richting die grote, van Leuvenplein.
1: Ja.
4: Ha, waar dat je passeert, ja. Aan de Unief.
1: Aan de Unief, hè.
4: Op je linkerkant.
1: Dat zou kunnen.
4: Ja, ik ga je moeten kleurstellen.
1: Oh, dat is oké.
4: Okay. Ik ben echt kei slecht in straatnamen. Nee,
1: dat is oké. Okay.
0: Welke outfit heb je nu aan, omschrijf eens?
4: Welke outfit? Ik heb een beige broek aan met een poloke van Tommy Hilfiger. En gewoon een opgemaakte mooie trui.
0: Oké.
1: Okay. Als je een film gaat kijken in Leuven, naar waar ga je dan?
4: Naar de Kinepolis.
1: Dat is wel goed.
0: Ja, die zitten daar, hè?
1: Ja, er is één.
2: We zitten aan de tijdslimiet.
3: Is het een Leuvenaar
2: of niet?
0: Ja, Jeroen die stuurt in de app van VRT Max. Ik denk niet dat het een echte Leuvenaar is. Ik denk dat iemand is die student of student geweest is in Leuven. Dus die misschien zich daar wel kon oriënteren, maar niet meer. Dus ik ga mee in die redenering.
1: Dus?
0: En ik zeg dat geen Leuvenaar.
1: Geen. Ik ga die redenering volgen. Puur omdat ik dus aan het vissen was naar de Bondgenotenlaan. Is iets, denk ik, dat veel mensen kennen.
0: Ik ben ook super slecht in straatnamen. Daar ga ik echt op.
1: Ja, oké.
0: Zelfs in Brussel weet ik sommige straatnamen.
1: Genotenlaan.
0: Ik woon hier al 6 jaar, ik weet sommige straten nog steeds niet.
1: Maar ik denk dus ook wel geen echte Leuvenaar.
2: Je babbelde met...
4: Met een Bart Vlaming.
1: En de Hoza! Oh nee, dat had ik u niet gegeven, man! What the hell? Ja. Oh yeah!
4: Kijk, ik ben eigenlijk van Beeselaar.
1: Amai, maar dit vind ik echt een straffe prestatie, als ik het zo hoor.
0: Ja, ik vond het niet dat het inderdaad Leuvens klonk, maar je klonk ook wel echt absoluut niet West-Vlaams. En dat is ook al echt... Dat is al hard werken, hè.
4: Dat
0: goed, hè. Ja, dat vind ik echt goed. Maar heb je effectief gestudeerd in de kanten van Leuven, of...?
4: Nee, totaal niet. Ik ken er eigenlijk niks van. Gelukkig van uw collega die heel goed op de hoogte is van het gratis vat in de Plaza.
1: Je hebt zo wat dingen ingefluisterd gekregen.
4: Ja.
1: Oh, godverdikke. En goede gok ook van de bioscoop dan, want dat was toch ook...
4: Ja, overal in Kinepolis, hè, Sanderke.
1: Ja, oké, sorry.
0: Katrien uit Leuven stuurt, er is helemaal geen zebracafé.
1: Wat is dat?
0: Ja, het ding is, je kan ons van alles wijs maken natuurlijk. Hè.
1: Geen Leuvenaar, ja, iedereen kent ook. De Bond. Zie, de Bondgenotenlaan, dat is een ding. Hè. Dat is een ding. Oh, maar goed gedaan, chapeau. Kan.
4: Nee, ik ben eigenlijk een Beeselaarenaar. En DJ Jelly is mijn favoriete DJ. En er is een heksenstoet op een Beeselaar.
0: Ja, dat is waar.
4: 27 juli 27.
0: Ja, dat is
4: want
0: waar.
4: Ik hoorde imam onbeschaamd reclame maken voor de hoppenstoet.
1: Ja.
4: Dus ik dacht, ik pik even mijn graantje mee.
1: Ja. De heksenstoet dus. Ja.
4: Heksenstoet Beeselaar, 25 juli 27.
0: Oh, zeg jongen, dat is binnen een jaar.
4: Weet je wat, Sander? Ik wil u gerust uitnodigen. U en imam.
1: Omdat we eruit zien als heksen.
4: In de VIP.
1: Nu zijn we ons echt aan het overtuigen.
0: Is dat een VIP? Mijn tante en mijn onkel wonen daar. Ik ben al naar de heksenstoet geweest. Dat is toch gewoon mijn hekken langs de weg?
4: Ja. Nee, er is daar een VIP. Er is een groot evenement. Er komt 25.000 man
0: op. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar ik ben bang van de heksen. Anyways, we zijn...
4: Martijn Helen komt ook.
0: Hey, maar we zijn hier bezig worden binnen een jaar, man.
5: Maar ik vind het goed, we schrijven het op en nemen het mee. Matthijs, merci voor de tips.
4: Ja, schrijf het op. Welkom. En ik verzorg de catering en zo. Alles komt in orde.
0: Ja, het is wel.
5: Maar hoe West-Vlaming die toch verdacht goed ook Leuvenaar kon nadoen. Toch chapeaukes. En nu we erover bezig zijn, volgende week gaan we dit spel opnieuw spelen. Een nieuw accent dan. En ja, we zoeken nog een kandidaat, dus...
6: Is er iemand die zich aanbiedt voor het spel?
7: Zijn je Limburger
8: of niet? Ah.
5: Dit gaat marcheren. Dus ben je Limburger of kan je er heel goed eentje nadoen? Iedereen denkt dat hij dat goed kan. Meld jezelf aan in de app van M&M. Stuur gewoon Limburger, nu of zo. En wie weet is het volgende week aan jou, is het spel...
0: Gaat heinig leuk worden.
5: Oh, schik is mij dat.

0: Easy.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, echt easy is het niet. We hebben vanmorgen tickets weggegeven voor Cat's Eye. Vincent stuurt in de app van M&M. Hij zegt, hey, het is hier met Vincent, de papa van Jason. Hij heeft tickets gewonnen voor Cat's Eye daar juist bij jullie. Maar zouden jullie alstublieft een oproep willen doen of iemand naar Cat's Eye gaat vanuit de regio Kortrijk en nog twee plaatsen over heeft? Want het is daar blijkbaar grote discussie.
2: Ah ja, want je had twee zussen die je wou meenemen.
0: Just.
2: En er is nu ruzie tussen de twee zussen. Dus, over wie mee kan. Ja.
0: Ja, mocht er iemand gaan, toevallig volgende week dinsdag, stuur gerust in de app van M&M. We zien dat wel.
1: Dit komt er nog aan.
3: Als je hem op M&M laat staan.
0: Hallo, de grote comeback van onze Manu van Akker en Charlotte Siebe. Vanaf vandaag hoor je ze weer iedere vrijdag tussen 3 en 5 uur met De Vrijdag is van ons. Je gaat waarschijnlijk ook het vrijdaglied van Manu weer horen, dus wees gewaarschuwd. En ik wil je ook waarschuwen als je wil feesten. Vanavond om 7 uur is Nina Black Friday er ook weer op M&M. Aansluitend M&M Party met onder andere DJ Licious, dus hier zit je goed. En we hebben deze nog voor je. Mika, Love Today.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Goedemorgen, het is 9 uur.
8: VRT Nieuws.
7: Met Yannick Aerts.
9: Het Assize-proces over de moord op Jaron begint. In februari 2022 stapte de mama van de jongen van 14 uit Turnhout naar de politie. Ze kreeg Jaron al wekenlang niet meer te zien. Volgens zijn vader had hij corona. Uiteindelijk viel de politie het huis binnen waar Jaron woonde met zijn vader, twee broers en ook vijf andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op zijn bed terwijl niemand ingreep. In het lichaam van de jongen werd later een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drugs wordt gebruikt. De vader en de vijf andere volwassenen moeten zich verantwoorden voor de moord op Jaron en ze riskeren levenslang. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse overheid. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. 3M wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Dat zijn chemische stoffen die vooral schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Maar het is nog niet zeker dat PFAS de afwijkende bloedwaarde veroorzaakt. Mensen moeten in elk geval dus nog niet ongerust zijn. Dat zegt dokter Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
10: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen, om je PFAS-waarde te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen. Voor de individuele burger maakt dat niet zoveel verschil voor zijn gezondheid, maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen.
9: In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt nu nog onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie voorlopig nog niet zeggen, want ze willen eerst de familie van de slachtoffers op de hoogte brengen. In de bus zaten 48 passagiers, vooral oudere mensen, wellicht ook allemaal Nederlanders die op daguitstap waren. In de Verenigde Staten worden vandaag de aanslagen van 9-11 of 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Twee passagiersvliegtuigen werden toen gekaapt door de terroristen van de islamitische groep Al-Qaeda en vlogen in de twee torens van het World Trade Center in New York. Een derde vliegtuig raakte het Pentagon in Washington D.C. en een vierde vliegtuig was bedoeld voor het Witte Huis, maar stortte op een veld neer in Pennsylvania. Er vielen die dag zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers gevallen. Dat zegt Amerika-kenner Björn Soeners.
11: En schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9-11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd.
9: Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig nog, maar na de middag wel meer zon en 22 graden. Zondag wordt een wisselvallige dag met eerst regen, later ook nog mogelijk enkele buien en ook nog zo'n 22 graden.
12: Ga van
13: kijkvillen
12: naar
13: Zerke kijk eens, hè.
12: Met de trein.
13: M&M. Alexandra Gazzina.
7: En het is weer vrijdag. Lost Frequencies zorgt ervoor dat jouw werkdag vlotjes van start gaat. Are you with me?

Sommige artiesten skippen België tijdens hun tour, maar Niet Somber die blijft maar terugkomen. Hij is dit jaar al in de AB geweest op Pukkelpop en hij komt binnenkort nog eens terug op 16 mei 2027 naar de AFAS Dome. Andere artiesten, Be Like Somber. De dag begint alles behalve somber. Ik zag een wondermooie oranje-roze zonsopgang toen ik naar hier reed. Het is de laatste werkdag van de week. De goede vooruitzichten voor het weekend hangen al in de lucht. Misschien ben je nog aan het bekomen van gisteravond. Zou we zomaar eens kunnen. Same, want de Belgian Cats speelden hun kwartfinale in het WK Basket in Berlijn. Zijn jammer genoeg verloren tegen gastland Duitsland. Dus helaas, geen medaille voor de Belgian Cats dit jaar. Ik hoop dat ze dit nog te boven kunnen komen en de goede moed kunnen terugvinden. Dat is het allerbelangrijkste. Over goede moed gesproken, ik zag daarnet nog een superleuk artikel over iemand, Jeff, die een klavertje 7 heeft gevonden. Een klavertje 4 is op zich al geluk hebben, want ja, normaal gezien hangen er 3 blaadjes aan een klavertje, maar een klavertje 7 vinden, dat is een kans van 1 op de 250 miljoen. Klein wist je dat je. Dus pak dat mee als een teken dat het geluk aan onze kant staat vandaag en dat alles altijd goed komt. Goedemorgen!

0: Stefan Driessen uit Zoersel. Laat weten in de app van VRT Max. Goedemorgen, Alexandra. Yes, last day of the week. Nog tot 15 uur gaan en dan chillen. Zometeen kijk je er naar uit met Miles Smith en Niall Horan.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
3: Oh nee!
2: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
3: Oh, Bassie.
2: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
5: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
6: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
7: Where was it going?
5: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
7: Hello?
6: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
5: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
6: M&M.

dat jij ook, als je nog onderweg bent naar je werk. Zeer belangrijk. Een paar maanden geleden was Sienna Spyro nog de new kid on the block. Maar intussen heeft ze toch wel al bewezen dat ze niet zomaar een eendagsvlieg is in de muziekbusiness. Dat konden we eigenlijk allemaal al horen vanaf de eerste noot van Die on This Hill, haar eerste grote hit. En haar stem, die diepe stem vol rauwe emotie met zo'n jazzy randje, doet veel mensen denken aan Amy Winehouse. Niet alleen haar stem, maar ook haar haar legt ze vaak zoals Amy dat deed, met zijn suikerspinkapsel. Dat woord heb ik ook nog maar net geleerd. Ik vind het een keikool woord, suikerspinkapsel. Dat is dat opgepofte kapsel bovenaan, die 60s aesthetic. Dat doet Sienna Spyro dus ook heel vaak. De eyeliner komt ook heel hard overeen, zo die typische zwarte wing. Zo meteen hoor je beide iconen achter elkaar. Straks Amy met Mark Ronson. Ook eerst nog Sienna Spyro met Material Lover.

0: Lekker op tempo. Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
0: Waar staan de files nog om bijna 9:30 'smorgens? Dat ga ik je nu vertellen. Op de E40 van Brussel naar Leuven. Een half uur vertraging van Everberg tot Berchem. Daar zijn door een ongeval 3 rijstroken dicht. Files naar Brussel op het einde van de E40. 20 minuten van Rijers tot in de Wetstraat. Op de E17 naar Frankrijk is er stilstaand verkeer vanaf de grensovergang. Dat komt door een voertuigbrand verderop bij Tourcoing. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is niet omdat de zomer bijna gedaan is dat het gedaan moet zijn met de leuke uitstapjes. Wij fixen hier bij M&M een magisch herfstripje voor jou binnenkort. En daar hoor je zo meteen meer over hoe jij mee kan gaan.
1: Kalani komt naar België.
2: Op dinsdag 1 december in Vorst Nationaal.
1: De Kalani World Tour.
2: Samen met Odile en Waziel.
1: Tickets via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust en alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
13: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
12: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.

0: Robin Schulz probeert hier met mannenmacht de zomer nog even te laten duren met Prayer in Sea. En het is nog aan het lukken ook.
1: Ga met Club Qatar naar Disneyland Parijs.
0: Al kijken Qatar en Ronnes precies meer uit naar de winter, want ze zijn gaan skiën. En hun skitripje kan jou een tripje naar Disneyland opleveren. Hear me out. Als jij op VRT Max kan raden wie van de twee, Qatar of Wannes, de snelste is op de skipiste, dan nemen ze jou misschien wel mee naar Disneyland Parijs op 24 september voor een dag vol magie. En het kind in jou terug gelukkig maken. En het skiën is op zich al in thema, want onlangs is er die nieuwe Frozen-wereld geopend in Disney. Ik heb die nog niet gezien, maar wel al heel veel coole dingen over gehoord en gezien online. Dus dat gaat de kans worden voor jou om die wereld te ontdekken. Dus voor een tripje naar Disney moet je bij M&M op VRT Max zijn en vooral ook goed luisteren naar Club Qatar volgende week, want wie weet hebben ze misschien tips of zo. You never know met Qatar en Wannes.
2: Speel mee via VRT Max.
1: En beleef de Disney-magie met M&M.
3: M&M.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.

Ommelien Thijs met zilver. Het is nog maar 9:50, maar ik kijk al even vooruit naar de rest van de dag. Straks zijn Manu en Charlotte terug op de radio. Dan begint het weekend officieel om 3:00 in de namiddag hier op M&M. Ook het vrijdaglied is dan terug, maar ik heb nu al een voorstel voor jou. Omdat het nooit te vroeg is voor het weekend, vraag ik mij af, met welke song wil jij nu al eens proeven van het weekend? Welk nummer wil jij horen om al helemaal in de sfeer te komen voor jouw vrijdagavond, om jouw werkdag voorbij te laten vliegen, om in de sfeer te komen voor alle toffe dingen die het weekend gaat brengen? Laat het nu weten in de app van VRT Max. Titel en artiest. En dan geef ik jou straks al een proevertje van het weekend dat dan om 3:00 officieel gaat beginnen met Manu en Charlotte hier op M&M.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die weer in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
11: Oppers de concentratie, het is Rob over onder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
12: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
13: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
14: We're not gonna die out here.
13: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
15: Het is 10:00. Goedemorgen.
16: VRT Nieuws.
15: Yannick Aerts.
17: Het Assize proces over de dood op Jaron is begonnen. De jongen van 14 is begin 2022 thuis overleden in Turnhout, maar de politie vond hem pas 8 weken later toen ze de woning van zijn vader binnendrongen. Zijn vader en 5 andere bewoners staan nu terecht voor moord. Zij zeggen dat de jongen ziek was na een coronabesmetting, maar later is er in zijn lichaam een hoge dosis ketamine gevonden. Zijn moeder hoopt dat de doodsoorzaak duidelijk zal worden op het proces.
18: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten. We willen weten wat er is gebeurd. Wat er echt is gebeurd. Het waarom weten we ook niet. Dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
17: Een assize jury zal de komende dagen moeten oordelen over de 6 beschuldigden. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk laten dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Op dit moment zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank nu. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarde. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Vlaamse overheid. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van 3M wonen in Zwijndrecht. 3M werd ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Maar het is nog niet zeker dat PFAS ook die afwijkende bloedwaarde heeft veroorzaakt. Mensen moeten dus nog niet ongerust zijn, dat zegt dokter Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
19: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
17: In Zwitserland zijn uiteindelijk 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteren namiddag. 40 andere mensen raakten gewond en 3 zijn zijn er erg aan toe. De bus raakte van de weg, botste tegen een vangrail en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken, want op de plek van het ongeval waren wegenwerken aan de gang en er was ook maar één rijstrook beschikbaar. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag, met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen een beetje mistig, ook in de start van de dag, maar na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen, later dan weer buien en ook bij een 22 graden.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Manu en Charlotte hier.
14: En vanaf vandaag zetten we hier op M&M de vrijdag al in om 3 uur 's middags.

De NCE met Cake by the Ocean. De side hustle van Joe Jonas van de Jonas Brothers. Daarvoor hoorde je daarnet toch Taylor Swift. En zij was de inspiratie voor het benoemen van een nieuwe insectensoort. Jawel, je hoort het goed. In Australië werd er een nieuwe insect ontdekt. En omdat die geel en rood is, wat doet denken aan de blonde haren en de rode lippenstift van Taylor Swift, werd het insectje dus een Swiftie Phyllis genoemd. De biologen vonden dat daar ook een goede zet om het welzijn van de insecten meer in de aandacht te brengen door ze te benoemen naar Taylor Swift. Wat ik eigenlijk echt wel heel slim gezien vind, want kijk, ik praat er nu over op M&M. Dus de insecten worden onder de aandacht gebracht. Ik kijk ondertussen even in de app van M&M. En jij snakt duidelijk al naar een proevertje van het weekend. Zie ik op de app van VRT Max. Eén nummer in particular werd enkele keren aangevraagd. Onder andere door Stefanie, door Lucas Verbeken uit Brasschaat en door Lola Meus, 22 jaar. En dat is Gasolina van Daddy Yankee. Dus, straks begint het weekend officieel om 3 uur met Manu en Charlotte tijdens de Vrijdag is van ons, die vandaag officieel terug op M&M zijn. Zeg het al maar tegen je baas. En nu krijg je al een voorproefje met Daddy Yankee. Dit is Gasolina.

0: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt. Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
10: Van Bokstal, ligt je stil onder?
9: Sorry meneer.
11: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
12: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
16: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
17: M&M.

Ik zie hier een leuk weetje verschijnen in de app van VRT Max. Ik vertelde daarnet dat er een nieuwe insectensoort is vernoemd naar Taylor Swift. En Stijn de Bruin uit Gent laat weten, er is ook al een paardenvlieg vernoemd naar Beyoncé. En Lieven Schijre is gekoppeld aan een wandelende tak. Blijkbaar is dat een ding, dat de insecten worden vernoemd naar celebrities. The more you know.

de Antwerpse ring richting Gent is het 10 minuten aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne richting Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E40 richting Jabbeke, 10 minuten extra van Gissel tot Oudenburg en richting Brugge, 10 minuten van Zandhoven tot Jabbeke. Daar wordt gewerkt.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Ik wil in de winkel, hè, Paul?
2: Ja, Pauline. Gewoon nu hier. Voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
1: Ja.
0: Op VRT 1 is het filmavond met de klassieker Pauline en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Go Yellow!
3: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
3: Ja, echt. Info op telenet.be.

met Show Me Love, even een throwbackske naar vorige zomer. Het nummer dat binnen dit en een dertigtal seconden gaat starten, dat is pas lang geleden. Dat is langer dan vorige zomer, hoor. Bij mij toch. Het is echt een goeie. The Trip Down Memory Lane die gaat richting 1995 met Fool's Garden. Dat is een Duitse groep trouwens. Dat wist ik niet. Bij deze heb ik ook iets bijgeleerd vandaag. Fool's Garden en hun allergrootste hit Lemon Tree. Die echt grijs gedraaid werd in de 90s. Nu op M&M.

Justin Bieber houdt zijn privéleven het liefst privé, maar enkele dagen geleden deelde hij toch een paar zeldzame foto's van hem, zijn vrouw Hailey en zijn zoontje Jack. Die is intussen al 2 jaar, heeft een supercute blond broske. Hij stond onherkenbaar op de foto, uiteraard voor veiligheid. Maar het is echt heel cute om ze samen te zien.

Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. Niels de Smit, 25 jaar, stuurt in de app van VRT Max. Nog even werken en dan halve dag recup. De namiddag ben ik vrij om mijn verjaardag te gaan vieren in de Ardennen off-grid. Ah, dat is echt het beste plan ever. Gelukkige verjaardag daar. Dat sowieso. En feesttoeter is er uiteraard ook bij. Geniet ervan in de Ardennen off-grid. Het is het perfecte seizoen. Het is nog niet te koud, maar de lucht is toch zo lekker crispy. Het wordt echt tof. Er is nog iemand jarig vandaag. Hij wordt 35. Hij komt uit Noorwegen en hij is echt een topartiest om je verjaardag mee te delen. Hij trakteert ons ook al jarenlang op de betere songs. Het is Kygo. Kygo is jarig vandaag. Voilà, nog eens. Joppa, gelukkige verjaardag ook voor iedereen die jarig is vandaag. Je deelt jouw verjaardag dus met Kygo. En je hoort hem nu met een van zijn nieuwe nummers, Take Me Back, die hij ook echt overal heeft gedraaid deze zomer, waar hij ook aan het toeren was op elk festival, feestje. Het is echt wel een van de soundtracks van de zomer. M&M. Make life sing. Make life sing. M&M.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series, Benji.
7: Hoe praat hij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Krevel.
12: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
13: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
14: Zie het.
15: Grazer!
14: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
17: Het is 11 uur. Goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
17: Jannik Aert.
19: Een Gentse school is ontruimd. In Gent is de provinciale school aan de Henley-Kaai niet zo ver van het station Gent-Sint-Pieters ontruimd na bedreigingen. De provincie kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. De directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een museum in de buurt. Nog in Gent moet de overheid de overbevolking in de gevangenis sterk laten dalen. Daar heeft de rechtbank in Gent over beslist. Op dit moment zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. En volgens de advocaten is het ook een historische uitspraak.
20: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak. In die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
19: Het is trouwens dag 5 van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt er actie gevoerd tegen de overvolle gevangenissen en te weinig personeel. En dat heeft ook gevolgen voor de gevangenen. Dat zegt moreel consulente Ina, die werkt in de gevangenis van Hasselt en Wortel.
21: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door en een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten.
19: In Zwitserland zijn er uiteindelijk al 5 doden gevallen bij het zware busongeval van gisterenmiddag. 40 anderen raakten gewond en 3 zijn er erg aan toe. De bus raakte van de weg, botste tegen een vangrail en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken, want op de plek van het ongeval waren er wegenwerken aan de gang en er was ook maar 1 rijstrook open. Het is meestal zwaar bewolkt vandaag met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk ook nog enkele buien. M&M.
17: Alexandra Gazzina. De M&M Big Hit van deze week is er zo eentje om 10 keer op repeat te zetten. Minstens. Straks hoor je hem nog eens.

Stella Lefty. Met een country gitaartje. En met bassen. Ah, dat laatste akkoord moest er nog even bij. Bijna 10 over 11. Dat betekent dat je eerste paar meetings waarschijnlijk al achter de rug zijn. Dat er nog wel een tweede of derde koffietje achterover gekapt kan worden. Dat mag allemaal om 10 over 11. En dat het weekend vooral ook dichter en dichterbij komt. Ook Joris de Wale, 27 jaar, die kijkt daar al ongelooflijk hard naar uit. Zie ik in de app van VRT Max. Joris stuurt, ik ben net aangekomen bij een klant. Merci voor de goede vrijdagmuziek onderweg. Dat is met alle plezier gedaan. De strijkers van Suzanne en Freek, die gaan de goede moet erin blijven houden. Dit is echt zo'n coole intro. Zo'n intro van alles kan. Er komen goede dingen op ons pad. Dat gevoel. Suzanne en Freek, hier zijn ze. Ik goed.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren and my new song is this week's big hit on M&M.

0: goed als nieuw.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
0: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
0: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een help.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf 19.455 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdek

0: Blijf dicht bij de spelletjes, freak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Calvin Harris en Ellie Goulding. Met Miracle. We kennen Will Smith allemaal als acteur, als rapper. Maar nu kan je hem ook leren kennen als avonturier. Want Will Smith heeft begin dit jaar een eigen serie gekregen op National Geographic, Pole to Pole. Dat is natuurlijk al even uit, maar ik heb het onlangs pas gezien. Het is echt goed. Will Smith die gaat bijvoorbeeld op bezoek bij een stam in de Amazone jungle. Hij vindt daar een anaconda die hij mag vasthouden. Het is echt heftig. Hij gaat diep in een grot op zoek naar onontdekte insectensoorten. Hij gaat ook naar Bhutan, naar een community die super hoog in de bergen leeft. Het is echt een vibe. Het is super avontuur. Natuurlijk, en je krijgt er echt de reisvibes van. Ik heb nog niet alles gezien, maar hij gaat bijvoorbeeld ook naar de Noord- en Zuidpool. Vandaar de titel van de serie Pole to Pole. Maar het is dus een aanrader als je nog iets wilt kijken in jouw weekend. Lekker gezellig in de zetel. Je kan het streamen op Disney+. M&M.

binnenkort in België met Animal. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Traag naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Joop, 25 minuten erbij. Op de E3 13, 20 minuten vanaf Ranst. Dan op de E40 richting Jabbeke een kwartier extra van Gistel tot Oudenburg. Richting Brugge 10 minuten van Zandvoorde tot Jabbeke, daar wordt gewerkt. En in Brussel staat in de Hallepoort-tunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechterrijstrook.

De vrijdagmiddag komt stilaan in zicht. Het is de laatste werkdag van de week waarop je waarschijnlijk nog veel dingen wilt afsluiten en afmaken voor jezelf, zodat je die mental load niet moet meepakken richting het weekend. Dat is een goed gevoel en zoiets op een goede manier afkrijgen en kunnen aftikken van je to-do-lijst. Ik vraag mij af, waar ben jij trots op dat je het hebt klaargespeeld deze week? Misschien heb je een klant binnengekregen op je werk of misschien heb je eindelijk eens je grote koffer uitgepakt na je zomerreisje die al veel te lang ergens in een hoek van de kamer stond. Misschien heb je superflink gemealprepped en heb je nu lekkere bolognese saus in je vriezer. Kan allemaal. Ik zal eerst gaan. Ik ben vrij trots op mezelf, want ik heb gisteren een mail gestuurd die ik al 2 weken aan het uitstellen was. Dus 2 weken lang heb ik onnodig daarover zitten stressen. Ik had een direct antwoord en het was direct in orde. Dus ja, onnodig uitgesteld. Daar ben ik trots op. Maar waar ben jij trots op deze week? Dat je hebt klaargekregen, dat je hebt afgekregen, dat je hebt binnengehaald. Laat het even weten in de app van VRT Max.

0: het moment van de waarheid. Het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
1: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
10: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
11: Where was he going?
9: Check het M&M-kanaal op WRT Max.
11: Hello?
10: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
9: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39 euro. €39.

Nog een beetje zomer met Karol G en Si antes te hubiera conocido. Op welke mini-overwinning ben jij trots deze week? Ja, of een grote, hè? Dat kan allemaal. Timo Expeel stuurt in de app van VRT Max. Hij komt uit Maldegem trouwens. Hij stuurt, mijn huis is gekuist. Dit weekend komen mijn vriendin en haar dochter terug op bezoek vanuit Keulen. Dus ja, ik wou wel dat het er proper bij lag. Maar kei goed gedaan, Timo. Goed gekuist daar. Jana Verbiest, 23 jaar uit Turnhout, stuurt, ik ben super trots, want ik ben erdoor op al mijn herexamens. Hey, dat is echt mega goed nieuws. Proficiat. Dan is er ook nog Esther uit Eeklo, die laat weten in de app van VRT Max. Ik ben trots, want ik heb voor de eerste keer steak gemaakt en het was perfect. Ik had schrik dat het te rauw ging zijn of te hard aangebakken, maar het was echt perfect. En dat is moeilijk, ze steak maken. Ik waag mij daar niet eens aan. Ik laat mijn vriend dat gewoon doen. Dus goed gedaan, Esther. Als jij ook nog iets hebt waar je trots op bent dat je hebt gedaan of afgekregen deze week, mag je het altijd laten weten in de app van M&M met het vooruitzicht van het weekend. M&M. Aaron Blommaert en Zoe Levi die komen intussen zingen voor jou op jouw vrijdagvoormiddag met de tranen van goud.

Baby. Chloe de Walen, 19 jaar uit Evergem, heeft ook nog veel om trots op te zijn deze week. Ze stuurt in de app van VRT Max. Ik heb gisteren mijn rijbewijs onmiddellijk gehaald. En de dag ervoor kreeg ik een goed resultaat voor mijn tweede zit. Ah, maar kijk eens aan. Dat is zo tof om het weekend in te gaan met een voldaan gevoel. Met het gevoel dat je je taken van de week hebt kunnen afronden. Dat je dingen hebt bereikt. Dat is heel, heel, heel tof om te zien. En ook met goede muziek natuurlijk. En nu met Turn the Lights Off. Van Juste, Jack Style.

Justin Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Veel plezier zo meteen met jouw namiddag, jouw vrijdagnamiddag op M&M met Evelien de Bakker. Die is er voor jou.

0: is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow!
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
12: DSM Keukens.
11: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
15: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de stijlen Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
9: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
16: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: In Gent is een school ontruimd na bedreigingen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kreeg een melding dat er deze voormiddag in de middelbare school aan de Henlikaai geschoten zou worden. De directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum.
19: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
20: We zaten gewoon in de les en toen niks kwamen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar... Dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
21: Ze zei tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
18: Nog in Gent moet de overbevolking in de gevangenis sterk dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als het over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per extra gevangene. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens de advocaten is het een historische uitspraak.
22: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Hè. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
18: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond, die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal de komende jaren omgezet worden in 15.000 hectare landbouwgrond en 15.000 hectare natuur en bos. Om meer woningen te creëren, mogen huizen opgesplitst worden of mag er meer in de hoogte gebouwd worden, zegt minister van Omgeving Job Roens.
3: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. In bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
18: En bij het zware busongeval in Zwitserland gisteren zijn 5 doden gevallen. 40 andere mensen raakten gewond, 3 zijn er erg aan toe. Alle passagiers op de bus zijn Nederlanders die in Oostenrijk op vakantie waren en op uitstap waren in Zwitserland. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken. Op de plek van het ongeval waren wegenwerken aan de gang en was er maar 1 rijstrook open. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna nog enkele buien en we halen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht.
8: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
17: Als het 12 uur is gepasseerd, dan mag je officieel beginnen aftellen naar het weekend. We gaan het doen in sympathiek gezelschap. David Guetta en Bebe Rexha nu.

Met heel veel liefde aan die vrijdagmiddag begonnen met Bruno Mars en All My Soul. En het wordt alleen nog maar beter en beter. Want jij kan misschien ook aftellen richting jouw weekend. Misschien tot 4 uur, tot 5 uur, tot 6 uur werken. De muziek die zit zeker goed hier op M&M, dat weet je. Met straks Shakira en Die Die. Maar eerst nog eens deze van Oasis, Wonderwall. Today.

0: een dag vol magie.
1: Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
0: Luister volgende week naar Club Kautar, score jouw tickets
1: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
2: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je opwinden in de file.
8: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
7: Of een nieuw lief swipen op de trein.
8: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
7: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
9: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
9: Peugeot.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.

Lucas en Steve op jouw vrijdagmiddag. En het is effectief de eerste impact die je voelt, die nu zeer belangrijk is. M&M. Rate the song. Want het is luisteren, het laten binnenkomen en het dan omzetten in een punt op 10 in de VRT Max-app. Heel korte beschrijving hoe je het moet aanpakken hier in Rate the Song. Want wij vinden het natuurlijk super belangrijk om te weten welke songs jij goed vindt en welke ook niet. En deze, ja, het is echt wel recht eentje naar je hart. Zeker als je ooit een break-up fase hebt meegemaakt. En het zijn echt woorden die pakken. Line de Douw, ze schrijft ze neer, ze brengt ze naar voren. En na Plankgas heeft ze op deze manier nu ook de rem gevonden met Schaduw voor jezelf. Maar wat vind jij ervan? Laat maar zien met je punt op 10 in de VRT Max app. Rate the song.

van Liene de Douw. M&M. Read the song. En dan heel veel reactie via de VRT Max app. Heel wisselend wel, ik moet heel eerlijk zijn. Niels bijvoorbeeld, die stuurt een 9 op 10. Stefanie, die zegt dan weer te veel lyrics, te druk, 3 op 10. Daan Segers, 5 op 10. Sorry, maar Plankgas was echt heel beter. Pascal, die stuurt, helaas kan me niet bekoren. Voor mij het zoveelste emo-liedje in het rijtje, 2 op 10. Er komt er wel nog een 10 op 10 van Mark bij. Ook nog Sammy, die een 10 op 10 doorstuurt. Thibaut, ook een 10 op 10. Melissa dan weer, nog steeds geen fan, een 1 op 10. Dorien, 2 op 10. Ze heeft een mooie stem, maar het liedje doet me echt niks. Het pakt me gewoon niet. En dan komt er nu nog net een 2 op 10 bij van Karen. Maar als we dan gaan samengooien... Ja, net erdoor. 5,5 op 10. Dus ze gaat nog door. Liene de Douw met Schaduw van Jezelf.

dan voel je dat het weekend dichter en dichter komt. Als deze extra goed doet op jouw vrijdagmiddag. Avicii Levels. Zometeen komen Maxime en Babette daar ook nog eens bij. Maar eerst naar de Antwerpse ring richting Gent. Daar sta je 10 minuten aan te schuiven. Van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland wordt het 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid zijn twee rijstroken dicht. Dat komt daardoor een ongeval. Vertragen, dat doe je ook naar Antwerpen. Op de A12 is in Leugenberg een aanrijding gebeurd op de oprit. Op de E19 vanaf Sint-Job, daar moet je meer dan een half uur extra rekenen. Op de E313, 25 minuten vanaf Herentals-West. In Rans is de busstrook daar versperd. Komt daar ook door een ongeval. Op de E17, daar moet je ook 10 minuten extra rekenen vanaf Kruibeke. Op de E313 richting Lummen, 20 minuten aanschuiven van Rans tot Massenhoven. Ook daar is de rechterrijstrook dicht, komt door een aanrijding. En op de Winnering rond Brussel, daar 10 minuten erbij van Grootbijgaarde tot

Nienke. Nienke, hoe dan? Ziet de klok al gaan? Richting 1 uur, want ze heeft recup genomen voor een extra lang weekendje, want het is ook haar vrijgezellenweekend. Ze heeft totaal nog geen idee wat er gaat gebeuren, maar ze kijkt er wel al naar uit, samen met al haar vriendinnen. Komt goed, Nienke. Heel veel plezier en succes met het laatste half uur daar.

0: Gaan we?
1: Promo koken?
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: If you got a problem.
5: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand. 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
7: Leontis. Welke steun is er voor zelfstandigen?
8: Mijn steun heb je.
7: Oh, zeg.
9: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
11: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
10: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
11: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
10: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
11: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
10: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
11: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
13: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
14: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
15: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
16: Volkswagen.

Als je deze niet één keer op een festival hebt gehoord deze zomer, dan ben je gewoon niet buiten geweest. Lost Frequencies, live it all. Wie is er hier al aan het uitkijken naar maandag? Gewoon omdat 14 september jouw verjaardag is. Dat mag je nu laten zien via de VRT Max-app. En dan krijg je van de M&M Ochtendshow misschien wel een keileuk cadeau. Dus nu doorsturen als je jarig bent of je kent iemand. VRT Max-app.

0: generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad?

0: Bestel op manutan.be.
1: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten?
6: Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij.
7: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
8: Hey, goedemiddag. Het is 1 uur.
9: 14 uur.
8: Met Melina Verbeek.
10: In Gent is een school ontruimd na online bedreigingen. Leerkrachten van de middelbare school aan de Henley Kaai zagen vanochtend dreigberichten verschijnen op het online schoolplatform Smart School. Daarin stond dat er geschoten zou worden en een bom zou ontploffen. De directie heeft daarop meteen beslist om de schoolgebouwen te ontruimen. 850 leerlingen en het personeel zijn geëvacueerd. De politie controleert de gebouwen, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
11: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling. En vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is dan ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
10: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar in Vlaanderen gebouwd mag worden en waar niet. 30.000 hectare grond, die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. Voor de helft wordt dat landbouwgrond, voor de andere helft natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuwe gebouwd moeten worden. Dat zegt minister van Wonen, Melissa de Pratere.
12: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar twee kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen, wordt dat belemmerd. Dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen, zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
10: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde bestudeert de uitspraak van de rechtbank in Gent. Die heeft beslist dat de overbevolking in de gevangenis sterk moet dalen. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per extra gevangene. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Minister Verlinde zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen de overbevolking. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij die op korte termijn de overbevolking moeten doen dalen. En bij een Oekraïnse droneaanval op Rusland zijn twee mensen gedood in Tula, een regio ten zuiden van Moskou. Drie anderen raakten gewond, dat meldt de lokale gouverneur. Oekraïne voerde ook aanvallen uit in het zuiden van Rusland. In Saratov is een oliefabriek getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. Opslagplaatsen van webwinkels zijn al vaker aangevallen. Volgens Oekraïne ligt er militair materiaal opgeslagen. Het is meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, daarna nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht.
13: Hey, Manu en Charlotte hier.
14: En vanaf vandaag zetten we hier op M&M de vrijdag al in om 3 uur 's middags.
13: Pakt u een drankje en doe mee met de gezelligste afterwork van dit land.
14: De vrijdag is van ons. Straks om 3 uur op M&M.
15: Evelien de Bakker.
8: Het mag met veel intensiteit zijn of voorzichtig tikkend met het voetje. Nu met Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

Ik denk dat we het collectief over eens kunnen zijn dat als er één dag is die heel snel mag vooruitgaan, dat het dan wel de vrijdag is. Maar eerst nog eens even vertragen met een van de mooiste songs uit de 80's en uit jouw M&M 1000 op 73 vorig jaar. Deze Purple Rain, Prince. I never meant to

0: je altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
4: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
9: Ja, ons broodje is gebakken.
10: Zwijg, Kieke.
8: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
9: Ja, ons broodje is gebakken.
10: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergap.
8: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
9: Likken we van die
10: bijgezegd.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Hier, zeg. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
12: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
15: Zie het.
16: Grazer!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit.

heeft je jongeren zelf al gelukkig gemaakt met Fast Car, Perfect Strangers, Mama en zometeen ook. De man met de naam Jonas Blue komt er zometeen aan. Maar eerst naar de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland wordt het al een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is de weg wel gelukkig weer vrijgemaakt. Dan naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten extra. Op de E313 een kwartier erbij vanaf Massenhoven. In Rans, daar is de weg ook vrijgemaakt. Op de E17 vanaf Kruibeke, daar moet je nog een kwartier aanschuiven. Op de E313 richting Lummen, daar grotere problemen, want meer dan 1 uur sta je daar aan te schuiven van Rans tot Massenhoven. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de E403 richting Brugge is in Ruddervoorde de weg gedeeltelijk versperd, komt daar ook door een ongeval. Je schuift daar ook een kwartier aan vanaf Lichtervelde. Op de E17 richting Gent, 25 minuten extra van Kortrijk-Oost tot Deerlijk. Daar is ook een ongeval gebeurd. En in Brussel staat een auto in pannen in de Wetstraat richting Centrum en dat ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat. M&M. Evelien de Bakker.

Desire. 1:30 gepasseerd. En dan begint de mens al te dromen. En dat mag ook luidop via de app van VRT Max. Bijvoorbeeld Elise, die kijkt al uit naar gewoon een rustig weekend. Wat staat er bij jou op de planning? Mag je altijd laten zien via de app van VRT Max. Nu YouTube.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK. Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
4: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
5: Where was it going?
3: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
5: Hello?
4: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
3: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolley snoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.

een bende Noren die erin geslaagd zijn om de zomerhit van 2026 te maken. De Bausa, Magnetic en dan dat weekend. M&M. Ziet er goed uit voor Bjorn. Mijn vriendin en ik gaan naar een trouwstuurtij en ik ben getuige. En bij Eline, ach, daar wordt het nog druk. Want

Wie is er klaar voor de leukste afterwork van deze vrijdag? Manu en Charlotte, dat is zeker. Want de vrijdag is van ons is terug vanaf straks, vanaf 3 uur. Dus zorg ervoor liever dat je erbij bent. Nu nog Judith, you didn't.

Jury is al aan het dromen. En ik snap het, zeker als je het samen met de collega's kan doen. Want ze zijn daar bijna klaar op de werf. Nog een klein uurtje werk en dan een lap opgeven. Het zal wel zijn. MNM.

0: Er is een Telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
6: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
8: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
10: Hey, goedemiddag. Het is 2:00.
11: 14 nieuws.
10: Melina Verbeek.
12: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar in Vlaanderen gebouwd mag worden en waar niet. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. Voor de helft wordt dat landbouwgrond, voor de andere helft natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
13: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Maar we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer, te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
12: De middelbare school in Gent die ontruimd werd na bedreigingen blijft vandaag dicht. De lessen van vandaag zijn geschrapt. De bedreigingen werden online verspreid en worden nu onderzocht, zegt VRT Nieuws-collega Caroline van den Bergen.
14: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
12: Als dit om een valse bommelding zou gaan, staan daar strenge straffen op. Boetes, maar ook een gevangenisstraf tot 3 jaar. De vrouw van wie het lichaam gisteren was aangespoeld op het strand van Oostduinkerke is geïdentificeerd. Het is een oudere vrouw die al een tijd vermist was. De vrouw was verwond in het gezicht, dat is in zee gebeurd. Er is dus geen sprake van kwaad opzet, zegt het parket. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische drone-aanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener. Het is de 2e dag op een rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker in andere delen van Oekraïne, dichter bij het front. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat zorgt dan weer voor problemen bij de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld. Het is meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, daarna nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft wel zacht.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
11: M&M.
10: Over exact 1 week staan ze in de AFAS Dome, de Pussycat Dolls, en jij kan er nog naartoe. Hoe? Ik leg het zo meteen uit.
0: M&M.
2: M&M.

0: Of je nu vroeg moet opstaan of langer kan uitslapen dit weekend, dit wil je echt niet missen.
1: Kom in de Pussycat Dolls. M&M Throwback Ticket Weekend.
2: Ga dankzij M&M naar de grootste throwback-artiesten.
0: Want elke zaterdag en zondagochtend word je sowieso wakker met de best songs ever. Dat is M&M Throwback natuurlijk. En dit weekend zou ik je wekker toch maar laten afgaan. Want jij kan nog last minute tickets winnen voor de Pussycat Dolls. Dat is volgende week vrijdag al. Dan zijn ze jouw uitzicht in de AFAS-dome. Dus dan kan je gewoon meezingen met Don't You, I Don't Need a Man, J-Ho, Wait a Minute, Buttons. En nog veel meer, want de setlist zal sowieso wel iets uitgebreider zijn. En jij kan er dus naar onze, op onze kosten naartoe liever met je plus one. Dus zorg dat je erbij bent morgen vroeg en zondagochtend tussen 7 en

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee, ja, we kookt er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Zie het.
9: Grazer!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
14: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
16: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.

omhoog. Want het is natuurlijk jouw vrijdagnamiddag. Het tempo blijft ook omhoog gaan. En dat is zeer leuk om te zien natuurlijk, want de playlist helpt daarbij. Als je die laatste uur nog moet werken, het komt goed. Met straks een Harry Styles. We gaan terug naar de Nillies met Kelly Clarkson. Maar nu deze nieuwe van Alesso en One Republic. Dit is In Your

0: de man die heeft besloten dat zijn Together Together Tour nog altijd doorgaat in 2027. Harry Styles. Zometeen de nooduitgang gaan zoeken met Meteor, maar nu ook onderweg, want problemen al op de E17 richting Gent. Daar sta je 1 uur in de file. Dat is van Kortrijk-Zuid tot Deerlijk. Daar is een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen op de E313. Daar moet je ook 20 minuten extra rekenen vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Nederland wordt het 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de A12 richting Brussel is in Aartselaar de weg gedeeltelijk versperd. Komt daardoor een ongeval. Op de E313 richting Lummen 20 minuten aanschuiven van Antwerpen-Oost tot Massenhoven. En op de E314 richting Leuven, daar is ter hoogte van Genk Centrum een aanrijding gebeurd. Die komt hij daartegen op de linkerrijstrook.
1: Evelien de Bakker.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Het meest recente exemplaar is van 2 jaar geleden met Free. Een jaartje daarvoor, Miracle. Maar het begon ooit allemaal met I Need Your Love in 2013. Maar daartussen zat er nog een samenwerking tussen Calvin Harris en Ellie Goulding met deze zeer mooie titel Outside.

0: tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: M&M.

0: Choosing Texas van Ella Langley. Welke keuze je maakt om je vrijdagavond in te vullen, dat ligt helemaal in jouw handen. Maar je doet het sowieso met M&M Party. Hier op jouw vrijdagavond. Straks met 9 uur DJ Laura Govaerts, ook DJ Licious erna. En M&M Party hits met Erwin de Nul.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little.

Jam. M&M. En het weekend sluit dichter en dichter. Straks nog een extra motivatieboost? Ja, als het nodig is, Coldplay komt eraan met A Sky Full of Stars. Eerst nog eens deze van Olivia Dean. Extra genieten met So Easy. Hey, I'm Olivia.

Coldplay en A Sky Full of Stars. Leslie die is klaar voor een weekend Ardennen met de vriendinnen van haar vorig werk, Durbuy, Here We Come. En Tom die is klaar om een weekend door te werken, maar wel in zijn huis dat helemaal verbouwd wordt. Ja, wat er ook op de planning staat, je bent bij deze uitgenodigd voor de leukste afterwork van het land. En die vind je natuurlijk hier op M&M. Elke vrijdag vanaf 3 uur met Manu en Charlotte. Ze zijn helemaal terug en zorgen ervoor dat het weekend extra vroeg kan beginnen. Dus blijf zeker bij ons. Eerst nog deze Temper City met Self-Aware.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: B-bad. Zeg, is die milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: B-bad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Oh, waar liggen die broodlozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: verkopen en toch zo goed als nieuw.
1: Krevel.
0: Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter. Leontis.
2: Welke formaliteiten als starter?
3: Formeel mag altijd.
4: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen. Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies.

0: topic.
1: De federale regering raakt het niet eens over 13 Palestijnse studenten. Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar België willen komen. Ze hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn tegen. Zij vrezen dat de studenten niet zullen terugkeren naar hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, is het uitgesloten dat de studenten voor het begin van het academiejaar in ons land zullen geraken. De Vlaamse regering dan, die heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. Tegen 2040 mag er geen extra open ruimte meer worden ingenomen. Het nieuwe plan houdt ook rekening met de klimaatverandering, zegt minister van Omgeving Joop Roens.
2: De klimaatverandering, het beste antwoord daarop is die open ruimte. Ik geef het voorbeeld. Deze zomer zijn we geconfronteerd met een enorme periode van droogte, hittegolven. De druk op de bodem, ons grondwater is zeer groot. Binnenkort krijgen we misschien lange periodes van hevige regenval. Ook dan moet die bodem in staat zijn om het op te vangen. En dus die open ruimte om die klimaatverandering te kunnen beantwoorden, die is cruciaal.
1: In New York is een herdenking aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun familieleden.
3: Andrew Alamena.
4: Margaret Ann Alaria.
3: Gary M. Albera.
4: John Leslie Albert.
3: Peter Craig Alderman.
1: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn aanwezig in New York. De huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. En in Hongkong hebben 3 activisten lange gevangenisstraffen gekregen omdat ze herdenkingen organiseerden voor de slachtoffers van een studentenprotest in 1989. Op het Tiananmenplein in Peking eisten studenten toen meer democratie, maar het Chinese regime greep toen brutaal in en er vielen honderden tot mogelijk duizenden doden. Die tragedie werd jarenlang herdacht in Hongkong. In China was dat verboden. Maar in Hongkong is een strenge veiligheidswet ingevoerd en sindsdien zijn de herdenkingen ook daar onmogelijk geworden. Meestal zwaar bewolkt met eerst lichte regen, straks nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar nog altijd zacht.
5: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
6: M&M. De vrijdag is van ons.
7: Het is zover.
8: Het moment waar jullie op gewacht hebben.
7: Wij zijn terug.
8: En de vrijdag is van ons.
7: Er weer over.
5: M&M.

0: Ja jongens, ik heb zin om eraan te beginnen. De liedjes die duren te lang. Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Goedemiddag. Dag Charlotte.
1: Dag Manu.
0: Hoe is het?
1: Heel goed, heel goed. Ik heb er zin in.
0: Ja! Oh jongens, ik ook. Jongens, echt waar, de geruchten zijn waar. We zijn klaar om terug elke vrijdag jouw weekend in te zetten. We hebben goed kunnen rusten. We hebben ervan gepakt ook om hier fris en fruitig te staan. Ja, het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Echt verschieten dat je het meedoet.
1: Ja, dat is één keer en nu nooit meer.
0: Nee, allee, echt, meen het.
1: Nee.
0: Nee, nooit meer, echt nooit meer.
1: Nooit meer.
0: Jawel! Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag.
1: Oké, we weten het. Dankjewel, ja. Manu van Akker.
0: We zijn terug uit vakantie. Hoe was de vakantie?
1: Wat een... Amai, je hebt een Noorwegen geluid. Ja, ja. Ik ben naar Noorwegen geweest.
0: Ja, leuk. Hoe was het?
1: Ja, heel erg. De micro ging even van mij weg. Heel erg leuk. Ik heb gewandeld, ik heb kunnen lezen, ik heb kunnen rusten. Het was echt wel mijn toppunt van de vakantie. Wat was jouw toppunt van de vakantie?
0: Mijn toppunt van... Ja, het is wel duidelijk. Jij hebt gerust. Ik heb keihard gewerkt. Deze vakantie kan ik wel echt zeggen.
1: Oké, okay, Manu van Akker.
0: Nee, ik heb echt keihard gewerkt.
1: Ja, je hebt keihard gewerkt.
0: En dit was onder andere een van mijn toppunten, hè. Mijn toppunt van de vakantie. Circus Camille en natuurlijk ook nog Door een Roosje shows gespeeld. Dus ja, het was heel leuk om te doen.
1: Ja, ik ben komen kijken en je hebt het heel goed gedaan, moet ik zeggen. Chapeau.
0: Chapeau.
1: Hier, een pluim.
0: Chapeau. Maar kijk, het is tijd voor een nieuwe radioseizoen. We zijn er klaar voor. Hopelijk ben jij er ook klaar voor als je ergens aan het luisteren bent. Want we hebben iets heel leuk en gloedje nieuw klaarstaan. Charlotte, barst los.
1: Ja, omdat wij hier op de vrijdag al eens graag samen de laptop dichtslaan en gewoon keihard aan het weekend beginnen, dachten wij, waarom organiseren wij niet onze eigen giga grote mega super deluxe afterwork, waar dat jij en je workbesties gewoon bij kunnen zijn. Dus het einde van het radioseizoen, dan gaan wij gewoon een keigroot feest organiseren. Kan jij bij zijn? Wat je daarvoor moet doen, heel simpel. Dit uur kan jij een belletje horen. Maar nu wil je het belletje even laten horen.
0: Ja, dit is het belletje waar je naar moet luisteren.
1: Ja, als je dus niet nu, als je dat straks ineens ergens, ik weet niet, tijdens een lied of zo, kan zomaar gebeuren, hoort, dan stuur jij via de app van VRT Max After Work. Gewoon After Work sturen. En dan kan het zijn dat jij wordt opgebeld door ons en dan moet je, heel belangrijk, opnemen met het vrijdagslied. Maar nu hit it.
0: Yeah! Allemaal samen! Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Kom aan! Vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag.
1: Klaar en duidelijk.
0: Top is het, hè.
1: Oké, dus als we bellen, zo opnemen, als je het belletje hoort. En dan kan jij misschien naar onze mega giga afterwork gaan.
0: Ja, voilà. Het is uitkijken dus naar het belletje. Oren spitsen.
1: Maar nu, gaan we beginnen met een banger direct?
0: We gaan zeker beginnen met een banger. Een van mijn favoriete artiesten aller tijden, Natalia en Rising.
2: Manu en Charlotte.
3: De vrijdag is van ons.

0: kwart over drie. Je bent op M&M. En jouw weekend is bij deze bijna begonnen.
1: De afterwork van Manu en Charlotte.
2: Ja hoor. Heb jij zin in de grootste afterwork van het jaar? Keigoed. Want als jij het belletje hoort, dan moet je afterwork sturen in de app van VRT Max. Maar nu kan jij het belletje eens nadoen.
0: Maar ik zal die eens laten horen gewoon.
2: Ja.
0: Als je dit belletje hoort, kan eender welk moment zijn ook. En niet nu, hè, maar...
2: Ja. Dat is de bel. Dat is de bel. En niet vergeten, opnemen met het vrijdagslied, hè.
0: Ja, en dan win je.
2: Ja.
0: Dat is de enige manier.
2: Only way.
3: Zin in een dag vol magie.
1: Kautar en Wannes nemen je mee naar Disneyland Adventure World.
3: Luister volgende week naar Club Kautar, score jouw tickets
1: en beleef binnenkort een avontuurlijke dag in Disneyland Parijs.
4: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World in Disneyland Parijs.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil neer?
7: Oh, sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
10: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
11: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Zie het.
14: Grazer!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Mannetjes, ja. Ik heb het horen rinkelen.
1: Ja, de bel is geklonken. Iemand die gaat zo meteen een ticket krijgen om samen met zijn, haar of hun werkteam of vrienden naar de grootste afterwork van het jaar te gaan. Dat is een evenement dat we gaan organiseren. Maar die persoon, ja, die moet dan natuurlijk wel opnemen. En niet alleen opnemen, je moet op de juiste manier opnemen.
0: Ik ben benieuwd of de persoon nog gaat weten hoe dat je moet opnemen.
1: Ja, we hebben het wel heel vaak gezegd, hè, daarnet.
0: Ja, we hebben het wel vaak gezegd.
1: We zullen even iemand opbellen.
2: Het is vrijdag.
1: Hallo, met wie spreken we?
2: Met Yoshi.
1: Dag Yoshi.
2: Hallo.
0: Je bent de allereerste die samen met haar werkteam naar de vrijdag is van ons afterwork mag gaan. Hoe leuk is dat?
2: Spannend.
1: Ja, zeg, wat doe je van werk?
2: Ik werk bij de Aldi.
1: Schitterend. Schitterend. Goeie cola.
0: Ben je nog aan het werken momenteel?
2: Nee. Ik moest vandaag niet werken. Ik was thuis vandaag.
0: Dus dat weekend is al begonnen feitelijk.
2: Ja, eigenlijk wel.
1: En wie van het team ga je allemaal meenemen?
2: Goh, ik weet het niet. Ik hoop zoveel mogelijk van mijn team. Want ze zijn allemaal schatten. Echt waar. We hebben een vrouwenteam. We hebben één man binnen ons team. En dat is echt geweldig.
0: Fantastisch. Zijn dat mensen die allemaal niet vies zijn van een feestje?
2: Ik denk het wel. Ik werk er nog niet zo lang, maar ik denk wel dat die niet vies zijn. We zijn van een feestje.
0: Ah,
2: inderdaad.
1: Zalig,
0: dat is goed.
1: Zalig. Hey, zeg, Yoshi, een dikke proficiat. We zien elkaar dan. Ja, en natuurlijk geen nood, hè, als je nu geen plek hebt gewonnen. Want iedere week, tot aan de grote afterwork, en dat is nog heel lang, geloof me, dan kan je nog een plekje samen met je werkbesties bemachtigen om mee te feesten met ons. Het wordt trouwens een groot feest. Er gaan van alle soort dingen zijn. Hè.
0: Dat is ongelooflijk. Een
1: jongleur.
0: En een?
1: Een schminkstand.
0: Maar zeker ook een?
1: Een pannenkoekenkraam.
0: Hopla, alles wat je kan bedenken.
1: Ja, een jongleur, een schminkstand en een pannenkoekenkraam.
0: En nog altijd is het niet Circus Camille. Ongelooflijk. Voilà, veel prijzen hier, maar zometeen kan er nog iemand in de prijzen vallen.
3: De afterwork van Manu en Charlotte. M&M.

0: Bon Jovi, 11 on a Prayer. Ondertussen is het 3:30 geworden.
1: Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het ruim 1 uur file rijden tussen Kortrijk Zuid en Deerlijk. 2 rijstroken zijn er versperd door een ongeval. Vorm een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. Naar Antwerpen dan, 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Breda. Daar is het uitkijken voor een defect voertuig op de afrit Sint-Job. Richting Lummen, 20 minuutjes filegolven op de E313 tussen Wommelgem en Herentals West. Op de E314 is bij Genk Centrum de weg vrijgemaakt. Naar Brussel dan, een kwartier erbij op de E19 van voor Vilvoorde. En op de binnenring rond Brussel, 10 minuten tussen Groot Bijgaarde en Zellik door een ongeval. En een 30 minuten tussen Grimbergen en Sint-Stevens-Woluwe door werk op de aansluiting met de E40 naar Leuven. Op de buitenring 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
2: M&M, Manu en Charlotte. De vrijdag is

0: ga het even zeggen zoals het is. Ik heb de hype gemist. Ik ken het niet. Cat's Eye, ik ken het niet.
1: Ja, maar ja, jij bent ook fan van Gerard Joling en zo.
0: Ja, maar jij ook.
2: De M&M-werknemer van de week.
1: Bon, nu dat de kastaars niet meer doorgaan, hebben wij nood aan een nieuwe awardshow.
0: Ja, en zometeen gaan we voor de eerste keer de M&M-werknemer van de week kiezen. Dat kan heel spannend worden, want we mogen onszelf natuurlijk niet nomineren.
1: Nee, inderdaad. Dus wie oh wie gaat met die titel heel de week lang lopen.
0: Ja, je ontvangt een mooie trofee en een plekje met een foto op de muur hier op de redactie. En iedereen moet jou daar een hele week voor feliciteren. Dat is het ding van de werknemer van de week. En de luisteraar, jij dus mag kiezen. De genomineerden die hoor je zometeen na Peggy Goo.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja. Maar ja.
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja. Maar ja.
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
4: Ja. Maar ja.
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferencepieren en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, met een haal.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: blijft ook wel een beetje de soundtrack van mijn favoriete musical, film en musical.
1: The Sound of Music. Moulin Rouge natuurlijk.
0: Ah ja.
2: De M&M werknemer van de week.
0: De vrijdag zou natuurlijk de vrijdag niet zijn als wij de week niet op zijn opperpaasbest willen afsluiten.
1: Ja, want wij zetten hier de afterwork in.
0: Misschien ben jij nog op je werk.
1: Wij zijn ook nog op het werk.
0: Maar wij vonden het leuk om eigenlijk onze werkvloer een soort touch-upje te geven. En we gaan een werknemer van de week kiezen.
1: Ah ja.
0: Ja, en jij bepaalt wie, oh wie, dat gaat worden.
1: Hier op de M&M-redactie staat al heel de week een glazen bokaal waar onze collega's gretig hun werknemer van de week konden nomineren. We hebben de glazen bokaal bij ons en we zijn er al eens doorgegaan. En we hebben de twee sterkste spelers eruit gehaald.
2: De genomineerden zijn...
1: Eerst en vooral onze online stagiair Ona, die deze week haar laatste week heeft. Heeft een vrijwillige stage gedaan. Dus mooi, mooi. En heeft mooi werk afgeleverd.
0: Ja, je moet het ook maar willen, hè. Vrijwillig met Charlotte Siebe gaan werken. Dat is echt niet veel mensen gegeven. De tweede genomineerde, dat is Charlotte Knapen. Dat is de baas van onze online afdeling. Zij is deze week getrouwd, waarvoor een dikke proficiat van de voltallige redactie, die overigens niet aanwezig was op het feest.
1: Oké, het zit diep bij Manu. Dan was er eigenlijk ook nog door Jan Awesomes, die genomineerd is geweest. Meerdere keren door eenzelfde persoon zijn de Lotte van Wezenmaal, maar er stond geen reden bij, dus die is bij deze ook ongeldig verklaard.
0: Het is ook een oproep aan onze collega's die meeluisteren. Als iemand nomineert, moet je een reden geven.
1: Ja.
0: Ook al ben je een machiavellist.
1: Inderdaad.
0: Maar van kijk, het zijn onze genomineerden. Stemmen, dat doe je in de app van VRT Max naar M&M. Stuur je favoriet door in die app, Ona of Charlotte. En dan reiken we zo meteen de trofee uit aan de nietsvermoedende collega. Heel spannend. En terwijl jij rustig je keuze maakt, is hier de big hit van deze week. Het is recht van zijn nieuwe album Wild Child. Hier is Alex Warren met Emerald Eye.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit.
3: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: is van ons. M&M.
1: Oh nee, ik heb iets gedaan. Sorry, ik heb iets gedaan. Oh, sorry. Oh, zie, je zit de eerste nacht terug uit vakantie en het is alweer naar de ballen, hè.
2: Man, nu van akker.
1: Sorry. Oh, nee.
2: Oh, jeet.
1: Oh, sorry.
2: Wat een... Oh. Ja.

0: Zo zie je toch maar dat het nummer toch nog gekomen is. Ook al was er even radiostilte, maar ik ben er wel blij om. Good Feeling van Flo Rida. Iets voor vier. Spannend moment hier bij ons in de studio.
1: De M&M werknemer van de week.
2: Ja, we gaan voor de eerste keer de beker uitreiken van werknemer van de week. Dat gaat naar een M&M-collega die deze week uitzonderlijke prestaties heeft laten zien.
0: Inderdaad, onszelf kunnen we jammer genoeg niet nomineren, maar we zijn gul en nederig, dus we gaan daar verder geen belang aan geven.
2: Voilà.
0: Bon, de genomineerden die zijn ofwel stagiair Ona, die vandaag haar laatste vrijdag op M&M beleeft en bijna haar stage afrondt en uitzonderlijk werk heeft verricht.
2: Ja, en dan hebben we natuurlijk Head of Online, Charlotte Knapen, die deze week ook paraat stond op onze M&M werkvloer, maar ook gehuwd is. 1, 2, 3,
0: proficiat. Maar jij hebt gestemd in de app van M&M.
2: Maar stop met te schelden. Dit is al de tweede keer. We zijn nog geen uur verder.
0: Ja, maar
2: nu heeft al twee keer het G-woord gezegd.
0: Ja, ik zeg godverdomme. En dan? Kijk, het is allemaal veranderd. Het is niet meer de app van M&M, het is de app van VRT Max. Ik kan er ook niet aan doen.
2: Ja, het is in de app van VRT Max, bij M&M.
0: App van VRT Max, bij M&M. Daar kan je gaan stemmen. Zeg, je moet wel veel doen, hè. Om een beetje te participeren, zeg. Maar goed. Een duidelijke winnaar is gekozen.
1: De winnaar van de M&M werknemer van de week is
0: stagiair Ona!
2: Proficiat! Ze zit erbij.
3: Hallo.
2: Dag Ona.
3: Hallo.
2: Hoe voel je? Je bent de allereerste M&M werknemer van de week die gewonnen is.
3: Ik voel me wel vereerd. Merci jongens.
2: Ik ga jou ook al direct de trofee geven en je fotootje.
0: Ja, je krijgt dus een trofee, een foto die hier op de redactie wordt geplaatst. Nu, volgende week ga je je locker ook wel meteen leegmaken. Dus het is de bedoeling dat je de beker ook wel teruggeeft. Je mag hem niet mee naar huis nemen. Maar vind je het mooi, kan je zeggen?
3: Wauw, supermooi.
0: Hoe ziet de beker eruit?
3: Groot. Is volgens mij veel groter dan mijn hoofd.
0: Ze is groter dan je hoofd. Ja,
2: correct. Dat is al juist.
0: Dat is de bedoeling, hè. Zeg, vertel eens, wat heb je zoal geleerd hier bij M&M, hè?
3: Wat heb ik geleerd? Vooral content gemaakt. Eigenlijk voor de socials. Dus misschien hebben jullie dat online wel gezien. En ze passeren. Ook voor Charlotte. Van Charlotte ligt wakker opgenomen.
0: Hoe waren de opnames?
3: Leuk.
2: Leuk, ze is bij mijn thuis geweest.
0: Amai, zeg.
3: Ja. Ik heb appeltjes gekregen.
2: Ja, dat is. Ik verwend de gasten altijd met appeltjes.
0: Nou, dat is dan toch ook selectief. Dus kijk, daarvan heb ik geen vreet in mijn hond gekregen.
2: Ja, maar ja, jij pakt zelf, je weet waar alles ligt.
0: Maar alleszins, dikke proficiat, Ona. En ja, natuurlijk aan de andere collega's die aan het meeluisteren zijn. Geen nood, volgende week maak je opnieuw kans. Ik zou zeggen, ween nu vooral geen tranen van goud.

0: Zoe Lieve met Tranen van Goud. En zometeen gaan we nog een uurtje verder ons weekend vieren.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
2: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Ramen, deuren, verandas.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
10: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
12: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
13: Het is 4 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek. De overname van Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. De Belgische mededingingsautoriteit die toeziet op eerlijke concurrentie was een onderzoek gestart naar die overname. Live Nation is in ons land ook al eigenaar van de festivals Rock Werchter en Graspop Metal Meeting en uitbater van concertzalen Afasdome en Forst Nationaal. Het heeft ook Ticketmaster in handen. Het onderzoek moest nagaan of de overname van Pukkelpop de eerlijke concurrentie niet in gevaar zou brengen. Maar dat onderzoek is nu stopgezet. Live Nation is eigenaar van Pukkelpop, maar het Pukkelpop-team beslist onafhankelijk over onder meer de programmering, data van het festival en ticketprijzen. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie controleerde het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De jongen van 15, die nu is opgepakt, zal verhoord worden. Armoedeorganisaties in ons land zijn bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen stijgt voor het eerst boven de €1000. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
15: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je een onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
13: En in New York is een herdenking aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York. Alle nog levende Amerikaanse presidenten zijn daar aanwezig, maar niet president Trump. Hij is op een herdenking in het Pentagon, waar ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen. Straks ook nog enkele buien en tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en buien, maar wel zacht.
0: En even kijken naar de weg. Op de E17 van Kortrijk naar Gent is het meer dan 1 uur file rijden. Dat is tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. Er zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Vorm een reddingstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Naar Gent kan je ook via de E403 richting Brugge rijden. En dan op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 35 minuten file. Dat is tussen Wommelgem en Massenhoven. Naar Antwerpen is het een kwartier aanschuiven. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Brussel dan een kwartier erbij op de E19. Dat is van voor Vilvoorde. Op de binnenring rond Brussel doe je 35 minuten file schuiven tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe. Dat is door een defect voertuig op de aansluiting met de E40 naar Leuven. En 10 minuten extra tussen Beek en Jette. Op de buitering is het dan weer 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
14: M&M. De vrijdag is van ons.
0: Als de laptop nog niet dicht is, nu doen. Het is gedaan met werken, want je weekend is begonnen.
16: En zometeen pak je je bol erbij. Borrel. Zeg ik dat juist?
0: Nee.
16: Borrel. En we gaan jeppen.
5: M&M.

0: David en Born With A Broken Heart, 7 over 4. Welkom! Jongens, het weekend is wel echt begonnen. Het is 4 uur gepasseerd. Tijd om de dossiers aan de kant te leggen en de laatste kinderen uit die opvang te duwen.
1: En je vrijdagsborrel erbij te pakken. Maar nu ben je iets aan het drinken. Wat drinken we?
0: Ik ga voor een non-alcoholische. Het zal je vast verbazen. Maar vandaag ga ik tijdens onze Jep-sessie een non-alcoholische limoncello tonic drinken.
1: Huppala, kijk eens aan. Weet je, ik ga gaan voor een kombucha.
0: Een kombucha? Ah, kombucha? Een kombucha. Ah ja, oké. Okay. Ik dacht een kombucha. Een hele kom vol met bucha.
1: Nee, kombucha. Ik vind dat super lekker. Ik vind dat gewoon echt ook een lekker non-alcoholische borrel.
0: Ja goed, nu we onze borrel hebben, kunnen we het weekend inzetten. We kunnen beginnen met onze eerste roddel.
1: Manuke, ik heb iets mee.
0: Je hebt iets mee. Ja, dat is dus wat we hier gaan doen. Sorry, ik ben weer even helemaal de rust ingegaan. Alweer, zeg. Jongens, echt, dit gaat alle kanten uit. Maar we gaan iets doen.
2: Tussen ons gezegd en gezwegen.
1: Ik vind dat het genoeg is met de nostalgie.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk waar ik met jou over wil. Ja, maar ik moet even lachen dat je daar net zo aan het zeggen bent. We gaan niet iets doen. Ja, we zijn hier op de radio natuurlijk, gaan we iets doen.
0: Met jou in het team weet je nooit, hè?
1: Ja, nee, omgekeerd. Nee, ik wil even jeppen met jou, want het is vrijdag. We pakken onze borrel erbij en ik vind dat het genoeg is met die nostalgie. Kijk, alles het afgelopen jaar was gewoon nostalgie.
0: Jaren.
1: Ja, er zijn van alle soorten shows. Je hebt K3 is dan terug, Junior, Eurosong, Studio 100, Rewind, Miley Cyrus komt ineens met Hannah Montana ook terug met heel de shows, Camp Rock, een nieuwe film. Het is heel wat bijeen. En het ding is gewoon dat die dingen nooit kunnen winnen van de nostalgie. Nostalgie, het was vroeger, omdat je het in je hoofd zo maakt, altijd beter. Dus dat is nooit beter. Dat is nooit dan zo van, wow, dit was eigenlijk beter dan het vroeger. Dat is gewoon om die nostalgie te hebben. Maar als er zoveel nostalgie is, nostalgie, dat werkt, vind ik ook maar heel even.
0: Ja.
1: Maar één momentje is dat zo van, wauw, ineens denk je terug aan vroeger. En dat is omdat je daar al zo lang niet meer aan hebt gedacht. Maar omdat we continu al die nostalgie op onze pagina's zien online en overal, vind ik dat dat zo wel meevalt.
0: Dus jij zegt eigenlijk, we moeten een beetje ruimte maken voor nieuwe dingen.
1: Ja.
0: Ook nieuwe dingen. Ook een
1: ik vind dat we vernieuwender moeten zijn.
0: Zodat we ook binnen 30 jaar nostalgisch naar iets nieuws van vandaag kunnen terug.
1: Ja, we gaan toch niet binnen 30 jaar terug een Junior Eurosong Party doen?
0: Nee, maar dat hebben we wel gedaan.
1: Dat hebben we gedaan. Het was leuk.
0: Dat was toch leuk?
1: Het was leuk, maar ik vind ook gewoon, je moet afscheid. Je moet van dingen afscheid kunnen nemen en je moet vernieuwend kunnen zijn. En ik vind dat we dat precies de laatste jaren op van alle vlakken niet geweest zijn. Ben ik fout?
0: Het is te veel. Het is te veel. Alles komt terug.
1: Alles komt terug, inderdaad. En misschien moeten we zo eens, alles komt nieuw.
0: En kan je eens een oplossing geven dan? Je haalt het probleem aan, dus moet ook een oplossing kunnen rekenen.
1: Ah ja, nieuwe dingen maken, man, nu.
0: Oké.
1: Hopla, oplossing gevonden. Wees vernieuwend, wees een trekker. Wees, wees creatief.
0: Ja, je legt het wel bij iemand anders. Je zou ook zelf met een nieuw idee kunnen komen. Hè?
1: Is dat hier een nieuwe show of niet?
0: Nee.
1: Manu van Akker.
0: Ja, het is waar, het is waar. Ik ben ook wel eens benieuwd wat onze luisteraars denken.
1: Ja.
0: Genoeg met de nostalgie? Heb je er genoeg van?
1: Ja, wat vinden jullie? Is het nostalgie genoeg geweest? Of kan je niet wachten tot ze met een... ik weet niet... waar kan je nog nostalgie van vinden? At this point. Ik weet niet, met het volgende nostalgische programma komen.
0: Ja, voilà. Stuur het even door. In de app van VRT Max. Daar moet je nu zijn als je een berichtje wil sturen naar ons. En dan gaan we zo dadelijk eens horen wat jij vindt van nostalgie. We gaan even nostalgisch doen ook. Een nummertje van Belle Perez.
1: Oh, leuk. Oh, ja. Fijn, die nostalgie.
0: Ik ben vorige week naar Spanje geweest. Dus ik wil graag nu een nummertje van Belle Perez. Is goed voor jou?
1: Ja, prima.
0: Je hebt geen keuze ook, hè?
2: M&M, de vrijdag is van ons.

0: Sinners en On My Soul. We zijn aan het jeppen. We hebben het over dingen waar we soms ook een beetje van wakker liggen. Dus veel gezegd, maar
1: tussen ons gezegd en gezwegen,
0: het is genoeg geweest met al die nostalgie. Daar gaat het over, hè?
2: Ja, ik vind gewoon dat het heel veel nostalgie is geweest. En ik zeg, kom met iets nieuws. Wat vind je eigenlijk, Manu?
0: Ik vind dat we dat ook wel een beetje aan het uitmelken zijn. Ik moet ook wel zeggen, we zijn deel van het probleem.
2: We zijn maar, deel van het probleem.
0: Maar in maart Junior Eurosong een party gedaan.
2: Ja, was wel
0: ook
2: leuk.
0: Heel leuk was.
2: Ja, was heel leuk. Maar wij deden wel geen 100 parties, hè?
0: Nee, nee. Het is wel jaar na jaar zo die evenementen. En we halen dat nog eens terug en dat nog eens terug. Ja, ik denk, sommige dingen moeten ook in het verleden blijven, bijvoorbeeld, hè?
2: Ja, en ik denk, nostalgie werkt ook maar zo lang.
0: Mag ik eens een voorbeeld geven?
2: Ja.
0: Maar ja, Anne Michiels komt nu terug, hè, naar de Studio 100 Singalong in Symphony. Hè?
2: Ja.
0: Anne Michiels gaat daar nog eens Diadora zingen.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Dan denk ik, oh, we hebben net een nieuwe versie van die voorstelling gemaakt.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: Wij hebben nieuwe herinneringen gemaakt.
2: Ja.
0: Voor de kinderen van nu.
2: Ja.
0: Die voorstelling is geüpdate.
2: Ja.
0: Moet dat nu terug? Allee, ik gun die dat echt, hè. Want bedoel, ja, ik ga er naartoe, hè.
2: Dat was wel een hele goede Diadora.
0: Ja, die was heel goed. Ik ga er naartoe, ik ga kijken. I'm fine, hè. Ik bedoel, ik ben weer deel van het probleem.
2: Ja. Maar weet je wat... Ja. Weet je wat het is? Uiteindelijk mogen die dingen er zijn. Want ik denk nu direct, oh ja, ook leuk. En het is allemaal wel tof. Maar het evenwicht, denk ik. Er moeten ook heel veel nieuwe dingen gemaakt worden.
0: Ja.
2: Als dat evenwicht goed zit, dan kan je die nostalgie erbij nemen. Maar nu, ja, je zet de tv aan of je kijkt op de socials en het is allemaal nostalgie.
0: Ja, het evenwicht, dat vind ik goed. Ik vind het goed. De reacties komen trouwens binnen van de luisteraars, ook in de app van VRT Max. Je bent wel fijne dingen aan het zeggen. Hanna zegt nog, ja, Belle Perez is voor mij ook nostalgie in de tijd dat ik danste. Maar ik vind een mix van nostalgie en nieuwe dingen leuk, zoals jij eigenlijk zegt. Zoals Charlotte in Florentina.
2: Dat is nieuw, hè?
0: Dat is nieuw. Ja, dat is nieuw. Dat is nieuw, dat is nieuw. Dus ja, ik ben benieuwd wat jij ook denkt over nostalgie, dingen die terugkeren. Is het te veel? Slaat het ding erover? Is het voor jou misschien net genoeg? Je mag ons dat allemaal laten weten. We gaan dan misschien straks wel even met jou bellen. Dat kan altijd na de Chainsmokers zometeen.
3: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter. De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
5: Of uren tijd winnen.
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.

0: zakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, nee. 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.

0: denkt onze luisteraar erover? Nostalgie, te veel, te weinig? Wil je meer, wil je minder?
1: Tussen ons gezegd en gezwegen.
0: Er is te veel aan nostalgie. Hanna, vind jij dat ook?
2: Met momenten.
0: Vertel eens, met momenten. Wanneer dan?
2: Ja, soms is het wel even genoeg geweest, hè. Maar ja, een mix is eigenlijk, zoals Charlotte zei, inderdaad wel fijner, denk ik.
3: We hebben nood aan wat nieuwe dingetjes, hè. En dan kan je ook genieten van al die nostalgische programma's en zo, toch?
2: Ja, dat klopt.
3: Had je wel een favoriete nostalgische show afgelopen jaren?
0: Toch maar
3: te... Om toch er iets positiefs over te zeggen?
2: Ja, nu is net Zeggens Eu terug begonnen op tv.
3: Ah ja, dat is wel funny. Ja,
2: is grappig.
0: Ja, dat snap ik. Ja, zeg eens, vind ik ook wel leuk. En we zitten er ook alle twee weer in, hè. Het is toch maar iets waar wij aan hebben meegewerkt. Zeg, Jeroen, uit Brakel, vertel eens.
4: Hallo Manu en Charlotte. Ik had een vraag voor u, Manu.
0: Ja?
4: Zou u nog eens het vrijdagslied kunnen brengen op de radio?
3: Jeroen, wat doe de man?
0: Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag. Oh, Jeroen, Jeroen, wat een goede keuze van jou. Ik word precies wat nostalgisch naar de afgelopen radioseizoenen.
4: Brengen op de radio.
0: Wat zeg je nog eens?
4: Bedankt om het te brengen op de radio, Manny.
0: Dat is heel erg graag gedaan, Jeroen. Ik denk dat Charlotte er ook dol blij mee is.
3: Echt, Jeroen, ik sta te springen.
0: Nikki, nog even over de nostalgie, hoor. Want Nikki die zegt wel van hoe meer nostalgie, hoe beter. Ik ga in begin november naar de reunie van de M-Kids in de Trix in Antwerpen. De M-Kids gaan ook een reunie doen.
3: Hopla.
0: Top, top. Ja, heerlijk, leuk is het. Dus ja, kijk, de mensen zijn fan.
3: Van nostalgie, ja, het gaat dan toch nog even blijven, denk ik. Het
0: zou dan misschien toch eens aan ons kunnen liggen.
3: Ja, misschien. Ik denk veel commentaar die we hebben ligt aan ons.
0: Ja, dat is een feit. Dat zal dan toch maar weer de conclusie zijn.
1: Manu van Akker en Charlotte Siebe. De vrijdag is van ons.

0: Got Some Help van Post Malone. En intussen is het zo 16:30 al.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken
1: met de trein.
0: En naar de weg kijken op de E17 van Kortrijk naar Gent is het 1 uur file rijden tussen Kortrijk-Zuid en Deerlijk. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. Maak daar zeker een reddingsstrook voor de hulpdiensten. Naar Gent kan je ook nog via de E403 richting Brugge rijden. Op de parallelweg van de E17 richting Gent is ter hoogte van een aansluiting met de E40 een ongeval gebeurd. Opletten daar. En ook op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 15 minuten file tussen Massenhoven en Herentals-West. Naar Antwerpen dan 20 minuten extra file rijden op die E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 30 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een kwartier nog richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Naar Brussel hinder op de A12 in Puurs door een defect voertuig en nog naar Brussel op de E19 van voor Vilvoorde een kwartier erbij. Op de binnenring rond Brussel verlies je 15 minuten tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde en 40 minuten file tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe door een defect voertuig. Die staat op de aansluiting met de E40 naar Leuven. Op de buitenring schuif je nog eens 25 minuten aan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Deelbeek. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
3: Manu en Charlotte.
4: De vrijdag is van ons. Woo!

0: Whitney. Zij het maar zeker dat wij willen dansen met Somebody. Trouwens ook kindjes, oortjes toe nu. Want ja, er kunnen al eens wat vuile woordjes vallen.
1: Nu is het voor de grote mensen eventjes. Hè. Zeg niet dat we het niet gezegd hebben.
0: We hebben het gezegd.
1: We hebben het gezegd. Hè. Ik moet geen geneut in de app hebben. Hè.
0: 1 klachtenmail en wij hebben bewijzen, hè, op tafel.
1: Aha.
2: 4:15. Schijf.
0: Als ik zeg vrijdag, dan zeg jij...
1: Ah ja.
0: Nee.
1: Het is zij. Oké.
0: Nee, wat nog?
1: Schuren in de club.
0: Ja.
1: Allee, denk ik dan, ja.
0: Inderdaad, en het liefst op mijn favoriete slettenschijf. Jawel, wij noemen hier trouwens niemand een sletten. Maar wij verwijzen hier naar een moment in de club waarbij een bepaalde song de heupen losser maakt. En dan, ja, gewoon eentje dat dat beter kan dan dat de Gangnam Style dat doet. Feitelijk.
1: Style. De Gangnam Style.
0: Ja, zo, is dat niet zo? Style, ja. Sorry. Style, ja. Sorry voor mijn Engels. Voor mij is dat bijvoorbeeld Hips Don't Lie van Shakira. En ja, voor u?
1: Voor mij Water van Tyla.
0: Ah ja, dat is dat.
1: Dat is echt zo'n slettenschijf, vind ik.
0: Ja, dat is echt een slettenschijf, ja. Daar
1: hou ik wel van. Maar het is vrijdag, je gaat onze afterwork hier misschien hierna doorzetten in de club. En dan wil ik van jou wel weten op welke song jij de heupen helemaal kan laten losgaan. Op welke song word jij zo'n beetje een sletje? Stuur ons jouw favoriete slettenschijf nu door in de app van VRT Max. En dan gaan we straks samen het weekend helemaal in schuren.
3: Zie het
4: groter
3: voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base, based on you.
6: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Maar oh, de sletterschijven komen binnen in de app.
1: Er zitten er goeikjes tussen.
0: Er zitten echt goeikjes tussen. Je mag dat dus echt doorsturen. Hè. Laat u maar gaan, hè. Kom aan.
1: Het is Friday night, hè.
0: Ai. Oh, dat is

0: Katy Perry, ja, er scheelt ook wel iets mee, hè. Er is van alles aan de hand ook wel. Ja, er is van alles aan de hand, toch.
1: Met Katy Perry?
0: Het gaat niet goed, hoor.
1: Nee, jawel, het gaat er wel goed mee.
0: Carrière is echt op zijn retour.
1: Het is echt gewoon een zotte doos.
0: Ja, het is een zotte doos. Hey, over zotte dozen gesproken. Kleine disclaimer nog. Het is nog altijd niet voor kindjes.
1: Ja, dus als je een kindje... Als jij je identificeert als kindje... Moet je nu de radio afzetten.
0: Of kindje in de
1: of
0: auto.
1: Of stilzetten.
0: Of als kindje op... niet tegen vettige klap kan. Ook belangrijk.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, we zeg niet dat we het niet gezegd hebben. Hè.
1: We hebben het blijven zeggen. Hè.
2: Kwart voor vijf. Schijf.
0: Kwart voor vijf. Slette ja. Schijf.
1: Het is bijna 5 uur dus. Dat betekent dat onze afterwork hier er bijna op zit. En wij overgaan naar het vieren van het weekend. En wij zorgen ervoor dat toch één van jouw favoriete nummers al zeker de revue gepasseerd is. Namelijk jouw favoriete slettenschijf.
0: Het is het lied waarbij je wat losser gaat dansen. Misschien je buur in de armen en alles daarbij zwiert en ronddraait. Voor Charlotte is dat Hips Don't Lie van Shakira. Voor mij is dat Water van Tyla.
1: Ja.
0: Voor de mooie videoclip. En dat is ook zo voor luisteraar Mirte, toch? Wat is jouw favoriete nummer?
3: Mijn favoriete slettennummer is Traag van Busy.
1: Oh, dat is ook echt wel zo'n... Ja, dat is een schuurschijf.
0: Ja, dat is een schuurschijf, ja. Dat is zo. Dat is zo. Waarom? Waarom vind je die zo goed?
3: Ja, dan gaan we traag en laag naar beneden met de billetjes schudden, hè?
1: Durf jij al eens te schuren in de club?
3: Ja, dat doe ik wel, ja.
1: En waar ben je te vinden in de club? In welke club ga je uit?
3: Ik heb in Leuven gestudeerd, maar ik ben net aan het werk liever begonnen. Dus,
1: Leuven, represent.
3: Ik ben nog eens terug in Leuven ooit.
1: Ja.
0: Het is wel leuk dat iemand uit Limburg het nummer traag kiest. Allee, dat is de connectie die je maakt. Dat is heel tof. Heb je wilde plannen vanavond, Mirte? Ga je vanavond van het werkleven even achter je laten?
3: Oh, even achter... Ja, ik ga gewoon in de zetel mijn werkleven achter mij laten. Vanavond. Ja, jammer genoeg.
1: Maar wij gaan hier wel jouw slettenschijf draaien. Dus ik hoop dat je alsnog even die heupjes los kan maken. Ga je meedansen als je het hoort?
3: Zeker.
1: Dat is
3: dan
1: heel goed.
3: De billetjes schudden.
1: Dat is heel goed. Wij zullen met je meedansen met Traag van Busy.

0: Dan zijn we daar in het verre Limburg. Hopla. Jongens, kijk eens aan. Jouw weekend is gewoonweg begonnen. Hoe leuk is dat? En het was onze eerste sinds weer heel lang, hè?
1: Ik vond het enorm leuk. We hebben ons weer zo hard geamuseerd. En ik heb zoveel zin in die afterwork al. We moeten nog zo lang wachten. Maar ja, ik vind het leuk. Het startschot is gegeven. De uitnodigingen worden iedere week nu verstuurd. Dus ik kijk er keihard
0: naar. Ja, leuk, hè? We gaan een groot afterwork evenement doen op het einde van het radioseizoen in juni. En jij kan daarbij zijn, maar je moet daarvoor natuurlijk luisteren naar ons programma. Dat is vanaf nu elke vrijdag tussen 3 en 5 uur hier op M&M. Zometeen dan hoor je Fabian Hermans die met goede songs jouw weekend nog meer warm gaat maken. En later vanavond ook nog Nina Black Friday met Laurens Luiten en Nina Black. Dus dat is wat mij betreft een prachtig avondje.
1: Dat is alleen maar genieten, genieten en nog een keer goed verder genieten.
2: M&M, Manu van Akker en Charlotte Siebe.
3: De vrijdag is van ons.

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik wil in de winkel, hè, Paul?
3: Ja, Paulien. Gewoon nu hier. Voorlopig. Maar we gaan goed overeenkomen, hè?
2: Ja.
1: Op VRT1 is het filmavond met de klassieker Paulien en Paulette. Op VRT Canvas moet er door Cooper en Fry een moordzaak worden opgelost. En op VRT Max neemt Karin je mee naar Amerika in Home Sweet Home. Alvast veel kijkplezier.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
6: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
7: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
6: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie en een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
9: Leontis.
10: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
11: Ik gun je zeker een eigen zaak.
6: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
12: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Een zeer goede avond. Het is 5:00.
15: 14 uur.
14: Met Melina Verbeek.
15: De overname van Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. Dat heeft de Belgische mededingingsautoriteit BMA beslist, die toeziet op eerlijke concurrentie. Live Nation is ook eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En er werd gevreesd dat het bedrijf met de overname van Pukkelpop te veel macht in het festivallandschap zou krijgen. Maar omdat Pukkelpop een aparte organisatie wordt binnen Live Nation, heeft de BMA geen probleem meer met de overname.
16: Live Nation zal alleen een recht hebben op de winst en zal de risico van mogelijke verlies ook dragen, maar zal niet betrokken zijn in de beslissingen rond de organisatie van het festival.
15: Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale regering beslist. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen dan zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
17: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
15: In Oostuinkerke aan de kust is een man levensgevaarlijk gewond geraakt. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Zeker is wel dat het incident in een woning gebeurde. Er zijn 4 verdachten opgepakt. De jongen van 15 die is opgepakt na de valse bommelding in Gent vanmorgen is een leerling van de school. De school werd ontruimd na 2 dreigberichten via het online schoolplatform Smart School. De politie doorzocht het gebouw, maar kon niks vinden. De politie zal de jongen nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt, zegt woordvoerster Lisa de Wilde.
18: De
9: dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat is eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
15: En in New York wordt 9-11 herdacht, vandaag precies 25 jaar geleden. Terroristen kaapten toen 4 vliegtuigen en vlogen met 2 van hen in het World Trade Center in New York. Er vielen zeker 3000 doden. President Trump is niet in New York, maar in het Pentagon in Washington, waar toen ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. In zijn speech verwees hij naar de oorlog in Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump.
18: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
15: Vanavond nog enkele buien in het centrum, daarna droger met in de loop van de nacht kans op mist. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe opklaringen bij 21 graden. Zondag blijft het zacht, maar dan wel regen en buien.
19: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
14: Ja, vrijdagavond wil zeggen nog vrijdagavond file. Er staat 223 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Verlies je een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En 45 minuten file tussen Strombeek en Sint-Stevens-Woluwe op de aansluiting met de E40. Naar Leuven is de weg wel weer vrijgemaakt. Op de buitenring nog een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel dan is er hinder op de A12 in Puurs door een defect voertuig. Op de E19 van voor Vilvoorde een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring dan nog een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En aanschuiven richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout ongeveer een 20 minuten. Naar Antwerpen verlies je dan nog eens 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En dan nog op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 10 minuten file tussen Massenhoven en Herentals-West. M&M. En als er één ding is dat ik zeker weet, is dat jouw weekend nu officieel van start kan gaan met Mr. Know-It-All. Zometeen Natasha.

0: weet het allemaal beter. Mr. Know-it-all. Hallo, Kes. Het is weekend, zeg. En zal wel zijn. Ook Andy uit Herent is er helemaal klaar voor. Stuurt hij via VRT Max. Ze zijn trouwens al onderweg richting Fantasialand. Oeh, hij kan daar ook zo overnachten, zeker. Aan die attractie zelf staat toch wel een klein beetje op mijn bucketlist. Maar ik neem je ook mee op mijn rollercoaster op deze vrijdagavond. Misschien ook wel letterlijk.
1: Ga met Club Kouter naar Disneyland Parijs.
0: Maar dan vooral met Club Kouter dan. Want jij zou binnenkort legit en fysiek ook op een rollercoaster kunnen stappen, kunnen plaatsnemen, zoals bijvoorbeeld Star Wars, Hyperspace Mountain of the Tower of Terror is volgens mij mijn favoriet attractie in Disneyland. Want je kan met Club Kouter naar Disneyland Parijs gaan. Je moet gewoon even naar VRT Max gaan, daar gewoon een beetje gokken of raden wie van de twee de snelste was op de skipiste van Kouter of Wannes. En wie weet ga jij misschien wel mee met hen op 24 september op een magische trip. Lekker wenen aan het Disney kasteel zoals de Disney adults allemaal graag willen doen. Dus ik zou zeggen, rep je gewoon even naar die VRT Max. En guess wie er het snelste naar beneden gaat op de skipiste. Gekke wedstrijd wel. Maar ja, dat is Club Kouter. Nu even Taylor Swift met Shake It Off.
1: Speel mee via VRT Max.
2: En beleef de Disney magie met M&M.
3: Stap in een wereld vol avontuur. Disney Adventure World.

0: dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
1: Oh nee!
0: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
1: Oh, Bassie.
0: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
2: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: M&M

Jay-Z. Het is wel echt al zo sweater weather aan het worden. Het gaat veel regenen, dus dit komt heel toepasselijk. En ik was er gewoon van aan het genieten, tot ineens Wendy in Rijke Vorsel iets over natte poepen stuurt. Ik dacht, oei, sorry, wat lees ik nu, Wendy? En ze stuurde, sinds er één keer op de radio is gezegd dat het liedje lijkt op een natte poep, kan je toch niets meer anders horen. En ik dacht van, allee, umbrella, raining, raining, ik hoor het daarin. Maar ik denk dat Wendy het heeft over Moving to the Sun van Hugel. Dit namelijk, ik heb het gevonden, ik had al wat research gedaan. En inderdaad. Ja, ik hoor de natte poepen wel. Wacht hoor. En zoals Wendy zegt, nu ga je het nooit meer anders kunnen horen dan dat. Ik ben eens benieuwd of er in deze een mama appelsapje zit. Criss Cross Amsterdam met My Oh My. En zometeen ook Miles Smith.

0: Zijn we er zeker van dat de zon schijnt? Alhoewel, daar juist zag ik ze wel even door die wolken breken, net zoals jij vandaag.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Het is ondertussen al iets over 5:30. Er staat nog steeds 226 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Verlies je 10 minuten tussen Anderlecht en Dilbeek door een defecte vrachtwagen. En 20 minuten file tussen Strombeek en Diegem. Op de buitenring 30 minuten erbij tussen Sint-Steven-Swoluwe en Jette. Naar Brussel dan, sta je vast op de E19 van voor Vilvoorde, een tiental minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten aanschuiven richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel. Tunnel en Borgerhout. Naar Antwerpen dan 25 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. En dan nog op die E313 van Antwerpen naar Hasselt is er 10 minuten file van, bij Herentals-West. Valt al bij al nog wel mee als we toch het half glas vol bekijken. Dat is belangrijk. Great Expectation van Sienna Spyro.

0: Ah, wat een stem, wat een song. Soms hoor je mensen toch graag bezig, hè? Behalve als je bijvoorbeeld, ik weet niet, ik zeg maar iets, in de cinema ziet. Ik maak af en toe een TikTokje en ik zet ook, dus af en toe is iets op TikTok, zit er vaak op. Onlangs heb ik iets gepost, toch iets dat van het hart moest. Iets even dat het, en ik ga het kort en bondig uitleggen. Ik was onlangs naar Obsession gaan zien, een zotte film trouwens, een beetje late to the party in de cinema. Maar het ding bij horrorfilms is dat vaak wel, toch wel heel enthousiaste mensen trekt. En het is allemaal oké, leuk dat je enthousiast bent, dat je mee schrikt, al die dingen allemaal, keigoed. Maar, als je in de cinemazaal zit, blijf dat toch gewoon even van die gsm af. Dat is toch niet, je betaalt toch geen €500 aan cinematickets, aan popcorn, om dan gewoon een hele cinemavoorstelling op die gsm te zitten. En als je die er af en toe bij neemt, zie dan ook dat die helderheid een klein beetje lager staat en dat niet de rest achter jou geblindeerd wordt. Of als je bijvoorbeeld berichtjes krijgt, dat er dan zo'n licht flikkert, alsof er een stroboscoop aanspringt. Ja, zo'n ervaring had ik dus en dat moest even van het hart, want ik dacht, het haalde mij zo uit de film dat ik zelf mijn Karen, dus de Karen, naar boven gehaald heb en zo even heb gezegd van, is het nu genoeg? Op iets, dat kwam er misschien net niet uit, maar toch. Er moeten zo van die regels zijn soms zo, dat niet echt vaste of echt in het wetboek staat, maar gewoon onuitgesproken regels. Zijn er voor jou misschien ook nog dingen dat je denkt van, mensen zouden dat gewoon moeten weten, dat ze dat bijvoorbeeld niet moeten doen of dat dat niet moet gebeuren? Als ik aan zoiets anders denk bijvoorbeeld, fietsers in de regen hebben altijd voorrang. Zodat. Een kleine onuitgesproken regel. Stuur het eens door via VRT Max.
1: M&M. Make life sing.
0: Stel je voor, als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou jouw onuitgesproken regel zijn? Nu 5

0: Aziel.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè?
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
0: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
5: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
6: Where was he going?
0: Check het M&M-kanaal op 14 Max.
6: Hallo?
5: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
0: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
8: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
8: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.
10: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, Kieke.
11: Koop een FC de kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de kampioenen.
12: Ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergat.
11: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
12: En likken we van die spijkerzucht.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: met Take Me Back. Ik had het daarnet al over onuitgesproken regels. En vooral de regel, als je in de cinema zit, haal dan even die gsm niet boven of probeer het zo weinig mogelijk. Of toch in ieder geval niet met helderheid dat op 100 staat, waardoor gewoon de zaal opnieuw verlicht is. Vincent uit Middelkerke, een goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ga je vaak naar de cinema?
1: Niet zo heel vaak, maar ik ga er wel, liever vaker gaan, maar eigenlijk te weinig.
0: Ja, ja. En als je dan zo in die cinemazaal zit, begint het bij jou dan te kriebelen om zo die gsm toch boven te pakken? Zo.
1: Wel, ik doe dat vooral voordat het film begint en dan let ik er ook wel op om het uit te doen natuurlijk. Vanaf als je iets voelt trillen of het lichtje, dan ben je geneigd om direct die telefoon te nemen en te kijken natuurlijk.
0: Ja, snap ik wel. En uiteindelijk, je zit dan ook niet in de les of zo. Er is uiteindelijk niet echt een regel over. Allee, de cinema vraagt wel van hou het zo gewoon. Ja, niet dat je de rest niet afleidt of zo. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar ja, er zijn mensen die gewoon Snapchat en alle filmen en TikToks maken tijdens de cinema-ervaring, maar bon, daar wou ik me gewoon even over uitspreken. Jij had ook een onuitgesproken regel?
1: Ja, wel, ik ben heel vaak op de weg eigenlijk, ja. Ik heb een job veel op de baan en ik vind gewoon persoonlijk, als je iemand voor het overlaat aan een zebrapad, dat je met de persoon die je overlaat toch een handje moet geven of een keer zwaaien van dank u wel. En ik snap ook wel enigszins dat ze zeggen, oké, het is een zebrapad, je moet me overlaten, maar de persoon stopt toch. En ik ben ook zo opgevoed, ik leer dat ook aan mijn kindjes, van als ze ons overlaten, zwaai de keer. Hé. En ja, ik vind dat like basis een regel van, en ik kan dat wel een beetje gefrustreerd hebben als ze niet zwaaien. Niet erg gefrustreerd, maar een gewone manier van opvoeding, van oké, gewoon een keer dank u wel zeggen, is een mensen dat je kan doen, denk ik. Dan.
0: Nee, absoluut, absoluut, want jij laat zien van, kijk, speciaal voor jou stop ik hier? Ga ik op mijn rem staan? Ja. Rijd jou niet omver, dat is ook al het goede ding. Even gewoon blij zijn, we leven allemaal nog. En we zijn veilig in het verkeer. Nee, ik ga daar ook mee akkoord. Dat mag ook in het onuitgesproken regelboek eigenlijk. Als het regent, fietsers voorlaten, want die zitten in de regen, jij niet. En even zwaaien als je iemand overlaat. Allee, als je overgelaten wordt, dat vooral. Nee, ik vind het een goeie, Vincent. Voilà. We pakken het mee. Zeg, jij zit nu ook in de auto. Naar waar ben je onderweg?
1: Wel, ik ga eigenlijk 10 kilometer gaan lopen. Een loopwedstrijd in Veurne.
0: Oké.
1: Ongetraind weliswaar.
0: Oh my god, dus, Vincent.
1: Ik heb een beetje stress ervoor, maar we gaan er gewoon voor gaan en we zien wel.
0: Hopelijk krijg je veel handjes van voorbijrijdende automobilisten. Dat gaat jou helemaal mee. Dikke merci om even te bellen. En succes, valt er niet bij neer. Blijven lopen. Salutjes. Okay.

0: Dit is de opdracht van mijn dromen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: Ik voel me juist zo alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
1: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
3: Wat de?
1: Ward Lemmelijn.
2: Amai, is officieel.
1: En Fien Germijns.
4: Ik ga er niet van over.
1: Een pak geheime uitdagingen.
5: Is dat goed als ik in de douche?
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer.
12: Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
13: Volkswagen.
14: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
16: Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
14: oh,
16: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, ben een held.
16: Lidl, dat kan tellen.
17: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
18: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
17: Oh, sorry meneer.
19: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
20: Een goedenavond, het is 6 uur.
21: 14 uur.
20: Met Melina Verbeek.
22: Een voorschrift voor de kinesist is binnenkort niet altijd nodig. Vanaf volgend jaar kun je met lichte spier- en gewrichtsklachten naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale regering beslist. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen dan zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
23: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
22: 5 mensen in Vlaanderen zijn mogelijk besmet met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder al was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de meeste mensen voelen er niets van. Een kleine minderheid wordt ernstig ziek. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon zijn de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden dood teruggevonden bij hem thuis. Hij bleek al 2 maanden eerder gestorven te zijn. Zijn vader en 5 anderen staan nu terecht voor moord. Maite Piese volgt het proces in Antwerpen.
24: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
22: De Amerikaanse president Trump is niet in New York bij de herdenking van de aanslagen van 9/11. 25 jaar geleden vlogen terroristen met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center. Op die herdenking zijn geen speeches van politici toegestaan. Trump heeft wel een speech gegeven op een herdenking in het Pentagon in Washington, waar toen ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Daarin verwees hij naar de oorlog die de VS nu voert in Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump.
25: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
22: Bij de aanslagen van 9-11 vielen zeker 3000 doden. In het wielrennen heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de slotklim kon hij de Colombiaan Buitrago nog voorbijsteken in de laatste kilometer. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog buien in het centrum, vannacht droger met kans op mist bij minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe zon bij 21 graden. Zondag nog altijd zacht, maar dan krijgen we regen en buien.
0: Regen en buien en nu ook file op de weg. Het zit soms wat tegen, hè? Maar kijk, dat komt helemaal in orde. 178 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Beersel en Dilbeek door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. In Ruisbroek zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Verder traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Als je naar Brussel gaat, sta je vast op de E19 van voor Vilvoorde. 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy. En ook 20 minuten richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Dan nog naar Antwerpen ook 20 minuten extra aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. M&M. Zometeen een dansje placeren met Dua Lipa, maar eerst nog wat babbelen, hè. Talk to you. Let's go.

Dua Lipa. En neem me helemaal terug mee naar Barbie, de film. Oh, tijd voor een rewatch. Trouwens, een goede tip voor Dua Lipa. Haar live album in de Royal Albert Hall staat helemaal op Spotify. Je kan het helemaal beluisteren. En het is echt bangelijk. Ik gebruik het om te gaan lopen bijvoorbeeld. Zo deze. Ik loop 10 keer sneller. Dat is al een tip om jouw weekend te beginnen. Vandaag om 6:10. Graag gedaan. Het was me nogal een dag, het was me nogal een week. Dat vooral, het is vrijdag. Maar toch gaat het even die week eraf schudden worden. We hebben wat slechter weer, wat goed weer, allemaal door elkaar gehad. De olieprijs die is gestegen tot een nieuw record. Gigantisch hoog. Heel de wereld keek natuurlijk deze week ook mee naar de verkiezingen in Duitsland, in Sachsen-Anhalt, waar extreem rechts gewonnen is. En vandaag is het natuurlijk ook het verschrikkelijke 9-11, dat 25 jaar geleden is. En dat is zo'n gekke dag. Ik zelf was toen, in een tijd, 3 jaar, dus ik kan me daar absoluut niks van herinneren. Maar ik weet wel dat heel wat mensen ook wel exact die dag nog voor zich kunnen hebben. Die exact nog weten waar ze waren, wat ze aan het doen waren, toen alles gebeurde. Onlangs stond trouwens ook nog in de New York Times dat er zelfs nu, vandaag, nog mensen sterven aan het gevolg van die 9-11. Vooral van giftige stoffen die vrijkwamen en dat dan verdere complicaties heeft gecreëerd. Dus het blijft wel gek. Het blijft een hele generatie daar nog effect op hebben. Dus het is crazy en ook wel goed om daar vandaag toch nog even bij stil te staan. Dus ja, dat doen we allemaal samen. Maar het is natuurlijk ook niet altijd donker. Er is ook goed nieuws voor het Roxy Dekker. Die verkocht deze week in mum van tijd een arena uit. Zometeen krijg je nog de bangelijke big hit van deze week. Daar kan je niet op stilzitten. En het is natuurlijk jouw vrijdagavond. Daar begint het mee. Met vandaag, even nu, kijk waar je bent. Het is heel spiritueel. Dus wat is jouw lichtpuntje vandaag? Stuur het gewoon eens door in die app van M&M. Iets dat het duister toch wat minder donker maakt. Laat dat gewoon even weten via VRT Max. Tijdens Thorn. Wat een meezinger. Ook een lichtpuntje.

0: What a song. Alex Warren met Emerald Eyes. Verdiende big hit van mij 10 op 10. Maar raten, dat mag je zo meteen doen.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
3: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
5: Ik, Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

moeilijk. Of soms is het makkelijk, wou ik zeggen. Soms is het makkelijk. Maar wat heel moeilijk is, is deze opdracht. M&M. Rate the song. Tenzij je heel erg zeker bent van je stuk, in de Rate the Song is het de bedoeling dat jij een punt geeft van 1 tot 10 op een song. Een nieuwe song die kan gespeeld worden eventueel in de playlist van M&M. Maar dat bepaal jij natuurlijk. Deze week aan de beurt in het vuurpeloton. Linne de Douw ken je van Plankas, haar eerste grote hit waarmee ze ook al genomineerd was voor zomerhit. Maar nu komt ze met een iets trager, rustiger, maar wel nog altijd explosief nummer. Schaduw van jezelf. Trouwens, die albumhoes is ook heel mooi gedaan. Is echt met, van, ja, met schaduw, obviously. Maar met die kleuren en zo'n beetje een vage waas. Dus het is echt mooi. Maar jij bepaalt of je deze song de moeite vindt of niet. Je geeft het een punt van 1 tot 10 via VRT Max. Maar eerst luisteren. Rate

0: Linne de Douw, maar het is vooral aan jou. M&M. Read the song. Het is aan jou om even jouw mening door te sturen via VRT Max. Ga even naar M&M en stuur daar even door. Volg M&M trouwens ook via VRT Max. Dan krijg je alle meldingen en alles erop en eraan. Maar hoeveel op 10 krijgt schaduw van jezelf van jou? Ik heb hier al een paar cijfers binnengekregen. Joni uit Wustwezel stuurt een 8 op 10 met een hartje erbij. Stefanie, die zit een klein beetje aan de andere kant. Die zegt te druk, te veel lyrics. Doet me niets, laat me koud. Dat kan. Iedereen heeft zijn mening natuurlijk. Dan hebben we ook nog Lisa Monique, die stuurt nog steeds een goed nummer. Lijkt toch wel een klein beetje op Pommelien. Miguel, die geeft het een goede 7. Saskia, die gaat toch wel ook voor een 8 al. En dan hebben we nog, eens kijken hier, Kienta uit Merksplas, die stuurt ook 10 op 10. Er komen nog wat punten binnen. Oké, het is tijd gewoon om een algemeen, of hoe heet dat, een gemiddelde te nemen. Dankjewel. Oei, Sander stuurt nog een 5 op 10. Ay, dat verandert het gemiddelde weer een klein beetje, maar dat is oké. Okay, dat is oké, okay, dat is oké. Okay. We komen op 7,5 op 10 voor Linne de Douw en Schaduw van jezelf. Dat wil zeggen dat die dus naar maandag meegaat en dat hij die bij de M&M ochtendshow gewoon nog eens hoort. Dus goed nieuws voor alle grote fans natuurlijk van Schaduw aan jezelf. Ondertussen is het hier al bijna zo goed als 6:30 geworden.
1: Gerust starten als zelfstandige. Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
0: Dan gaan we gewoon nog eens kijken naar hoe het zit op de baan. Nog altijd wel een goede 137 kilometer file. Op de binnenring rond Brussel verlies je 40 minuten tussen Beersel en Dilbeek door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. In Ruisbroek zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Verder nog traag naar Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Op de buitenring 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Naar Brussel sta je vast op de E19 van voor Vilvoorde. 10 minuten erbij. Op de Antwerpse ring een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 20 minuten naar Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout naar Antwerpen. Dan verlies je nog 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Nu vooral als je in die files gaat, staat even goed gaan op Lost Frequencies en Live It All.
2: Fabian Hermans. Make life.

Lost Frequencies met Live It All. Maakt je helemaal klaar voor het feestje van de avond, als er een feestje gepland staat natuurlijk. Misschien ben jij zo iemand van nee, mijn feestje is rechtstreeks de stoet naar mijn bed. Dan kan dat ook, dat is ook een heel leuk feestje. Maar misschien ben jij eerder wel een, iemand dat ja, naar de club gaat, hè, in de club we all fam. Ik vraag me dat af, als je zo een avondje uitgaat, is dat dan effectief echt gaan dansen in een of andere club? Of de Carré, zeg maar iets, of een feestje ergens anders? Of ga je eerder gewoon op café en babbel je graag nog? Stuur dat eens even door in de app van VRT Max, naar het M&M-kanaaltje gaan en daar gewoon doorsturen. Ben jij een uitganer en ga je dan naar een club, ga je naar een feestje, ga je naar café? Wat doe je eigenlijk? Laat mij dat eens weten. Nu tijdens Give It Up To Me van Sean Paul. M&M, make

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles komt goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Kom aan.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw. Wow. Ja. Maar ja.
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
2: Ja. Maar ja.
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
3: Ja. Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die propdozen nu, hè?
6: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op Aldi.

0: Honeycomb. Wat is het? Gaan we vanavond een danske placeren? Of niet? Ik vroeg aan jou of jij een clubber bent. Als je bijvoorbeeld eens uitgaat, ga je dan naar de club? Of ben je eerder een toogplakker, net zoals Charlie uit Holsbeek? Die stuurt: toogplakken is gelijk aan zalig. Ik ben opgegroeid in een omgeving zonder een echte thuis en heb daar al mijn goede en slechte verhalen kwijt gekunnen. Voilà, oké, een toogplakker dus. Ik heb meestal zoiets van, ik ga wel eens graag een dansje placeren, maar ja, de muziek is niet altijd mijn ding. Soms zijn dat van die... Alleen, dat is voor iedereen zijn ding, absoluut. Maar zo techno en zo, daar... Ja, ik voel het nog niet altijd. Dus ik heb graag zo echte meezingers of echte popmuziek. En zo van die popfeestjes. Daar was misschien een klein beetje een gebrek aan. En dat wist Jules, sorry, uit Antwerpen, maar al te goed. Een hele goede avond, Jules.
1: Goedenavond.
0: Zeg, jij organiseert feestjes.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: En niet zomaar feestjes. Ja, vertel eens.
1: Ja, ik organiseer alleen maar feestjes met popmuziek. Dus dat zijn altijd events met alleen maar popschijven om te dansen, om te zingen, om mee te kwelen. Popschijven van vroeger, popschijven van nu, popschijven van helemaal achter in de kast van jouw favoriete artiest. Een beetje van alles en nog wat. Ik probeer zoveel mogelijk variatie ook in te steken.
0: Amai, dat is... Kijk, dat klinkt zo. Ja, het verkoopt echt, moet ik zeggen. Ik ben echt zo van, oké, en waar, wanneer? Want binnenkort komt er weer een bangelijk feest aan.
1: Ja, klopt. Ik organiseer eigenlijk alles in samenwerking met Kafka. Dus alle events zijn altijd in Kafka Oudaan in Antwerpen Centrum. En we hebben 9 oktober een off-campus club night. Dat is letterlijk, hoe dat het klinkt, gewoon een club night gebaseerd op de serie Off Campus met allemaal popmuziek. Uiteraard ook de liedjes uit de serie, die gaan we zeker spelen. En als klein tipje van de sluier, wat je daar ook kan vinden, zijn TikTok-edits op groot scherm. Want wat is er beter dan samen genieten van de beste edits van je favoriete personages uit je favoriete serie?
0: Oh, letterlijk Garrett Graham all night long. Dat is echt...
1: Letterlijk.
0: En ja, je zegt de liedjes uit de serie, er zijn er een paar die natuurlijk het keigoed doen, zoals deze bijvoorbeeld. Bad on Fire. Deze is toch ene dat toch waarschijnlijk gedraaid gaat worden?
1: 100%.
0: En dan met die edits op de achtergrond. Ik zie het wel voor mij. Maar het is niet het eerste feestje dat je in deze stijl georganiseerd hebt, hè?
1: Nee, zeker. Ik heb in april ook al een Heat Advisory Club Night georganiseerd. Eigenlijk hetzelfde concept, maar dan met de boys van Heat Advisory in plaats van met die van Off Campus.
0: Mm.
1: En het zal zeker ook niet het laatste zijn, want er staat nog heel veel leuk op de planning. Twilight themed, Justin Bieber themed.
0: Oh.
1: Dus echt wel...
0: Ja. Guys, je hoort het hier. Gewoon gaan naar Kafka Oudaan. Ja, hoe ben je daar ooit opgekomen om dat te beginnen organiseren?
1: Ik voelde altijd als popgirlie een beetje een gebrek aan echt zo deftige popfeestjes en niet gewoon commerciële popclubnights.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, ja, waarom het dan niet zelf doen? En dan heb ik dat eens geprobeerd. Het eerste was eigenlijk Meet Us Backstage, mijn vriendin van mij.
0: Okay.
1: En dat ging supergoed. Dat was mega leuk. Mensen waren kei enthousiast. En toen had ik echt wel de kriebel te pakken. En dan ben ik gewoon blijven organiseren. En dan ben ik ook heel dankbaar dat Kafka mij zoveel opportunities geeft. Om dat allemaal naar buiten te brengen. En om dat te kunnen delen met de hele grote community die wel echt bestaat hier.
0: Oh, zalig. Ik ben dus helemaal verkocht. En ik ga proberen te komen op 9 oktober. Dus Kafka Oudaan. Er zijn nog tickets. Zeg, Jules... Een song om een beetje op te warmen. Wat zouden we spelen als we denken aan Off Campus?
1: Ja, ik denk de beste song die je nu kan spelen om op te warmen voor een dansavond is J-Lo on the Floor.
0: En daar heb je helemaal gelijk in. Dikke merci om even te bellen en dan zien we elkaar op de dansvloer, hè?
1: Heel graag.
0: Of toch eerder on the floor. Salutjes, Jules.
1: Bye.
0: Tadaa. J-Lo.

De Bauza. Hey, het is bijna 7 uur. Met Magnetic nu. En ik heb goed nieuws voor jou. Altijd eigenlijk, maar nu zeker. Want heel het weekend wordt top, omdat je ook tickets kan winnen. Voor de Pussycat Dolls tijdens M&M Throwback Ticket Weekend. Zeker luisteren dus. Zoals straks. Is het aan Nina Black Friday?

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: Notities maken in het nieuwe schooljaar?
14: Let's go!
15: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
17: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
20: promo koken.
21: Vandaag iets met pit?
19: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
21: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
19: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
22: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
23: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
24: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
25: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
26: VRT Nieuws.
25: Krijg je van Melina Verbeek.
27: Ook in Vlaanderen zijn nu mensen besmet met het West-Nijl-virus. In Vlaanderen zijn zo goed als zeker de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld bij 5 mensen. Eén daarvan ligt in het ziekenhuis. Het virus wordt verspreid door muggen. De besmettingen gebeurden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het is niet zo verwonderlijk dat het nu ook opduikt bij mensen in ons land, zegt het departement Zorg.
28: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
27: Meestal merk je niets van een besmetting, maar sommige mensen worden ziek en een kleine minderheid wordt ernstig ziek. In Nederland zijn er 3 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Patiënten met lichte spier- of gewrichtsklachten mogen vanaf januari rechtstreeks naar een kinesist gaan, zonder doktersvoorschrift. De kinesist mag een diagnose maken en behandeling starten. De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar ook teleurgesteld, omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder voorschrift.
29: Dat gaat om een 10.000 kinesitherapeuten van de 30.000 praktiserende. Dat zijn dan de professionele bachelors. Dan gaat je eigenlijk de patiëntveiligheid gaan bekijken op basis van een diploma en niet op basis van verworven competenties. En dat zijn we toch wat ontgoocheld.
27: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen van 25 jaar geleden. Er vielen toen zeker 3000 doden. Terroristen vlogen met gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Correspondent Thomas de Grave is in New York.
1: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici. De vier nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij. Hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen en er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
27: Op het EKG zwemmen in Turkije heeft onze landgenoot Sam de Visser brons veroverd op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. Hij deed dat ook in een persoonlijk record. Het is de eerste medaille voor ons land op dit EK. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Nederland met 1-3. Morgen is er de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog buien in het centrum, vannacht droger met kans op mist bij minima rond 10 graden. Ook morgen eerst mist, daarna af en toe zon bij 21 graden. Zondag nog altijd zacht, maar dan krijgen we wel regen en buien.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Acerta. M&M. Sluiten.
4: Het wordt weer een mooie vrijdag en jij gaat die alleen maar mooier maken, want jij mag nummers aanvragen in de app van Veert en Max.

0: je denkt, amai zeg, dat zijn wel eens een keer goede versies. Dat zijn allemaal versies die Nina Black is. Want zij staat hier elke vrijdag en ze staat hier elke vrijdag om plaatjes te draaien.
1: Yay!
0: En je ziet er weer goed uit, Nina Black.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, het is echt waar.
1: Oh, ik voel me kut, maar het is een topdag.
0: Je hebt ook een prachtig mooie hoofdtelefoon.
1: Ja, hij is helemaal bedazzeld. Vol met diamantjes.
0: Ja, je hebt het zelf gedaan, of niet?
1: Nee, de mama van Ruby XX heeft dat gedaan.
0: Oh, wauw.
1: Ja, getalenteerde vrouw.
0: Wauw.
1: Maar jij ziet er ook mooi uit vandaag. Je hebt een mooie trui aan.
0: Ja, met streepjes. Ik ben in een streepjesbui vandaag.
1: Maar dat is de mode, hè, tegenwoordig.
0: Is dat zo?
1: Streepjes, ja.
0: Ik ben weer niet mee, hè. Maar onbedoeld wel.
1: Ja, jij bent de mode. You are fashion, baby.
0: Zeg, het is hier nog altijd. M&M. Nina Black Friday. Want elke vrijdagavond tussen 7 en 9 kan jij gewoon nummers aanvragen. Nummers om op te dansen, te zingen en te springen. En Nina Black die draait je dan aan elkaar. En elke keer, ja, je mag die gewoon doorsturen in die app van VRT Max natuurlijk. Als je die app nog niet hebt, ja, dan moet je gewoon even op de M&M-app gaan klikken. En dan, hup, bam, ga je in die VRT Max-app terechtkomen. Dus Nina, dat is waar, hè?
1: Dat is waar. Bam.
0: Bam. En als je meer bam, bam, bam, bam, bam wilt doen, dan moet je daar gewoon een titel en artiest doorsturen van een song waar je heel graag op danst. En dan gaan wij dat regelen, gaan we dat fixen en maken we daar een privéfeestje dan speciaal voor jou. Natuurlijk, Nina, soms heb je nummer niet bij, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik heb ook niet alles staan, maar ik doe wel mijn best. Als er aanvragen binnenkomen, ik heb die niet staan om die de week erna wel te hebben.
0: Aha.
1: Zo werd vorige week Anna aangevraagd.
0: Ja?
1: Toen heb ik de versie van Clouseau gespeeld, maar eigenlijk was ze de versie van Busy.
0: Klopt.
1: Nu heb ik die vandaag wel mee.
0: Ah, maar dat is flink.
1: Ja, ik heb mijn huiswerk gemaakt.
0: Good girl. Busy en zijn versie van Anna en al jouw verzoekjes zijn dus welkom in die app van VRT Max. Nina Black Friday.

0: zin hebt in een goede song, zoals Stefanie Driessen heeft gedaan in die app van M&M, gewoon even de titel en artiest doorsturen in de VRT Max app. Het is nog even wennen, mannetjes. Maar dus, als je trouwens veel M&M ook wilt volgen en de VRT Max volledig wilt voor M&M, dan moet je gewoon even M&M gaan volgen en als je favoriet inschakelen.
1: Had je al M&M gezegd?
0: Ja. Dan krijg je keiveel content van M&M gewoon op heel je VRT Max. Dus dat is wel echt, dat is echt de bedoeling. Dan kan je heel veel sets van Nina Black bijvoorbeeld luisteren.
1: Ja, dat klopt.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil onder?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Nina Black Friday.
10: M&M.
9: Laurens Luiten en Nina Black.

dan gaan we daar nu een extra oplossing voor geven die helemaal uit Tielt komt. Andy Vermeulen vroeg deze aan. Hij zegt, Nina, doe mij 51 levensjaren herleiden naar 25. En daar wil ik graag Parada de Tetas. Van de Venga Boys.

0: was een klein liedje. Nina Black, die haar eigen plaatjes draait. Daar steken we een hartje voor in de lucht, hè. Talassen.
1: Oh, dankjewel.
0: Een klein hartje, hè. Maar wel een heel goed bedoeld.
1: Ja, het komt diep vanuit het hart.
0: Ja.
1: Je hart. Ik voel het.
0: Het is wel een goede mix, hè, zeg.
1: The Black Edit.
0: Oeh. Heel benieuwd wat ze nog uit haar mouw gaat schudden. Zometeen Nina Black. En dan nog even kijken, want op de E40 van Gent naar Brussel zijn in Merelbeke 3 rijstroken afgesloten door een ongeval. Je verliest meer dan 1 uur vanaf Zwijnaarden. Hou ook rekening met een half uur kijkfile vanaf Erpenmeren. Vermijd de E40 en rij via de E17 naar Antwerpen en daarna via de N16 en de A12 richting Brussel. Op de E313 van Antwerpen naar Lummen is er 40 minuten file tussen Geel-West en Geel-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. En vorm er een reddingsstrook als je in de file terechtkomt. Zeer belangrijk.
2: M&M. Hey, Nina Black Friday.
3: Lauren Sluiter.
2: M&M.
4: Make life sing.
2: Make life sing.
4: Make life sing.
2: M&M.

0: mij is hij multimiljonair.
1: Denk het ook.
0: Ja.
1: Wel een vibe.
0: Het is een feestdag, niet voor ons, maar wel voor andere mensen.
2: Nina Black Friday.
0: Want er zijn mensen jarig natuurlijk op deze 11e september.
1: Oh, wat leuk.
0: Mijn onkel. Ik moet die nog een bericht sturen. Mijn onkel is jarig. Onkel Jo.
1: Oh, wat erg. Als hij nu naar de radio luistert, dan weet hij gewoon dat je dat tot nu vergeten was.
0: Ja, maar dat is niet erg. Het is oké. Wij kennen elkaar goed. Wij weten dat we elkaar graag zien. Dus dat is het belangrijkste.
1: Hij gaat het je niet kwalijk nemen.
0: Niet kwalijk nemen. In Balen is er iemand en die is ook een verjaardag aan het vieren. Namelijk Nora van Baal. Die is zelf niet jarig, Nina. Maar die is wel de verjaardag van haar vaken aan het vieren. Die is vandaag 69 jaar geworden. Ze zijn ooit een keertje naar een luchtballonwedstrijd gaan kijken. En daarom moeten die altijd denken aan het liedje 99 luchtballons. Als ze samen zijn. Daarom heeft ze ook 69 ballonnen opgehangen. Met foto's aan.
1: 69, dat is
0: ja,
1: zo.
0: Ja, maar het is echt mooi. Het is ook heel kleurrijk. Het is echt heel mooi gedaan.
1: En dan, oh, je hebt een foto?
0: Ik heb een foto. En er staat ook nog heel groot in het goud zo'n ballon. Zo'n opblaasbare ballon. Hè, dat doet een ballon. 69.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja, dus dat is echt wel goed gedaan.
1: Dat heeft nog nooit iemand voor mij gedaan.
0: Zullen we zo meteen een 99 luchtballonnetje doen?
1: Zeker.
0: Toppie, want ik moet niezen ook. Maar nu is het weg. Oké, ça va.
3: Dit is de opdracht van mijn dromen.
4: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
5: Ik voel me juist zo, alsof ik echt iets heel illegaal aan het doen ben.
4: Deze week zijn dat Mohsin Abbas.
6: What the?
4: Ward Lemmelijn.
5: Amai, is officieel.
4: En Fien Germijns.
7: Ik ga er niet van over.
4: Een pak geheime uitdagingen.
8: Is dat goed als ik in de douche?
4: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
9: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
9: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
11: Go Yellow!
12: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
13: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
12: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
13: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
12: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
13: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
12: Ramen, deuren, veranda's.
14: Rijnaars Aluminium.
13: Vind je vakman op Rijnaars.be.
15: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
16: Oh.
15: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
16: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: B-Bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
17: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
19: Nog even, alles goed.
18: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on!
18: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokokken.
17: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven. Nu 1+1 gratis.
17: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Echt, een heel jaar.
9: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
2: Nina Black Friday.

0: Is dat niet Portugees? Is toch geen Spaans?
1: En nu is het genoeg geweest, hè, met elke keer mij te verbeteren. Echt waar. M&M.
2: Nina Black Friday.
1: Jij bent echt een bedweter.
0: Dat is niet waar.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Ja, maar wat zou zeggen? Just is just.
1: Dat zeggen bedweters.
0: Oh, maar dat is lelijk hoor, van jou.
1: Nee. Helemaal niet lelijk. We moeten nog een beetje verjaardag zingen doen. Dag, Nick.
3: Ja, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond. Nick, je bent daar niet alleen, hè?
3: Nee, ik ben hier niet alleen. Ik ben hier met twee super schattige kindjes.
1: Oké. Okay.
3: De kindjes van een van mijn beste kameraden. En die zouden heel graag iets voor hun papa willen ja, speciaal doen eigenlijk.
1: Oké, let's go, Nick.
3: Voilà, ik zal even de kindjes antwoord laten, hè.
1: Dank u.
3: 1, 2, 3.
1: Oh. Top. En is die papa nu aan het luisteren? Is die papa nu aan het luisteren?
3: Ja, die zit ergens nu voor de tv aan de zetel. Dus ik denk wel dat hij aan het meeluisteren is.
1: Ah. Oké, ga hem maar verrassen dan, hè, want hij weet niet dat die er zijn.
3: Oké, kom aan gasten, kom aan.
0: Oh, dit is zo schattig.
3: Ja, we komen eraan. Ja, we zitten hier bij de jarige.
1: Voilà, happy birthday. En hoe is de naam van uw maat, Nick?
3: De naam, dat is... De papa die zit hier nu naast ons, hè?
1: Ja.
3: Dus wij kunnen alleen maar zeggen... Hey, proficiat, hè, man.
1: Ah, dikke proficiat. Hey. Wij gaan voor jullie feestmuziekje draaien. Fijne avond en geniet van de verjaardag.
3: Dank u wel. Laurens Luiten en Nina.

0: deze aan. Ze zegt hallokes, Ninokes.
1: Zijn ze dat echt?
0: Nee, ze zijn Nina Halokes. Ze staat in de file, maar wel met de beste DJ ever, zegt ze echt.
1: Oh, wat lief.
0: En zou graag deze Losing It. En dat kunnen we regelen, hè. Dat is zeker dan.

0: Voilà, ze die film is weer opgelost. Deze Losing It was aangevraagd. En we hebben dat weer al geregeld. Ze voor Ginny de Bakker. Maar amai, jullie zijn goed bezig in die app van VRT Max. Want de nummers worden aangevraagd met hopen. En wij proberen die allemaal te doen. Miguel, deze is voor u.
1: Allemaal, hè, spelen we ze?
0: Zeker voor de mensen hier thuisleden.

0: en toch zo goed als nieuw.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
2: Ik probeer u foto's van de werf door te sturen, maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
8: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van Belgische universiteiten om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage en ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
9: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christen Syriërs moesten beschermen van IS.
8: Ja, de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg. Maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
10: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denken aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
8: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Blijft droog. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
12: M&M.
13: En wij zijn er nog, hoor, een uurtje om al jouw dromen waar te maken. Alleen toch die op muziek en feestjesvlak. Dus die moet je laten weten in de

0: Hey ho?
1: Ja, de laatste tijd meer en meer.
0: Hoe komt dat?
1: Omdat ik wel merk dat mensen daar heel goed op gaan.
0: Dat is zo. Dus als ik hey zeg, dan zeg jij...
1: Oh. Maar waar lach je nu zo?
0: Gewoon, heel de situatie. Nina Black Friday. Amai, veel mensen blij gemaakt daarnet. Hè. Naomi verrekt uit Heusden-Zolder. Die was met haar dochter keert aan dansen op Wim Soutar. Ze hadden heel de living omgetoverd tot een dansfestijn. Zag er mega goed uit. Fleur, die is alweer heel blij geworden. Normaal gezien toch van traag van Busy. Fleur Mallaert zet mol. Dan ja, dus die songs die blijven maar binnenkomen. En het gaat hier echt lekker hoor. Jullie hebben ook echt hele goede smaak, vind ik.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik vind wel de doelstelling van het programma, dat hebben we toch wel.
0: Het is toch weer geslaagd, hè?
1: Ja, het is wel een geslaagde avond. Dus ondanks dat jij er bent.
0: Het moeten niet altijd dezelfde zijn die op hun plaats worden gezet, hè?
1: Ja, voilà. Dus... En nee, trouwens...
0: Ja.
1: Nee.
0: Maar, zeg, ja.
1: Ga maar verder.
0: We zijn nu toch bezig, zeg het maar.
1: Nee, ik
0: kom, pak het over, doe het alleen. Nee, we doen het niet alleen. We doen het samen met jou, want jij bent hier gewoon eigenlijk is Nina, maar gewoon techniciteit aan het uitvoeren, hoor. Jij bent al die plaatjes aan het kiezen en dat doe je heel goed. Dus laat dan komen de app van VRT Max, daar moet je zijn. En vooral niet vergeten om ons daar ook even te volgen. Dat wordt heel jouw VRT Max app ver-M&M'd. Dan krijg je allemaal leuke content te zien en zo. Dus dat is gewoon eigenlijk het beste wat in je leven kan overkomen, denk ik dan.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja. Nina, wat moet je nog draaien eigenlijk dit weekend?
1: Morgen moet ik op een personeelsfeest gaan draaien in Genk.
0: Daar mag ik niet naartoe komen natuurlijk. Hè. Okay?
1: Van mij mag jij komen.
0: Okay.
1: Moet jij draaien?
0: Ik moet vanavond in het Hessenhuis in Antwerpen draaien.
1: Oh, leuk. Ja. Dat is een van je favoriete plaatsen.
0: Dat is een van mijn vaste plaatsen, inderdaad. Daar draai ik zeker één keer per maand ongeveer. En dat is een heel fijne plek, dus altijd welkom.
1: En dat is in...
0: Antwerpen.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen.
2: Nina Black Friday.
3: M&M.
2: Laurens Sluiten en Nina Black.

0: Zijn we uit de Bibercella geraakt eigenlijk, Nina? Zitten we er altijd nog een beetje in?
1: Nooit. Daar geraken we nooit meer in.
0: Deze was aangevraagd in die app van VRT Max natuurlijk. Nicola Batorska had dat aangevraagd. Voor zijn broertje Maxi, die vandaag ook al jarig is. Nee, is niet waar. Het is gewoon aangevraagd door zijn broertje. Dat is het eigenlijk. Geen reden.
1: Schandalig dat hij niet jarig is vandaag.
0: Ja, echt. Sorry, maar dat vind ik echt gewoon een valse reclame. Sepp de Vogel.
1: Ja. Dat je nu niet jarig bent.
0: Echt, iedereen buiten. Dus vandaag, Sepp de Vogel heeft in Damme ook een nummer aangevraagd. Call Me Maybe van Carly Jepsen. Dat hebben we ook al geregeld, hè?
1: Ja, we regelen alles.
0: Onze taak is volbracht vandaag. Kun je er beter mee stoppen eigenlijk?
1: Nee, ik heb nog veel meer muziek die ik wil draaien. Ik mag ook iets kiezen. Hè.
0: Zeker. Ik kies de toeter. Ah, dat heb ik gekozen.
1: Beetje up tempo.

0: Ninatje. Ring My Bell.
1: Oeh.
0: Dit nummer is echt booming momenteel.
1: Ring My Bell.
0: Ja, ja.
1: Anita.
2: Ik ben heel benieuwd wanneer die gaat komen, die Ring My Bell. Dat is toch dingen wat die fruitjes zingen in de reclame.
1: Ik kan Ring My Bell.
0: Ja, ja, ja, dat is dat.

0: Maaike erbij. Ah, dat blijft toch een goed trompetje eigenlijk, hè?
1: Lekker, hè?
0: Is dat eigenlijk een trompet? Allee, het is eigenlijk een synthesizer natuurlijk, hè, maar...
1: Moet je eens iets weten?
0: Wat is Nijbers?
1: Ik heb Stromae ontmoet deze zomer. Ik ben niet aan het liegen. Ik ben doodserieus.
0: Sorry, het is... We zijn vandaag 11 september en je zegt dit nu pas. Wat is er gebeurd?
1: Op de Formule 1 ben ik hem tegengekomen.
0: Ah ja, even. Lekker, ja. Oh, ik kwam hem tegen, ja.
1: En hij lachte super vriendelijk naar mij. Hallo. Ik heb wel niet durven praten. Ik heb gewoon zo, hi.

0: famous DJ in Flanders, hè? Allee, ja. Dat gaat hem niet worden, denk ik.
1: Hallo, hallo. Nina Stromae Friday.
0: Een beetje een beetje oh.
1: Ja.
0: Ik zou het leuk vinden, maar ik zou er niet op hopen.
1: Als jullie nu een koppelnaam zouden hebben, wat zou die dan zijn? Strina?
0: Maar dat was heel slecht.
1: Is Strina eigenlijk goed? Ik denk, ja, we gaan voor Strina.

0: om happy van te worden, hè.
1: Roxy Dekker altijd, hè.
0: Ja.
1: Wat een vrouw ook.
0: Zeg, weet je wie dat er op Instagram trouwens ineens gekomen is?
1: Op jouw Instagram?
0: Nee, op Instagram in het algemeen.
1: Ah, nee?
0: Dat is echt heel groot nieuws, hoor. Dat is een vrouw, die is erop gekomen. En Nina, op één dag tijd 4,5 miljoen volgers.
1: Wie is het?
2: M&M. Nina Black Friday.
0: Wel, haar Instagram-naam is J-Law.
1: Jennifer Lopez?
0: Nee.
1: Huh?
0: Jennifer Lawrence.
1: Ah, Jennifer Lawrence.
0: Ja,
1: ah,
0: is naam.
1: Ik was wel close.
0: Dat is heel close. Ja, ze wou eigenlijk gewoon Jennifer Lawrence als Instagram-naam, maar dat was al bezet.
1: Ja, door fanaccounts waarschijnlijk.
0: Ja, ze heeft de J-Law ervan gemaakt. En ze is dus 15 jaar heeft ze gewacht om een account aan te maken en nu ineens is ze erop gekomen.
1: Maar dat is crazy dat zij nog geen Instagram had.
0: I know! Ik viel echt een gat uit de lucht. Allee, je weet dat dat niet klopt.
1: Dat niet klopt.
0: 4,5 miljoen volgers op een dag tijd. Maar ze zegt er ook wel bij, want ze heeft één video nu geplaatst. En ze heeft gezegd van kijk, ik ga deze proberen. Maar als ik hier één iemand zie met wat haat of negatieve reacties, I'm out of here, hè.
1: Dat is echt hoe jij aan de show begint. Ik kan het proberen, maar als er één iemand in die een app stuurt...
0: Ja, ja, dus dat is... Ja, Jennifer, die heeft ook Lawrence natuurlijk als achternaam. Lawrence, ja, oké. Okay. Wij lijken op elkaar. Ja, hey.
1: Zeker.
0: Lawrence dan onder elkaar. Maar, nee, maar je moet die gaan volgen, want ik vind dat wel echt cool dat iedereen eens op zit. Ik vind dat echt een heel tof, coole vrouw.
1: Ja, zij is grappig.
0: Ja.
1: Zij is echt leuk.
0: Zij is... Ah wel, ik zou misschien wel graag Jennifer Lawrence willen zijn.
1: Als je zo voor één dag met iemand kon wisselen.
0: Ja?
1: Weet je wie ik zou willen zijn?
0: Stromae?
1: Nee, Dua Lipa.
0: Waarom?
1: Ja, ik voel mij zo connected met die... Eén, ze is superknap.
0: Grappig.
1: Ze doet grappig. Ja, ze heeft ook een knappe man.
0: Mega slim, hè?
1: Ja, ja, ja. Zij leest veel boeken. Ik lees ook veel boeken. Zij doet aan yoga. Ik doe ook aan yoga. Dus eigenlijk zijn wij één.
0: Zet jij Dua Lipa al?
1: Ongeveer. Ik ben er bijna.
0: Maar kan Dua Lipa DJ'en?
1: Dat weten we. Ik denk dat ze het wel zou kunnen.
0: Ik weet één ding en dat is dat Nina Black kan DJ'en. En ze gaat dat nu doen.
1: Maar dat klinkt echt niet geloofwaardig als je zo begint te lachen. En ik dacht dat jij lief voor mij ging zijn vandaag.
0: I'm out of here, als er één iemand hier... Nee, oké. Okay. Nee, let's go. Nina Black, nog een klein kwartiertje.
2: Nina Black Friday. M&M. Laurens Sluiten en Nina Black.

0: Mijn ogen zaten bijna ergens in Tokio, denk ik, van erachter te rollen.
1: Verwacht het onverwachte.
0: Ja, maar ik ga toegeven, Nina. Ik ben er eigenlijk gelukkig van geworden.
1: Oh, dan ben ik blij. Dat is de bedoeling van de show.
0: Wie dat dacht dat ik dat ooit ging afkondigen? De ganzenpas van Kabouter.

0: Een uur lang.
1: Non-stop party met Laura Govaerts.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten, dat is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
2: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
4: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
2: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
5: De man is enorm aangedaan. En dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten hun werk laten doen. En die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
2: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Ga van
7: kijkvillen
6: naar
7: Zerkje kijk eens, hè.
6: Met de trein
7: M&M.
0: Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
7: M&M Party. Laura Govaerts.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot. Maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
1: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan we ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker s'avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
0: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder. Te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross die de patiënten zou begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is. Directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen, joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. De hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed. Weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit. En fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg, maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
0: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
6: DJ Licious.

0: een uur lang.
1: De beste M&M Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.
2: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Een wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen en die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
3: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
2: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder. Te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK op wielrennen over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint. Mijn kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
2: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.
1: All day.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet wankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalde te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Ruspot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2-18 hangen in de kelder van het klassement.
0: Ja, en Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt, net voor rust. En dan, eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. En zoals gezegd, 3 punten het belangrijkste.
0: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd. Een sprint met een kleine groep is zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
5: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
0: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk mat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits.
2: Hi, this is Alex Warren, and my new song is this week's big hit on M&M.

0: Make Life Sing. Eminem.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niet.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
1: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder. Maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten. En gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Saudi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien. Er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saudi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen de steun van Iran. In Toronto, Canada, is Le Faux Soir, de nieuwe film van Michael R. Roskam, in première gegaan. Het waar gebeurde verhaal gaat over de krant Le Soir tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die was in handen van de Duitse bezetter, maar het verzet is er toen in geslaagd om een clandestine versie te drukken waarin ander nieuws stond en waarin werd gespot met de Duitsers. Ook nu nog is dat verhaal relevant, zegt regisseur Michael Roskam.
1: Je voelde ook dat daar straks bij de screening de reacties ook van de mensen, dat ze het echt een heel eigen tijdsverhaal vonden, dat het heel actueel aanvoelde. Iedereen heeft de mond vol van fake news en gemanipuleerd nieuws. En dat was in die periode ook zo. Met het enige verschil dat je toen je leven riskeerde als je je mening gaf en dat die niet overeenkwam met wat de bezetter wou horen.
0: De film Le Faux Soir komt bij ons begin december in de zalen, maar is dus nu al voorgesteld in Toronto, Canada. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. De andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe is daarnet begonnen.